0: kunnen zijn bij een Iraanse tegenaanval. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer wel weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: Non-stop.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en veel alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Het grootste deel van de Canadese export gaat naar de VS, maar Canada kijkt nu ook of ze meer kunnen handelen met landen in Europa. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De ANWB waarschuwt dat het extra druk kan zijn op de weg, omdat veel mensen die normaal met de trein gaan nu de auto pakken. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. De PVV verwacht veel steun voor een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. De partij wil dat er gedragsregels voor makelaars komen. Door misstanden als vriendjespolitiek is het voor kopers soms lastig om aan een huis te komen, of ze betalen een hogere prijs. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. En overdag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en de meeste alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren al een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en dat er ook geen vervangend vervoer is. Op de weg kan het extra druk worden, waarschuwt de ANWB al. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars schepen. Volgens de VS werden marineschepen bestookt met Iraanse raketten, maar is er geen schade. Als vergelding heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen 5 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Iran zegt ook die aanvallen te gaan vergelden. En voetbaltrainer Rick Kruis gaat aan de slag bij NAC Breda. De club ontsloeg maandag trainer Carl Hoefkens. NAC staat nu 11e in de eerste divisie en hoopt dat de nieuwe trainer kan zorgen voor verbetering. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd als trainer bij FC Volendam, nadat die club degradeerde uit de eredivisie. Het weer: in het noordoosten nog wat buien. In het rest van het land is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met veel wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Dat alles bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6 Eemland 1 Muzieknacht.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht begon. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het vandaag extra druk worden, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komt er een hogere importheffing op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met die nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Volgens 2 journalisten werd Netanyahu 1,5 week voor de aanval op 7 oktober al ingelicht, maar deed hij daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek wat is uitgekomen. Het weer, in het noorden kans op een bui, verder is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Het wordt een wisselvallige dag met wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Bij dat alles wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

0: DAB+, wereldwijd via radio en utrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur-staking die vannacht is begonnen. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het extra druk worden vandaag, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komen er hogere importheffingen op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. In het gebouw komen onder meer kantoren en laboratoria. Het pand op het Science Park in Utrecht had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn, maar de bouw liep meerdere keren vertraging op. Onder meer door problemen met de trillingen van de trambaan daarnaast. Wanneer het RIVM nu wel kan gaan verhuizen, is nog onduidelijk. En het weer. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Verder is het wisselvallig vandaag. In de middag is er ook kans op onweer. En het wordt een graad of 18.
0: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
2: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

Dolly. Ja, Dolly. Dolly Parton, 9 to 5. Ja, 9 o'clock, dat is de tijd dat ik zeg van tot zover. Het Utrecht is wakker. Maar we zijn begonnen met de muziek van Dolly Parton natuurlijk. From 9 to 5. Nou, en als je vandaag aan het werk gaat, succes natuurlijk, zoals elke dag. Misschien hoef je niet te werken, misschien hoef je niet meer te werken. Dat kan natuurlijk ook. Maar als je wel aan het werk moet, hou dan wel rekening met natuurlijk de openbaar vervoerstaking. En wat vind je ervan eigenlijk? Ja, ik gooi hem gelijk maar even in de luisteraarsgroep. Staken vandaag bij het openbaar vervoer. We komen daar natuurlijk uitgebreid op terug. Maar wat vind je er nu van? Even op voorhand. Is dat nou fijn of is dat nou helemaal niet fijn? Is het een recht natuurlijk dat er is dat je zegt van nou, prima. Of zeg je nee, ik vind het wel heel erg onhandig, want ik moet vandaag wel de deur uit. Nou, ik zag al wel heel veel reacties binnenkomen, want die vraagstelling hebben we al op de Facebook van Radio M Utrecht gezet. Rick bijvoorbeeld. Rick, goedemorgen. 10 minuten geleden kwam je binnen. Ga zo 3 vriendinnen naar Emmerich in Duitsland brengen. Die hadden de Nightjet, maar geboekt voor vanavond, komende avond dus. Maar nu dus maar overdag reizen om toch op tijd te arriveren. Ja, ik kan het me voorstellen. En voor de rest zie ik al dat Emiel wakker is. En oh ja, Els is er ook. En wie nog meer? Laat het weten in de RTV Utrecht app. Wel zo gezellig, Martien is er ook al. Net van Voorhout weggereden richting Alphen. Hij moet ook aan het werk in de vrachtwagen. De T-set, goedemorgen, dit is Utrecht is wakker.

0: raamgenoot, maar wel met douwen ervoor, duwen we deze week een eentje in de nog positievere richting. Met een nationale nieuwe. Die titel en die steun krijgt hij mee. No to self, douwe Bob in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja, ben je wakker? Vind ik leuk om te laten weten dan mij aan mij. Dat kan dan via de RTV Utrecht app. Ook Harry is er ook bij. Maar die is er logischerwijs al een tijdje bij. Want daar is het namelijk al vroeg dag geworden. En inmiddels is de dag al gevorderd. Want Harry zit in Brisbane in Australië. En die zegt, good morning Utrecht. Het is vandaag Wiener Schnitzeldag. Dat wist ik dan een heel klein beetje. Het is vandaag de 9e september. En het regionieuws van Radio M Utrecht krijgen natuurlijk steeds voorgeschoteld vanaf 7 uur. Nu alvast even hier het nieuws. Door een lek in een gasleiding is er vannacht gas gestroomd in het rioolstelsel onder de Rijksstraatweg ter hoogte van de Visserssteeg in het Utrechtse Elst. De veiligheidsregio heeft dat bekendgemaakt. In diverse woningen werd een sterke gasgeur geroken en uit voorzorg zijn enkele woningen ontruimd. De gemeente, Rhenen, heeft voor de bewoners opvang geregeld waar ze kunnen wachten totdat ze weer terug kunnen naar hun huis. Die gasleiding is afgesloten waardoor er geen gas meer het riool instroomt. En het aanwezige gas moet dan nog wel uit het riool worden geventileerd. Door de diverse aftakkingen van het riool kan dat nog wel enige tijd duren. En daarna moeten de woningen worden gecontroleerd op eventueel aanwezige gasconcentraties. Kortom, dat gaat nog wel even duren. Volgens dit bericht, de Rijksstraatweg is tijdens de werkzaamheden afgesloten. Mogelijk tot zelfs in deze komende ochtendspits. En dat zal een drukke gaan worden, want het openbaar vervoer staakt. En wat vind je ervan? Laat het weten in de RTV Utrecht-app of doe dat via Facebook van Radio M Utrecht.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

George Michael, Andrew Ridgeley en Wake Me Up Before You Go Go. Natuurlijk onder de vlag van Wham. Wham. Bam. Leuk dat je erbij bent. Henny. Goedemorgen Bob, ik ben er weer vroeg bij. 5:45 vanmorgen ben ik heerlijk gaan hardlopen. Nou, hartstikke goed dat je er bent. Een beetje uitpuffen, kan ik me zo voorstellen. Michael is al gestart in Nieuwegein. Hij zegt, ik ben ook weer vroeg bezig samen met mijn collega in Sporthal Waterlelie in Nieuwegein. En daarna gaan we ook nog even naar het stadhuis. Daar moet het ook schoongemaakt worden. Andere collega's die dat ook doen, ja, dat doen wij fietsend van de ene naar de andere locatie. Genieten van deze woensdag. Nu is het nog droog, Michael Simons in Nieuwegein. Maar het gaat wel veranderen volgens mij. Maar goed, meer over zometeen van Greta Spannenburg. Heb je dat gisteren en eergisteren gehoord? Vandaag is dat natuurlijk. En morgen ook trouwens. Maar goh, dit brengt hij ons voorziet van het weer. Ofwel het nieuws over het weer. Michael en collega's, heel veel succes daar in Nieuwegein. En nou, doe je best. Ik hoop dat het bij deze. Ik spreek mijn waardering vast eventjes uit voor wat jullie al zo vroeg in de ochtend doen. En dat het lekker schoon is. Ik hoop dat de anderen er ook zo over denken die daar gebruik van maken in Nieuwegein natuurlijk. Ja, staken vandaag, het openbaar vervoer. Heb je daar veel last van dat er vandaag geen treinen, geen bussen of trams rijden? We zijn er benieuwd naar, niet alleen ik, maar ook mijn collega's natuurlijk. Connie en Aart, hoewel vanmiddag tussen 12 en 2. En Aart bij het programma Utrecht komt thuis, gaat er ook over doorpraten met je. Die stakingen, nou, Henny nog eventjes. Morgen Bob en Robert-Jan, die komt er zo ook bij trouwens. Ja, ik snap wel dat er staking is, maar ja, soms is het toch niet handig. Waarom het openbaar vervoer? Nou, fijne uitzendingen en groetjes vanuit de IJsselstein. En ook een reactie van Emiel. Ik noemde zijn naam al even. Stakingsrecht heeft iedereen. Taxis hebben volgens mij een goede dag. Nou, dat zou best wel kunnen natuurlijk, ja. We praten daar uitgebreid over door. Maar je mening die mag je ventileren. En heel erg graag zelfs via de RTV Utrecht-app... of doe dat via Facebook van Radio M Utrecht. Inmiddels 6:57 geworden. Ik lees in de kranten vandaag op de voorpagina van NRC... wordt het ook aangehaald dat Nederlandse jongeren weer slechter zijn gaan lezen. En met nadruk op weer slechter zijn gaan lezen. Het niveau ligt onder het internationaal gemiddelde. Zometeen eens even kijken hoe dat nou in elkaar steekt, dat onderzoek dat er nu...

0: Hij is binnen, trouwens Robert-Jan ook. En je hoort zo meteen wat hij gaat doen vandaag voor Utrecht is wakker. Het is 7:01. Even kort, met Margot praten we uitgebreid zo meteen natuurlijk door over het weer bij ons in de regio. Het wordt een onstuimig dagje met een stevige en vlagerige westen, later noordwestenwind. In de loop van vanochtend, maar vooral vanmiddag, trekken nog enkele stevige buien over het midden van het land. Misschien zit er zelfs een onweersklap bij. En tussendoor zijn er dan fraaie opklaringen te zien. En wordt het een graad of 18 of 19. Vanavond valt er nog een bui, komende nacht wordt het dan wel droog. Er ontstaat dan wel mist bij 8 graden Celsius. Daar moet je het even mee doen voor dit moment. Maar dan weet je in ieder geval alvast waar we aan toe gaan zijn. Of aan toe gaan komen vandaag. Het is niet anders, zeg ik dan maar. Verkeersinformatie van de ANWB. Ik begin op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 5 minuten tijdverlies. De A28, 2 meldingen, want de weg is nog altijd dicht vanwege de veiligheidsmaatregelen. Die Hardenbergenbrug, dat is nog steeds niet veilig om daar overheen te rijden. En dus is de A28 dicht in de richting van Zwolle en wel tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk. En vanaf de andere kant tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst, over die paar kilometer, doe je 5 minuten langer. Ja, die brug is dus dicht, hè? Dus omrijden is het advies van de ANWB. A50 en A1.
1: Utrecht is wakker.

0: poppie.
1: Non, non, rien changé. 6:05. Dit is Radio M Utrecht. Utrecht is wakker in de studio. Robert-Jan Boy dus. Ik zei het net al, hij is binnengekomen, dus dat is mooi. Maar je gaat er weer op uit. En ik kan me niet onttrekken dat jij iets met het openbaar vervoer gaat doen vandaag. Dat wil zeggen, dat is er niet, maar je gaat er wel iets mee doen.
2: Dat klopt inderdaad. Utrecht Centraal.
1: Aha.
2: Het is ruim van tevoren aangekondigd. De 24-uur staking van de vakbonden FNV, onder meer CNV.
1: Ja.
2: Geen treinen, geen bussen, geen trams. De metro's. Kortom, het openbaar vervoer ligt
1: plat. In heel Nederland, hè? Ja.
2: Omdat de bonden willen ageren tegen de bezuiniging op de sociale zorg, hè, die het kabinet in petto heeft.
1: Ja, ja, precies. Vooruitlopend ook op de plannen die echt gepresenteerd gaan worden. Natuurlijk volgende week dinsdag, hè?
2: Dat is Prinsjesdag inderdaad. Maar goed, er is natuurlijk...
1: Al bekend.
2: Verschillende dingen zijn bekend. Natuurlijk volop onderhandeld. Vorige week ook volop in het nieuws.
1: Mm-hmm.
2: Ja, dan zegt het kabinet de plannen zijn voor een gedeelte aangepast. Maar daar denken de vakbonden anders over.
1: Ja.
2: Er was natuurlijk niet zo lang geleden ook een staking, 24 juni. Die woensdag om precies te zijn. Ook een staking zat ook voor Utrecht Centraal. Toen begon het openbaar vervoer om 8:00 ochtends, dus later.
1: Dat is waar, ja.
2: Had het ook met die plannen te maken. Dus je zou kunnen zeggen, de plannen zijn nu bijgesteld. Enigszins, althans niet volledig. Is dat dan niet genoeg? Nou, dat gaan we zo meteen vragen. En dan praten we over de WW, die wordt ingekort. Dat blijft nog steeds bestaan. In ieder geval, die plannen zijn uitgesteld. Van 2 naar 1 jaar, wanneer die WW-uitkering ingaat. AOW zou van tafel zijn volgens het kabinet.
1: Algemene ouderdomswet.
2: Denken er anders over. En de WIA blijft intact, die structurele bezuinigingen van 1,2 miljard. Dus FNV zegt 70% van de plannen blijft bestaan, maar ze kunnen het zo meteen allemaal uitleggen.
1: Precies.
2: En de vraag is, om te beginnen, hoe druk is het op het station?
1: Ja, natuurlijk. Ja. Je zei het net al eventjes, het kan niet... mensen kan het niet ontgaan zijn dat dit is van tevoren echt wel aangekondigd.
2: Nee, en 24 juni, 8:00 vertrekken dan de treinen. Toen waren er nog wel mensen. Maar nu, ik ben benieuwd wat we zullen aantreffen. En natuurlijk, wat gaat het uithalen, deze 24-uur staking?
1: Precies. Is dit genoeg drukmiddel om de plannen te gaan veranderen vanuit het kabinet?
2: Weer om tafel, et cetera.
1: Ja.
2: Nou, we gaan het allemaal hopelijk zometeen horen. Ik stop op de fiets en ga richting Utrecht Centraal.
1: Je was niet van plan met de bus te gaan, toch ook?
2: Want dat gaat sommige bussen schijnen nog te rijden, las ik net op onze site.
1: Ja,
2: we gaan er maar vanuit
1: dat het risico niet durven nemen.
2: Niet zo rijdt.
1: Nee, precies. Je gaat lekker met de fiets hier vanavond uit de studio in de Hengeveldstraat in Utrecht naar Utrecht Centraal. Om daar te gaan praten over de stakingsdag vandaag in het openbaar vervoer en andere zaken die erbij gaan komen. Nou, succes, hoor je zo meteen weer.
2: Ik zou zeggen, tot.

heerlijke oude, mag ik dat ook zeggen? Jawel, hè, Country van Glen Campbell uit 77. Saturday Nights bereikt ook bij ons, hoor, de hitlijsten. Want het is een succesvol nummer van deze Glen Campbell. 6:15 inmiddels voor de Grita zometeen. Margot zometeen. Ik zat even te denken, Grita niet, maar Margot wel. Ik zeg net nog een weerberichtje van Margot Ribberink. Laat ze het maar niet horen. Zo hoort het toch. Ai. Margot Ribberink zometeen. Het weer voor Midden-Nederland. Uitgebreid voor vandaag en de komende dagen. Ik memoreer het nog eventjes. Nederlandse jongeren zijn weer slecht te gaan lezen. Het niveau ligt onder het internationaal gemiddelde. En dat is al waarschijnlijk niet heel erg hoog. Nederlandse 15-jarigen lezen nog slechter dan ze een aantal jaar geleden al deden. Dat staat in het zogeheten PISA-onderzoek. Niet te verwarren met zo'n tv-programma van vroeger, van Henk Spaan en Harry Vermegen. Dat onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Ja, de kinderen die lopen qua leesniveau een jaar achter op het internationaal gemiddelde bij ons in Nederland. En bijna 4 op de 10 Nederlandse 15-jarigen haalt leesniveau 2 niet. Dat is het niveau dat wel nodig is om goed te kunnen functioneren op school. Ze lopen het risico de middelbare school laaggeletterd te verlaten. En ook het aantal scholieren dat niet verder komt dan het laagste niveau 1 is opnieuw gestegen. Het staat vanmorgen ook uitgebreid te lezen in NRC. Het is wat druk aan het worden op de A1 Stroe-Hoevelaken. Een kwartier extra reistijd richting Amsterdam. En ja, ook weer omrijden op die A28 omdat die brug dicht is bij Nijkerk. En dat betekent bij bijvoorbeeld de N301 Almere richting Barneveld tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk een kwartier.

0: Nobody Wants to Get Lonely. En dan moet ik toch even denken, ik deel het toch even met je, dat ik gisteren een crematie had, een uitvaart van een radiovriend. Hij is 80 geworden en hij is heel veel verloren. Wij waren daar gisteren met een klein clubje bij om afscheid van hem te nemen in het uitvaartcentrum. En bij elkaar waren er 15 mensen. Zijn familie was er niet eens. En dat is toch wel erg triest. We hebben wel een mooie bijeenkomst gehad. Maar dan denk je, als je dit hoort, Nobody Wants to Get Lonely. Van Christina Aguilera en Ricky Martin. Ja, dat is toch wel even pas op de plaats maken, zeg ik dan. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht. Het is 7:10, ik ga je er niet mee vermoeien. Maar het zijn van die momenten. Ik was er gisteren een klein beetje van uit doen de hele dag na die uitvaart. Maar nu niet. Vandaag laten we ons niet van ons stuk brengen. Zeker niet, want we gaan het hebben over het openbaar vervoer. En hoe moet je dan in je werk komen? Of hoe ga je dan boodschappen doen? Want ja, de trein rijdt niet. De bus rijdt niet, de tram rijdt niet, waar je normaal gebruik van gaat maken. En wat voor weer krijgen we dan als je onderweg gaat? Maar gewoon goeiemorgen.
1: Goeiemorgen,
0: Bob. Onstuimig dagje gaat het worden, hè?
1: Ja, onstuimig en ook nat, hoewel het op dit moment natuurlijk nog meevalt.
0: Droog is, hè?
1: Het is droog, ja, ja. De zon die komt op. Het is een mooie zonsopkomst. De temperaturen zijn ook lekker gezakt. Het is op dit moment zo'n 11, 12 graden in de provincie. En het is nog rustig, hoor. Want de wind die komt nog steeds uit het zuidwesten. Windkrachtje 2 tot 3. En buien zijn er wel, maar nog niet bij ons. Ze zitten vooral ten noorden van ons, in de kop van Noord-Holland, de Waddeneilanden. De Noordoostpolder, het noordwesten van Overijssel en Friesland. En dat zijn al stevige buien. Ze draaien rondom een lage drukgebied op de Noordzee. En dat schuift naar links. En dan zwiept die hele buienrij in de loop van de ochtend en vooral eerste deel van de middag ook over onze provincie. Dus het komt eraan, maar op dit moment is het buiten nog lekker weer.
0: Het is wel pas op de plaats maken, denk ik dan. Hè? Want we krijgen een heleboel over ons heen, strap ik uit je woorden.
1: Precies, en dat was gisteren natuurlijk ook zo. Eventjes de regenmeters van gisterenmiddag en gisterenavond nog even legen. Ja. Wat is er veel gevallen? Ja. In Kamerik bij Piet van der Bijl viel tussen 3 uur gisterenmiddag en 10 uur gisterenavond 27 millimeter. Dat zijn bijna 3 volle emmers per vierkante meter.
0: Ja, dat is veel.
1: Dat is hartstikke veel. Ja, en we krijgen vandaag natuurlijk ook het een en ander over ons heen. Ik denk niet dat het zoveel wordt. Ik denk meer aan zo'n 10 tot 15 millimeter op de plaatsen waar het echt even flink doorregent. Want het zijn wel stevige buien, hoor, die vanmiddag over ons heen trekken. Daar kan flink wat plensregens bij voorkomen. Onweer is mogelijk. En dan nog eventjes het verhaal over de wind. Ja, die gaat dus toenemen als die buien eraan komen. Later vanochtend en vanmiddag draait naar west en later noordwest. En die wind die is behoorlijk vlagerig, stevig van karakter. En vooral in de buurt van buien schiet die flink uit. Voordat die buien komen, gaan die temperaturen natuurlijk wel iets omhoog. Maar ik denk dat we vandaag die 20 graden, die we gisteren nog wel hebben gehaald, niet aantikken. Oh. En gisteren werd het op de meeste plaatsen nog zo'n 20 graden. En vandaag blijven we steken bij een magere 18 of 19 graden.
0: Daar gaan we het mee doen. En heel kort eventjes een vooruitblik naar morgen. Wordt het een beetje een verhaal waarvan je denkt van, oei, dat gaan we morgen weer meemaken in Midden-Nederland?
1: Nee. Nee, helemaal
0: anders.
1: Niet. Nee, hoor, het is Jantje lacht, Jantje huilt. Morgen hebben we geen lage druk, maar een hoge drukgebied. En dat betekent een droge dag met stapelwolken en zon en temperaturen van 20 graden.
0: Nou, kijk eens aan. Dan gaan we daar ons op verheugen. En vandaag, het is de liefhebber die kan ervan profiteren, zeg ik dan maar.
1: Ja, zo is het.
0: Goed. En Margo, dankjewel. Ik spreek je straks om 7:50 natuurlijk weer. Uitgebreid. En Utrecht is Wakker. Tot zo dan, hè. Met een weerspreuk. En een kop koffie erbij, hè.
1: Lekker, hoor.
0: Oké. Ja, stakingen bij het openbaar vervoer vandaag. Er wordt niet gereden in Midden-Nederland, dus ook niet. Dus je kunt niet met de trein, met de bus, met de tram. En ja, we hebben geen metro. Maar goed, als je daar in de grotere andere steden gebruik van wil maken, kan dat ook niet. Laat weten of je wakker bent. Miranda is wakker. Ik krijg hier een appje van haar. Goedemorgen. Ik wil iedereen een goedemorgen wensen. Staat er ook bij. Nou, dat is bij deze gedaan. Jij ook goedemorgen en maak er een goede dag van. En Philip in België luistert. Die in Edegem zegt ook goedemorgen. Bob en luistervinkjes. Groetjes vanuit Edegem, 13 graden bij ons. En afgelopen week was er hier in de buurt ook een spontane actie. Nadat ze, ja, dat is een naar verhaal, met vier mensen een buschauffeur hebben geprobeerd te wurgen. Dus actie bij ons in het openbaar vervoer. Ik ben ervan overtuigd dat er nu in Nederland veel mensen ofwel een taxi gaan nemen, ofwel met de eigen auto naar het werk zullen gaan. Een andere mogelijkheid is dat ze een dag verlof nemen, omdat de datum op voorhand al bekend was. Fijne uitzending, dankjewel. Ja, inderdaad, dat is natuurlijk bekend. Robert-Jan Boy op het Utrecht Centraal horen we zometeen in het volgende uur. Utrecht is wakker. En wat denk jij van de stakingsdag vandaag? Hoe ga je dat beleven? Laat het weten in de RTV Utrecht-app of doe het via Facebook van Radio M Utrecht. We zijn benieuwd. Spendal Ballet in de richting van 7 uur. In Utrecht is wakker. Thank you.

0: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt. Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
1: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
0: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
2: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
4: Dooral Negens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Reizigers lijken goed op de hoogte, ziet verslaggever Jeroen Gortworst op het station van Zwolle.
5: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. De mensen hier lijken toch echt wel te beseffen dat er inderdaad geen enkele trein rijdt.
4: Er wordt gestaakt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen. Correspondent David Poort vertelt dat het om een grote aanval ging.
6: De Amerikanen hebben zeker 5 Iraanse olietankers aangevallen. Zowel bij Karg, dat is dat eiland in het noordpunt van de Persische Golf, en ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de straat van Hormuz.
4: Volgens het Amerikaanse leger was het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Het RIVM kan voorlopig niet verhuizen naar Utrecht. Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe locatie. Na al 8 jaar vertraging zou het gebouw dit voorjaar worden opgeleverd, maar nu is er opnieuw vertraging. Door het overvolle stroomnet moeten er gasgeneratoren worden geplaatst. Wanneer het RIVM wel kan verhuizen, dat is nog niet bekend. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over. Soms met hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig. Aan de kust zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden. En vanavond neemt de buiigheid af.
7: Nieuws, weer en verkeer bij Radio M Utrecht. Was nieuws even uit binnen- en buitenland. Marjolein Heijen bij mij in de studio. Goedemorgen, Marjolein.
8: Goedemorgen.
7: Ongetwijfeld ga je het eerst hebben over de stakingen, denk ik, in het openbaar vervoer. Of over het gaslek.
8: Ja, kan eigenlijk alle kanten op. Hè. Er is veel nieuws.
7: Daarom zijn we er ook.
8: Het was inderdaad
7: natuurlijk
8: een kort nachtje voor sommige mensen in Elst. Want zij moesten hun bed uit vanwege een groot gaslek. Dat gas dat stroomde het riool in.
7: Ja.
8: Ja, en voor de veiligheid moesten ze daarom hun huis uit. Rond 3 uur kon iedereen wel weer terug. Maar meerdere huizen hebben nog geen stroom en gas. Daar wordt aan gewerkt.
7: Heel vervelend, maar geen slachtoffers gevallen. Dat kan natuurlijk ook nog gebeuren.
8: Ja, dan de verhuizing van het RIVM naar het nieuwe pand in Utrecht. Dat is opnieuw uitgesteld omdat er gasgeneratoren moeten worden geplaatst. Dat komt door het overvolle stroomnet. En die generatoren zijn volgens het RIVM tijdelijk nodig in dat duurzame pand. En ja, die OV-staking, het wordt voor veel mensen dus een stuk lastiger om bijvoorbeeld op het werk of school te komen door die landelijke staking in het openbaar vervoer. Sommige bussen zouden nog wel rijden trouwens in de regio.
7: Ik ben benieuwd, Robert-Jan Boy gaat naar Utrecht Centraal. Ik denk dat hij is al onderweg voor. Robert-Jan?
9: Hallo, goedemorgen.
7: Jij zit al op de fiets. Ik denk, we halen je er gelijk maar even bij in de uitzending. Want jij bent onderweg naar Utrecht Centraal. Kun je merken dat het wat drukker is in Utrecht? Want jij bent op de fiets die kant op.
10: Nou, ik loop nu door Hoog-Catharijne. Ik ben
7: oh,
10: al.
7: Je bent al. Nou, hoe dus ging het met de reis?
10: En ik ben in de Gouda, die ging voorspoedig natuurlijk.
7: Ja?
10: Lekker op het fietsje. Maar ja, hier in Hoog-Catharijne is het uitgestorven. Maar dat is niks bijzonders. Want dit uur van de dag is het eigenlijk altijd zo. Maar nog een klein stukje lopen, dan kom ik onder dat bollendak. En als ik naar links kijk, ja, dan heb ik goed zicht op de grote hal. Eens even kijken hoe het hier is onder dat bollendak. Nou, dat is vrijwel uitgestorven. Nog een paar stappen, dan kom ik bij de glazen deuren. Hupsakee, als het goed is, gaan die nu open.
7: Ja, voor jou wel.
10: Nee, die blijven dicht. Nee, ze blijven dicht.
7: Oh, dat is niet goed.
10: Hebben. Verdikking. Oh, deze gaat wel open. Nou, zover ik er nu kan bekijken, ja. Bob en Marjolein. Een vrijwel lege hal. Ik zie wel wat, ja, een paar mensen bewegen. Ik ga nog wat verder de hal in en dan... Ja, zal ik er zo meteen kont van doen.
7: Horen we hier zo meteen.
8: Ja, gelukkig ook maar. Want ja, als je er nu wel naartoe gaat, dan heb je grote kans dat je daar niet meer wegkomt.
7: Exact. Nou, Robert Jan gaat er wel over doorpraten met mensen die er dan wel zijn. Hij heeft dat afspraak, onder andere met vakbond FNV, om te praten over de staking in het openbaar vervoer vandaag. Meer hierover zometeen, ook van jou in het regio nieuws, hè? Dat is om 7:30. Verkeersinformatie van de ANWB. Heeft dat gevolgen voor de weg? Ik kan dat nog niet echt als conclusie trekken. Ik weet wel dat er drukte is. En dat is de woensdagochtendspits. Apeldoorn en Amsterdam. Stroehoevelaken, 10 minuten. Vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je vertraging vanwege de wegwerkzaamheden tussen Waardenburg en Culemborg richting Utrecht. 5 minuten vertraging op dit moment. Den Haag-Utrecht tussen Woerden en de Meren. Daar staat een vrachtwagen met pech. Heel vervelend. Voor hemzelf ook, de chauffeur. De rechterrijstrook is dicht. 5 minuten extra. A28 is natuurlijk dicht vanwege die brug die niet in orde is bij Nijkerk. Daarom is de 28 afgesloten. En heeft dat vertraging richting Zwolle? Ja, wel degelijk tussen knooppunt Nijkerk. Sorry, tussen Hoevelaken en Nijkerk. Een paar minuten extra. Ja, je zult toch echt van de weg af moeten, want dat kan niet verder. En de 28 de andere kant op. Dat vertraagt vanaf Strand Nulde richting Amersfoort-Vathorst. 10 minuten extra reistijd. En omrijders, die zijn er. Over de N301 Almere-Barneveld. Tussen de aansluiting met de N704 in Nijkerk. Doe je op dit moment 20 minuten langer over je reis.
11: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
12: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
13: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
14: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
15: Radio. Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
16: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
15: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
7: Ja, 2 uur met nieuws en actualiteiten. Utrecht is wakker elke dag van 6 tot 9 bij Radio M Utrecht met de verkeersinformatie van de ANWB. En de ANWB ga ik zo meteen maar eens even bellen. Wat is de verwachting voor Midden-Nederland op het wegennet? Naar aanleiding van de openbaar vervoerstaking, de 24-uur-staking. En wat vind jij ervan, van die staking die is uitgeroepen? Heb je daar last van? Vind je het goed? Vind je het niet goed dat er over gesproken wordt? Dat wil zeggen, de bezuinigingen natuurlijk, want daar hebben we het over. Ventileer je mening? Doe dat via Facebook van Radio M Utrecht, want daar hebben we de vraagstelling ook gedaan. En natuurlijk via de RTV Utrecht-app, zo zijn we bereikbaar. Dus even whatsappen met de studio. Robert-Jan Boy praat op Utrecht Centraal door met mensen die er zijn. In de centrale hal bijvoorbeeld, over die staking. Robert-Jan.
10: Ja, Bob, dat zeg je nou zo, mensen die er zijn. Maar ik ben nu in de grote stationshal. Nou, ik zie 1, 2, 3, 4, 5 mensen staan. Dat is personeel van de NS. Een paar schoonmakers zijn ook bezig. Voor de rest volkomen uitgestorven.
7: Kijk eens aan.
10: Je ziet het niet zo vaak. Corona-achtige taferelen. Ja. Volkomen uitgestorven. Ledig. echt geen reiziger te bekennen op dit moment. Ik ga toch even mijn best doen. Ik heb hier een rendezvous met de vertegenwoordiger van FNV. Die gaat uitleggen waarom er gestaakt wordt gedurende 24 uur. Maar één ding is zeker, het is goed gecommuniceerd. Want veel mensen zijn er van op de hoogte, want ze zijn in ieder geval niet hier. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Dat is iemand die voorbij loopt van het CNV. Dat is ook een van de bonden die de zaak in georganiseerd heeft.
7: Ja.
10: Nou, we zijn benieuwd hoe dit verder gaat lopen, Bob. Ik zou zeggen, tot later.
7: Tot zometeen na 19:30 in elk geval. Jeroen Fiché, die gaat niet mee met het openbaar vervoer. Kan ook niet. Hij zegt, ik ga vandaag met de auto. Facebook, Radio M Utrecht, daar kun je je reactie posten op de stakingsdag vandaag. Be My Baby, Vanessa Paradis, onderweg Tom Johnson, Help Yourself in Utrecht is wakker.

Tom Jones in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Bracht ons even met zijn stemgeluid terug naar 1968. Zometeen de AWB, de verkeersinformatie. Het is erg druk op dit moment, dat hoor je meer. Good morning, morning. En bij ons ook. What did you say? Op deze woensdag, de stakingsdag. Dit is Alexander Curley, I'll Never Drink Again.

0: Alexander Curly, I'll never drink again. Dat is ook niet verstandig natuurlijk, ja. Maar goed, in dit geval is het wel verstandig om dat te zingen en om dat te zeggen. We gaan praten over de beloofde staking in het openbaar vervoer en de gevolgen voor de weg. Landelijke 24-uur staking vandaag gaat mogelijk teruggezien worden op de weg. Nou, ik vind het op zich wel meevallen. Houd het een beetje in de gaten natuurlijk. De ANWB-verkeersinformatie doorlopen bij ons in de uitzendingen. Zeker ook in Utrecht is wakker. Annemieke Bosgaard van de ANWB, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is jullie indruk voor Midden-Nederland nu, op dit moment, qua drukte?
1: Nou, dat het over het algemeen nog hartstikke meevalt. Er staat nu in het midden van het land zo'n 30 kilometer file. En dat zijn een beetje de gebruikelijke files. En met name rond de A28, de Hardenbergenbrug bij Nijkerk, die dicht is, die zorgt voor vertraging op de lokale wegen waar omgereden wordt. Zo heb je richting op de N301 richting Barneveld.
0: Ja.
1: Voor Nijkerk naar Kijkneur 25 minuten vertraging. En dat hebben we de afgelopen dagen ook gezien. Dus tot nu toe valt het allemaal reuze mee.
0: En ook het weer zit een beetje mee op dit moment dan. Hè? Want regen wordt wel verwacht, ook voor Midden-Nederland. Er komen stevige buien aan, de wind gaat toenemen. Dus dat kan misschien nog wel wat drukte gaan veroorzaken. Voordat de buien komen, niet misschien. Wat denken jullie daarover?
1: Wij denken dat het wel meevalt, omdat er deze staking, hè, die is ruim van tevoren aangekondigd. Sowieso is de woensdag niet de meest drukke ochtendspits van de week.
0: Nee.
1: Mensen zijn over het algemeen sinds corona gewend, hè, om thuis te werken. Van tevoren is het dus ook duidelijk gecommuniceerd en ook gezegd van hou er rekening mee. In roosters is er ook naar gekeken. Voor mensen, hè, die echt niet op een andere manier dan met het OV naar werk kunnen komen, of er een oplossing te vinden is. Dus op zich is het toch relatief rustig en zullen de files die er staan, hè, die dagelijkse, misschien hier en daar 5 minuten langer zijn dan gebruikelijk. Maar valt dat dus mee en met het verwachte weer ook.
0: Ja, gelukkig maar, zeg ik dan. Dat was dus een aantal ruim van tevoren bekend. Dan moet je ook afvragen of het drugmiddel dat de bonden nu hebben ingezet om de landelijke staking in te zetten, of dat wel voldoende binnenkomt bij het kabinet in Den Haag. Maar dat dan nu even terzijde. Is er al wat meer nieuws over die Hardenbergenbrug in de A28 dan? Want die is nog afgesloten. Hoorden jullie daar geluiden over vanuit Rijkswaterstaat, hoe dat bijvoorbeeld zit met de weg die weer vrijgegeven gaat worden? Of is dat nu nog niet bekend dan, Annemieke?
1: Nee, dat is wel bekend. Dat Rijkswaterstaat heeft gisteren laten weten dat op uiterlijk donderdagavond om 8:00 de brug weer open gaat.
0: Kijk, dat is dan goed nieuws. Want,
1: dus dat zou enorm schelen. Ja,
0: ja, zeker als je moet omrijden. Hè? Want dat is een flinke end vaak over de A50 en de A1 of omgekeerde richting waar je heen gaat natuurlijk.
1: Ja, en ook op alle lokale wegen zie je gewoon, hè, zie je de afgelopen dagen ook, dat het daar echt gewoon ontzettend druk is.
0: Ja.
1: Want dus, er zijn niet heel veel alternatieven. Dus iedereen moet dan helaas aansluiten. Ja.
0: Hey, Annemieke, even vooruitkijken naar de komende avondspits. Hè? Het weer gaat dus wat verslechteren, zeg maar. Dat geeft doorgaans wel wat drukte onderweg voor de mensen die de regio ook uitgaan of weer binnenkomen natuurlijk. Wat verwacht de ANWB?
1: Dat de avondspits regenachtig verloopt en daardoor dat het zeker in de regio Utrecht wat drukker zal zijn dan gebruikelijk. Omdat mensen misschien toch ook later op de dag toch nog even naar kantoor gaan. Ook dus om die files van misschien eventuele drukte die 's ochtends verwacht werd te omzeilen. Dus het zal in de middag wel wat drukker worden op de weg.
0: Oké. Nou, dank voor al je informatie voor dit moment. Een goede werkdag en uiteraard doorlopen bij ons in de radio-uitzendingen. ANWB Verkeersinformatie. Dankjewel, Annemieke.
1: Graag gedaan. Utrecht is

0: nieuws, weer verkeer, lekkere muziek zoals deze van Marcia Hines, Your Love Still Brings Me to My Knees uit het jaar 1981. Wat staat je allemaal te wachten in Utrecht? Is wakker na 7:30. Nou ja, we praten door over de staking natuurlijk. In het openbaar vervoer, Robert Jan Boy is op Utrecht Centraal en gaat daar onder andere praten met de stakingsleiders van FNV en mogelijk ook CNV. 3,5 minuut voor 7:30. Het regionieuws natuurlijk ongetwijfeld ook over de staking.
1: Ja, zeker. Ik ga het ook hebben over de staking in het openbaar vervoer. Maar ook over woningen die ontruimd zijn in Elst vannacht. En dat had te maken met een groot gaslek.
2: Vandaag in bureau Hengeveld.
3: Twee fatbikers hebben in Utrecht een man mishandeld met een kettingslot. De man raakte ernstig gewond. In Vleuten gooide een man zwaar vuurwerk door een brievenbus van een woning. Een enorme knal volgde en het gezin zat rechtop in bed. En goed bewakingsbeeld van een man die een scootmobiel steelt uit de hal van een wooncomplex. Hij staat er goed op, dus hopelijk herken je hem. Zo ja, geef het dan door.
2: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
7: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
0: 7:58 van Radio M Utrecht bovenop het nieuws en brengt het nieuws. Het was een kort nachtje voor sommige mensen in Elst.
1: Ja, dat kwam door een groot gaslek. Hierdoor stroomde gas het riool in en voor de veiligheid werden woningen ontruimd. Volgens de brandweer werd een sterke gaslucht geroken en was er tegelijk een stroomstoring. Meerdere mensen zijn door de gemeente Rhenen vannacht opgevangen. Ze konden rond 3:00 weer terug naar bed. Het gas is uit dat riool onder de Rijksstraatweg geventileerd. Maar nog niet iedere keer was er tegelijk een stroomstoring. Meerdere mensen zijn door de gemeente Rhenen vannacht opgevangen. Ze konden rond 3:00 weer terug naar bed. Het gas is uit dat riool onder de Rijksstraatweg geventileerd. Maar nog niet iedereen heeft meteen ook weer gas en stroom. Het wordt voor veel mensen vandaag...

0: en beter behandeld worden, waardoor staken?
1: Personeel staakt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Vervoerder Transdev zegt trouwens wel te proberen om zoveel mogelijk bussen en trams te laten rijden op de drukste lijnen. Kijk dus goed naar de reisplanner. Nou, onze verslaggever Robert-Jan Boy die zag vanmorgen al dat Utrecht Centraal is uitgestorven op een paar medewerkers van NS. Na is het daar helemaal leeg. En op onze app en website houden we je natuurlijk op de hoogte via ons live blog. Het RIVM kan het nieuwe pand in Utrecht nog niet gebruiken, omdat er nog gasgeneratoren moeten worden geplaatst. De verhuizing van het Gezondheidsinstituut van Bilthoven naar het Science Park is opnieuw uitgesteld. De bouw had in 2018 al klaar moeten zijn. Uiteindelijk werd het gebouw in april van dit jaar opgeleverd. Na trillingen van de trambaan en problemen met de veiligheidsinstallatie is er dus een nieuw obstakel. Door het overvolle stroomnet moeten er gasgeneratoren komen. Een tijdelijke oplossing. Wie bijna met pensioen gaat, moet zich goed voorbereiden. Volgens ouderenorganisatie ANBO PCOB in Woerden belandt 1 op de 5 na zijn pensioen in een zwart gat. Ouderen die lopen tegen uitdagingen aan, zoals het wegvallen van structuur, sociale contacten en zingeving. En daarnaast wordt een kwart ook nog verrast door een lager inkomen. Ze weten niet wat ze hebben opgebouwd en wat hun nieuwe inkomen wordt. Nog het weer. Het is nu nog droog op veel plaatsen, maar in de loop van de dag onstuimig met stevige buien, een harde wind en mogelijk een klap onweer. En het wordt vanmiddag maximaal 18 of 19 graden.
2: Dankjewel voor het nieuws en kort het weer, maar gewoon uitgebreid zo meteen, hè?
1: Ja, die weet er alles van, hè?
2: Zeker, nog veel meer. Oké, dankjewel Marjolein, tot zo meteen.
1: Tot zo.
2: Voor het regionale nieuws, natuurlijk stem je daarvoor af op Radio M Utrecht via DAB of via 93.1 FM. De A1, Apeldoorn in Amsterdam, het is druk tussen Stroe en Hoevelaken, dat wil zeggen in elk geval een kwartier extra reistijd heb je nodig. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht vertraagt het tussen Reewijk en Harmelen een kwartier ook daar. En je hebt 20 minuten extra reistijd nodig als je moet en wilt omrijden. Vanwege de afsluiting met de A28 van de Harderwergbrug. Almere richting Barneveld, de N301 hebben we dan vanaf de aansluiting met de N704. En Nijkerk, dan doe je 20 minuten langer over je reis. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
3: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
4: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
5: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
4: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
6: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
7: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
9: Utrecht is wakker met

0: Het hangt vandaag in de lucht, hoor. De liefde. Jan-Paul Young. Uit het jaar 1978, toen een groot succes voor hem. 7:30, Utrecht is wakker, nieuws, weer, verkeer. Ja, natuurlijk, de treinen, de bussen, de metro's, de trams. Ze rijden vandaag niet, of in ieder geval nauwelijks. Werknemers in het openbaar vervoer staken 24 uur... tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Staking is vannacht begonnen om 14:00. Ja, we zijn natuurlijk benieuwd wat op dit moment de situatie is op de belangrijkste kruising, zeg maar, het spoorwegknooppunt van Nederland, ofwel Utrecht Centraal. We hebben Robert-Jan al een paar keer gehoord in de uitzending. Ja, het zal niet veel drukker geworden zijn. Mensen die hebben dat ver van tevoren aangekondigd horen worden dat er vandaag gestaakt gaat worden. Robert-Jan?
1: Ja, het is goed gecommuniceerd, zou je op zijn minst kunnen zeggen. Want de hal, ik sta er nou middenin, bij spoor 11-12, is volkomen uitgestorven. Nu en dan komt iemand voorbij lopen, maar die hoort dan bij het interieur van de hal. Het is opmerkelijk. Doet denken aan corona, maar volgens mij was het nog voller met corona dan nu, bij wijze van spreken. Meneer van de kiosk is toch aan het werk gegaan hier, de koffietent.
2: Ja, wij zijn gewoon open gegaan om 5:00 AM.
1: Ja.
2: Heel veel reizigers zijn er inderdaad niet geweest. Ik denk een stuk of 3-4 tot nu toe.
1: Ja.
2: De rest is NS-personeel.
1: Maar waarom dan toch open gegaan eigenlijk? Want er is een staking afgekondigd.
2: Wij zijn open voor het geval er een verdwaalde reiziger binnen komt lopen.
1: Kijk, en koffie is natuurlijk altijd belangrijk.
2: Dat is altijd heel belangrijk, ja.
1: En hoe komt het over, deze lege hal?
2: Sorry?
1: Hoe komt het over? Wat doet het met u?
2: Ja, nou, het is op zich een rustige ochtend af en toe, maar ook wel.
1: Ja?
2: Dus we hebben nu wat extra tijd voor schoonmaaktaakjes.
1: Ja.
2: Dus,
1: en wordt er nog over de actie gesproken?
2: Af en toe wel met een NS-collega die binnenkomt lopen, een conducteur, machinist.
1: Ja, ja. Ja. En wat vindt u ervan?
2: Ja, terecht dat er wordt gestaakt natuurlijk. Dus,
1: waarom?
2: Ja.
1: Waarom?
2: Waarom?
1: Ja.
2: Dat is toch gewoon opkomen voor de rechten. Is gewoon,
1: De sociale zekerheid.
2: Sociale zekerheid, zeker, ja.
1: Michel Egermond is er ook bij servicemedewerker van de NS. Lege hal. Als servicemedewerker loop je hier rond om de mensen van advies te dienen als het om reizen gaat.
3: En vandaag even niet.
1: Nee. Nou, actie geslaagd? Of kun je dat nog niet zeggen?
3: Nou, kijk, de actie is. Uiteindelijk is de actie natuurlijk pas geslaagd als we het kabinet om hebben. Maar dat gaat waarschijnlijk nog even wat langer duren. Daarvoor zal waarschijnlijk dit ook niet genoeg zijn. Ik ben bang dat uiteindelijk heel Nederland plat moet. Maar het is gewoon nodig. Want iedereen kan pech hebben. Dus het is gewoon, iedereen kan pech hebben. Je kan arbeidsongeschikt raken, je kan werkloos raken. En dan is het gewoon noodzakelijk dat er een goed vangnet is.
1: Want wat zijn de belangrijkste punten?
3: Het belangrijkste punt is de verkorting van de WW. En dan vooral eigenlijk ook het heel erg lange termijn waarop mensen wat opbouwen. En daarnaast de maatregelen ten aanzien van de WIA. Maar ook bezuiniging op de thuiszorg. Ook zaken. Hè, de bezuiniging op de AOW staat in principe ook nog steeds in de begroting. Ja. Dus er zijn nog een heleboel zaken die op spel staan.
1: Maar wat zegt u tegen de mensen die denken van ja, wacht eens eventjes. 24 juni was hier ook een staking. Toen ging het ook over de sociale zekerheid. Ja, vervolgens is het kabinet gaan onderhandelen. Met veel pijn en moeite, dat wel. Maar er is wel uitgekomen dat de plannen versoepeld zijn.
3: Nou, even een vraag. Als er van jou €100 wordt gejat en je krijgt een tientje terug, ben je dan tevreden? Ik dacht het niet, hè?
1: Maar de AOW is toch, AOW-bezuiniging is geschrapt?
3: Nee, ja, maar die staat nog steeds wel in de boeken van 1,8 miljard.
1: En wat betekent dat?
3: Nou, dat betekent dat ze het probleem bij ons neerleggen van zoeken jullie maar uit hoe het gaat ingevuld worden. En dat gaan we dus niet doen.
1: Ja, een verkorting van de WW van 2 naar 1 jaar. Dat die maatregel is uitgesteld.
3: Ja, wat hebben we aan uitstel?
1: Kortom?
3: Ja, het is gewoon nog voor 80% hetzelfde. Het voorbeeld wat ik net gaf over als €100 van je gejat wordt, doe ik niet voor niks.
1: Vindt u ervan? De reactie wat meneer Geemond zegt?
2: Ik sta er helemaal achter. Ja, ja, absoluut. Ja.
1: Maar ja, goed, ik hoor al van straks staat heel Nederland plat. Dus dat betekent dat er niet echt hoop is voor de toekomst.
3: Nou ja, het is meer een inschatting van hoe dit kabinet hiermee omgaat. En ik denk dat dat uiteindelijk nodig is.
1: En zo snel mogelijk rond de tafel? Is dat niet eerst belangrijk?
3: Nou ja, rond de tafel gaan heeft pas zin als ze ook iets te bieden hebben. Het heeft geen zin om rond de tafel te gaan als je vervolgens alleen maar een middelvinger in je gezicht gedrukt krijgt.
1: Maar de reizigers zijn wel de dupe.
3: De reizigers zijn geïnformeerd en we zijn daar anders met z'n allen de dupe. Waaronder ook de reizigers.
1: Goed, de actie gaat door tot 2:00 vannacht. Er schijnt ook nog wat te zijn op het Moreelse Park hier. Dat is aan de buitenkant van het station.
3: Klopt.
1: Wat gebeurt daar precies?
3: Nou ja, het is natuurlijk een staking van het gehele openbaar vervoer. Ik vind dat altijd wel heel goed om te benadrukken. Het zijn dus ook de bussen. Maar het is deze keer ook ProRail. Dus voor de Inktpot is er een kleine manifestatie.
1: Nou, dan gaan we daar ook nog even kijken. Succes vandaag met de koffie.
2: Ik heb het nodig.
1: Bedankt. Oké, bedankt.
4: Okay. Robert-Jan op Utrecht Centraal dus. En misschien zit je ook aan de koffie of aan de thee of aan het ontbijt. Of heb je dat al achter de kiezen? We willen graag jouw mening ook horen over de staking vandaag. Dat kun je ventileren via de RTV Utrecht app. Even whatsappen met de studio, dus met mij in dit geval. Of je doet dat via Facebook, want ook daar staat die vraag al. Hoe vind je dat, die staking bij het OV vandaag?
5: Utrecht is wakker.

zangeres Shanna Sparrow. Material Lover, 14 minuten voor 8 uur. Het nieuws vandaag is zeker het nieuws dat er een staking is in het openbaar vervoer van 24 uur. Heb je er veel last van dat er vandaag geen treinen of trams of bussen rijden? We zijn er benieuwd naar. Connie praat erover door in Aan Tafel vanmiddag. Aart doet dat in Utrecht Komt Thuis. En natuurlijk ook alle ruimte in Utrecht is wakker vanmorgen hier bij ons in de uitzending. Je reactie kun je kenbaar maken, kun je geven via de RTV Utrecht app. Of je doet dat bijvoorbeeld meteen op Facebook van Radio M Utrecht. Want ook daar staat de vraag. Henny zegt: Bob en Robert-Jan, ik snap het wel, staking is soms handig, maar waarom ja, juist het openbaar vervoer? Gerla begrijpt het ook wel. Zelf zegt ze: heb ik er geen hinder van. Op de wegen is het toch altijd al druk. Hey, goede uitzending, dankjewel. Johanna zegt: ik begrijp het ook wel. Vandaag zou ik er geen last van hebben. Wel bijvoorbeeld als het aanstaande vrijdag zou zijn, want ja, dan moet ik met het openbaar vervoer richting Katwijk. Prettige uitzending, Johanna, dankjewel. Jij ook een fijne uitzending trouwens. Marcel zegt: ik heb er geen last van. Ik ga al jaren niet meer met het openbaar vervoer, omdat ik dat veel te onbetrouwbaar vind. En vooral omdat mijn zus slechter been is. Een eigen auto is dan veel gemakkelijker. En nodig ook. Martijn die heeft er op zich ook geen last van, zegt hij. Maar wel moeite. Staken is niet nodig, zeg ik. Een veel te zwaar middel dat vooral veel mensen benadeelt. En Jaap, nog even qua reactie. Goedemiddag alvast voor Connie en Aart. En Bob, goedemorgen. Dat er gestaakt wordt in het openbaar vervoer is een goed stakingsrecht. Of er wat mee bereikt gaat worden is ten tweede natuurlijk. Want het zal zeker een chaos worden op de toch al zo drukke wegen. Nou, het valt nu mee, de ochtendspits. Hou ik altijd al in de gaten, dus vanmorgen in het bijzonder ook. Zelf gebruiken wij het openbaar vervoer maar zelden. Toevallig gisteren de trein gebruikt van Deventer naar Beeldhoven om voor de regen weer thuis te komen van onze fietsvakantie. En dat had dan wel direct te maken met de aangekondigde staking van vandaag. Want anders waren we namelijk vandaag pas teruggekomen. Nog meer over het verhaal van Jaap kun je nalezen. Facebook Radio M Utrecht. Elsje die zegt: ik heb niks met staken. Je dupeert er altijd de verkeerde mee. En zeggen dat de reizigers zijn geïnformeerd. Houd toch op. Wat denk je van een taxi Hilversum Utrecht? Wat dat allemaal kost? Geen idee, maar ongetwijfeld veel. Ik snap het. Dank voor je reactie. Facebook, Radio M Utrecht. Of je reageert via de RTV Utrecht app. Het weer voor Midden-Nederland. Margot Ribbering zometeen naar Gloria. Them.

0: 9 minuten voor 8. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Met nieuws, weer en verkeer. Ja, dat weer, dat is altijd een belangrijke factor. Kan roet in het eten gooien als je onderweg gaat. Valt voor de ochtendspits nu wel mee. Ondanks ook die staking die er is. Maar Margot, welkom weer. Goed dat je er bent. Ook in dit uur van Utrecht is wakker.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Het valt nog mee, hè. Als ik naar buiten kijk, volgens mij is het nog droog. Maar of het overal droog is op dit moment in Midden-Nederland.
1: Ja, in Midden-Nederland is het droog, ja. Dus onze provincie, daar schijnt de zon. En de temperatuur bij de start van deze woensdag ligt zo rond 12, 13 graden. Het is ook nog rustig met een zwakke, hooguitmatige wind uit een zuidwestelijke richting. Maar ten noordwesten zie ik de bui al hangen, letterlijk en figuurlijk. Ja, Noord-Holland, het IJsselmeergebied, daar zitten stevige buien. Er zit nog geen onweer bij, maar dat kan wel in de loop van de ochtend middag gebeuren. Het hangt allemaal samen met een klein laag drukgebiedje op de Noordzee. En dat trekt ten noorden van de Wadden naar het oosten. En daaromheen dus een heel gebied met buien. Stevige buien ook. Ik heb net die onweerskans al genoemd. Ja. En er kunnen ook flinke windstoten bij voorkomen. Wanneer komen die dan bij ons? Nou, ik denk vanaf een uurtje of 10, denk ik. Dan komen er vanuit het noordwesten dus een hele stoet buien richting onze provincie. En dan zitten wij er ook onder. Zo tussen 10 en een uurtje of 2, 3. Dan vallen de meeste buien. En dat kunnen echt flinke jongens zijn, moet ik zeggen.
0: Ja, die wind die speelt dus ook nog parten voor de mensen die onderweg zijn. Dan met de auto, vrachtwagen of de motor bijvoorbeeld. Of de scooter. Maakt niet uit. Als je onderweg bent, heb je daar wel hinder van dus.
1: Ja. Dat is vooral het geval in de buurt van buien. Hè. Dus op dit moment is het nog rustig. Maar zodra dat hele buiengebied vanuit het noordwesten onze provincie weet te bereiken, ja, dan speelt ook de wind mee. Die gaat langzaam draaien naar het westen tot noordwesten. Over het algemeen is de wind matig tot vrij krachtig vanmiddag. Maar tijdens die buien kan de wind even flink uitschieten. Dus het wordt een onstuimige tweede helft van de ochtend, begin van de middag, met flinke buien en dus ook met flink wat wind. Ja, en dan even die temperatuur. Het is nu 13 graden. Mm-hmm. Gisteren hebben we nog de 20 graden gehaald. Maar dat gaan we vandaag niet meer halen. We blijven er een beetje onder steken met 18 of 19 graden. En daarmee is het ook nog eens een beetje aan de frisse kant vandaag.
0: Ja, precies. Slaan we de bladzijde om, avond, nacht en dan morgen. Hoe ziet dat eruit dan?
1: Ja, vanavond kan er nog een bui vallen, maar vannacht is het gewoon weer droog in onze provincie. De temperatuur gaat dalen naar een graadje of 11. En morgen, dan hebben we geen lage drukgebied, maar de rug van hoge druk boven Frankrijk komt net over onze provincie. En dat betekent dat de buiigheid wordt onderdrukt en ook de wind. Dus het is een rustig dagje morgen met stapelwolken en zon en temperaturen van 19 of 20 graden. En ja, vrijdag en in het weekend worden we wel iets gevoeliger voor een enkele storing. Maar het zijn geen hele zware buien die meer komen. Een enkele bui kan vallen op de vrijdag en vooral op zondag. Ik denk dat zaterdag een overwegend droge dag is. Met ook de meeste zon en de hoogste temperatuur 21 of 22 graden.
0: Kijk eens aan, dat zijn toch wel weer lekkere temperaturen ook, zeg ik dan. Ja, wel. Net even onder de 20 is ook niet echt verkeerd voor de tijd van het jaar.
1: Ja, weet je, als de zon schijnt en het is lekker rustig, ja, dan is het denk ik heerlijk na zomerweer. En vandaag is het dus even een beetje herfst.
0: Precies. Wat heb je dan voor vandaag voor weerspreuk? Hoe gaan we de dag doorkomen als dan die weerspreuk ligt?
1: Die gaat natuurlijk over het onweer. Daar komt hij dan. Als in september de donder knalt, met kerstmis sneeuw in hopen valt.
0: Oké, nou gaan we daarop hopen dan. Dat is altijd wel even leuk. Toch? Dankjewel, Margot, voor nu. Tot zometeen weer, hè? Dit is Radio M Utrecht.

0: Madonna, Like a Virgin. Bijna 8 uur, zometeen het volgende uur Utrecht is wakker. Dan gaan we praten over Kern met Pit. Het is een project van de provincie Utrecht. Als je een gezellige plek mist in je buurt om je buren te ontmoeten, dan zou dat misschien een oplossing kunnen zijn. Blijf luisteren. En veel muziek hebben we natuurlijk ook in Utrecht is wakker. Deze doen we in het volgende uur, Low Rolls.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
3: Social Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks Bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie Olifant.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
7: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
7: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
7: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
7: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Dorald Negens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte. Veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
10: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op een goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
9: Op de weg kan het extra druk worden, zo waarschuwt de ANWB. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In augustus werd volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar.
11: Dit was bijzonder uitzonderlijk. Dit is een all-time laagste record als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht. Dat is gewoon bijna 1/5 lager.
9: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. Het weer wisselvallig, vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over, met hagel of onweer, tussendoor ook af en toe zon. Waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Vanavond minder buien.
0: En dat was het nieuws uit binnen- en buitenland en het landelijke weer. En natuurlijk het regionale weer. Maar gauw hoe je natuurlijk ook in Utrecht is wakker. Net als het regionieuws. Marjolein Heijen, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Ook wij hebben het over de landelijke staking in het openbaar vervoer. Want het is toch voor veel mensen lastiger om vandaag op school of werk te komen. Station Utrecht Centraal is uitgestorven. De meeste mensen weten er dus van en hebben een andere oplossing gevonden. Of werken thuis. En ook op de weg lijkt het mee te vallen met de drukte. Het was een kort nachtje voor sommige inwoners van Elst. Moesten hun bed uit vanwege een groot gaslek. Dat gas stroomde vervolgens naar het riool. En voor de veiligheid werden meerdere huizen ontruimd. Rond 3 uur konden bewoners weer terug. Een Utrechtse onderzoeker maakt kans op de James Lindprijs en ruim 12.000 euro. Hij werkt bij het UMC Utrecht en deed een studie naar de hersenontwikkeling van te vroeg geboren baby's. Ook daar meer over om 8:30.
0: James Lind, zei ik. Ik dacht, eerst James Bond dat je zou zeggen. Maar dat is toch iemand anders.
12: Dat is weer iemand anders, ja.
0: Precies, ja. Komt dan een nieuwe James Bond film weer aan.
12: Oh, echt?
0: Nee, nou, nu nog niet.
12: Die is er al een nieuwe James Bond?
0: Nee, ja, nou, precies. Daar moet ik even over nadenken. Want,
12: dacht het niet?
0: Hij wil me niet meer, hè?
12: Nee.
0: Daniel Craig.
12: Nee, die doet het niet meer.
0: Die heeft genoeg geld verdiend. Ja. Ja. Ik vond het wel even de goede, even de betere. Je mag niet zeggen.
12: Hij heeft het wel lang gedaan, voor mijn gevoel. Meerdere films.
0: Ja. Ja, ik vind het geweldig. Wat mij betreft kon hij nog wel een keertje James Bond doen. Of 2 keer. Of 3 keer. Ja. Maar goed. Een aantal anderen kunnen ook niet meer. Want die zijn gaan hemelen natuurlijk. Marjolein, tot zometeen weer.
12: Half 9
0: voor het nieuws uit de regio. Nu het nieuws van de weg. Marjolein had het al over vanwege de staking openbaar vervoer. Kunnen er misschien meer mensen onderweg zijn met de auto? Nou, niet helemaal, maar ook weer wel. Het is wat drukker aan het worden op de A1, namelijk van Amsterdam naar Apeldoorn. Van Hoevelaken tot Voorthuizen doe je dan wel 10 minuten langer over je reis. En ook vanaf de andere kant, Stroe-Hoevelaken 10 minuten extra. 10 minuten vertraging op de A12, Den Haag-Utrecht, vanaf Gouda tot Nieuwebrug. Daarna heb je de vertraging tussen Bodegraven en Harmelen, 5 minuten, kortom, een kwartier extra. A27 Almere-Utrecht, vanaf Almere-Hout tot Eemnes doe je 10 minuten langer over je reis. Dan rijdt het even goed door, maar van Hilversum tot Knoopend Rijnsweerd ook weer een kwartier vertraging richting Utrecht. De A28, je weet het, die is dicht tussen Hoevelaken, het knooppunt, en Nijkerk vanwege die brug. Dat geeft geen vertraging, maar je moet wel omrijden. En dat doe je dan over de A1 en de A50. En ook vanaf de andere kant, dan de A50, A1 natuurlijk, Zwolle richting Amersfoort. En dan vertraagt het daarvoor al tussen Strandhulde en Amersfoort Vathorst 5 minuten extra. Omrijden, dat kan wel, maar dat kost je wel echt een half uur extra over de N301. Almere richting Barneveld, tussen de aansluiting met de N704 in Nijkerk namelijk. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
13: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
14: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen in Ees, al voor €169.
13: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
14: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
15: voordeeluitjes.nl. Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
16: 2 grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl. Yes!
17: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
18: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
19: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwijkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
20: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
19: U kunt in Kootwijkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
21: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
22: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
23: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
22: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
23: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
24: Radio M Utrecht.
0: speculaties over wie de nieuwe James Bond gaat worden. Dat gaat maar door. Ik ga er zo meteen toch nog even induiken wie dat dan nu nog extra zou kunnen zijn. Of wel wie wordt de nieuwe James Bond. We hadden het er even kort over, net vooruitlopend. Aan het einde van het nieuws, het begin van de verkeersinformatie. Daarover gesproken, drukte op de wegen in Midden-Nederland. Maar nog niet dat iedereen die normaal gesproken met het openbaar vervoer reist, de auto heeft gepakt of de motor of op een andere manier onderweg is. Het is wel een flinke ochtendspits, maar nog niet echt te wijten, moet ik zeggen, aan de staking in het openbaar vervoer. De 24-uur staking is afgelopen nacht om 2 uur van start gegaan en duurt dus nog even voort. Op Utrecht Centraal valt weinig te beleven. Logisch. Goed om daar te gehoord te hebben. Robert Jan Boy, je bent naar buiten gegaan. In het Moreelse Park in Utrecht ben je op dit moment. En daar klinkt het alsof er heel veel mensen bij aanwezig zijn.
1: Ja, hier zijn meer mensen dan in de grote hal van Utrecht Centraal, Bob. Daar is het echt volkomen uitgestorven. Op wat personeel na. Nou, we hebben net uitgebreid te kunnen horen. Maar in het Moreelse Park, dus aan de rand van de stad, zeg maar, bij de Catharijnenzingel voor de Inktpot, dat gebouw van de NS, daar is een bijeenkomst van CNV, zie ik hier rondlopen. FNV loopt hier rond, maar ook heel veel buschauffeurs van de stad, van de streek, die hier verzamelen om zich onder meer in te schrijven als staker en al dan niet van een kopje koffie kunnen genieten. En wat toespraken, want ik zie daar een reusachtige box met een microfoon die gretig om zich heen kijkt van, hé, wanneer ga ik weer gebruikt worden?
0: Afblijven, nou
1: ja,
0: afblijven.
1: En in de tussentijd, ik persoonlijk blijf er even vanaf. Maar ik hoorde net dat er nog een bus voorbij is gekomen hier. Dus alles ligt hier plat. Ja. Dus we hebben de lege hal. We hebben hier de Catharijnenzingel, die ook busvrij is in ieder geval. Dus het is, de actie is in volle gang, kun je zeggen. En er wordt gehoor aangegeven.
0: Ja, en jouw gehoor is ook welkom, zeg ik tegen iedereen die het hoort. Staking in het openbaar vervoer. Wat vind je ervan dat het gedaan wordt vandaag? Je kunt het laten weten via de RTV Utrecht app of je doet dat via Facebook. Lida bijvoorbeeld, die zegt, ik heb niks met staken. Sowieso staakt het OV elk jaar een aantal keer. En dat moet de zorg eens doen. Dan zul je de medewerkers van het openbaar vervoer horen als hun vader of moeder niet verzorgd wordt. Anderen zijn de dupe. Dank voor jouw reactie. Meer reacties zijn al te vinden via Facebook van Radio M Utrecht. En ik heb er een hele stoot te gaan. En dat ga ik ook ventileren in de uitzending. Die zijn binnengekomen via de RTV Utrecht app. Nieuws, weer, verkeer, fijne muziek en een project van de provincie Utrecht. Daar gaan we zo meteen over praten. Het heet Kern met Pit. Ik denk dat het wel wat voor je is.

0: even op adem komen. Ademloos van Helene Fischer. In Utrecht is wakker op Radio M. Utrecht is bijna 8:50 geworden. Een moestuin, een gezellige plek om je buren te ontmoeten. Ik noem twee voorbeelden. Mist er iets in jouw buurt of heb je een ander gouden idee om iets nieuws te ontwikkelen? Dan kan Kern met Pit wel wat voor je zijn. Kern met Pit is een project waar de provincie Utrecht aan bijdraagt. Ja, Kern met Pit, provincie Utrecht. Dan moeten we even bellen met het provinciehuis in Utrecht. En dat doen we met gedeputeerde Rob van Muilenkom. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat zijn eigenlijk twee voorbeelden die ik noemde. Die buurtmoestuin. Mensen die ideeën hebben om iets in de buurt te ontwikkelen. Waar moet ik nog meer aan denken?
1: Je moet vooral aan denken aan mensen, initiatiefnemers die hun buurt prettiger willen maken, iets willen organiseren. En het kan van alles zijn. Hè. Dus, we hebben ook gehad als mensen een grote deelstuk in de buurt willen maken, of mensen willen een soort buurtbios organiseren. Of het gaat om betrokkenheid van de omgeving, om gewoon dat je prettig kunt wonen en leven ergens.
0: En waarom zit de provincie Utrecht er zo bovenop? Waarom dan, zeg maar? Waarom met dit project? Wat ontbreekt er tot nu toe dan?
1: Nou, we vinden eigenlijk initiatieven van onderop, hè, waar mensen zelf met initiatieven komen, eigenlijk ontzettend belangrijk. We merken dat daardoor het draagvlak, het initiatief, mensen verantwoordelijk voelen voor het project en dat het ontzettend stimulerend is. En ik vind het vooral in de laatste jaren wat we zien, alles wat van bovenaf komt, dat wordt met heel veel kwade ogen soms bekeken.
0: Ja, hoe komt dat dan?
1: Nou, misschien dat mensen vermoeden dat er iets opgelegd wordt of zo. Wij moeten iets doen. En dit is eigenlijk een initiatief dat mensen zelf, hè, de periode is nu net gestart. Voor 2027 kunnen mensen zich weer aanmelden. Groepen van mensen het liefst. Met hun eigen plannen, met hun eigen ideeën. En ook wat zij willen bijdragen aan hun prettige leefomgeving.
0: Ja, meestal komen dit soort initiatieven vanuit de gemeente bijvoorbeeld. Nou, we hebben 26 gemeenten in Utrecht. Maar nu zit de provincie er bovenop. Positief dus, hè, denk ik dan.
1: Ja, zeker. Als provincie proberen we het echt een extra setje te geven. En wij stimuleren ook tegelijkertijd als mensen zich aandienen, groepen van mensen, om goed afstemming te hebben met de gemeente. Hè? Want als je ergens iets wil bereiken, dan heb je die gemeente nodig. En het mooie van dit initiatief is ook dat we niet alleen mensen zeggen van wie wil meedoen, maar we helpen die mensen ook. Ze krijgen een soort buddy, iemand die zich mee kan helpen. Soms heb je een vergunning nodig voor iets, bijvoorbeeld. Of soms heb je een stukje grond. Nou, gisteren stond een fantastisch verhaal in de Volkskrant over een oud knollenveld, zal ik maar zeggen, van de voetbalvereniging Sperre in Vreeland. Ja. Waar nu wat omgezet wordt voor voetballen, voor ouderen, voor kinderen. Maar daar moet je wel afspraken maken met de gemeente over. Dus dat proberen we echt te helpen. Dus de gemeenten worden zeker niet aan de kant gezet.
0: Nee, de provincie Utrecht overroelt niet de 26 gemeenten in de regio, dat kan niet, hè? Dat gebeurt dus ook niet.
1: Maar we willen wel samen goede dingen voor bereiken. En ook, ik kan ontzettend genieten. We hebben elk jaar een bijeenkomst begin van het jaar. Er worden dat is in januari, er komen alle goede voorstellen die er geweest zijn in 2026. En als je dan ziet met wat voor enthousiasme al die initiatiefnemers in de provincie hun verhaal vertellen, waar ze tegenaan zijn gelopen, wat ze bereikt hebben. Nou, dat kan ik straks toch lunder, hoor. Dat kan ik wel eerlijk zeggen.
0: En de zak met geld? Is er een bepaald bedrag voor gereserveerd voor komend jaar weer?
1: Ja, we doen het op deze manier. Mensen kunnen zich aanmelden tot 1 november. Er zijn bepaalde criteria voor. Als ze dat een jaar lang volhouden met elkaar, krijgen ze €1000. Gewoon in de kas. De stop van de initiatief. Nou, de winnaar in de provincie, hè, dat is wat ik net vertelde begin van het jaar, die krijgt nog eens een keer €1500 extra.
0: Kijk eens aan.
1: En wij hebben ook nog gestimuleerd dat we een landelijke iets hebben. Dus in elke provincie heb je een winnaar van de Kern met Pit. Die doet op het landelijke mee. En win je het landelijke, dan krijg je nog eens een keer €3000 extra.
0: Wauw.
1: Dus geld is niet belangrijk natuurlijk, maar wel heel lekker om je activiteiten nog meer invulling te geven.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Dus iedereen wordt gestimuleerd. Nou ja, als laatste wil ik dan weten, Kern met Pit, iedereen kan eraan meedoen met elkaar dan om iets in de buurt te ontwikkelen, iets nieuws. Of wie zegt, dat missen we echt, dat moet er gaan komen. Hoe doe je dat dan?
1: Wat je doet is op dit moment gewoon, ze zoeken gewoon even op www.kernmetpunt.nl En dan zie je eventjes waar je moet melden, waar je in verdere informatie kunt krijgen. En nou, ik denk dat als je ideeën hebt, die mensen die je dan aan de lijn hebt, die zul je echt gaan stimuleren. Ga ermee verder door, bouw het verder op. Wij gaan je helpen ondersteunen en we hopen dat na een jaar echt iets moois bereikt is.
0: Ik heb een positief gevoel en dat is los van de zon die is gaan schijnen. Heerlijk, dank voor de tijd en de toelichting. Kern met Pitt, daar ging het over. Dank voor de toelichting, Rob van Buijdenkom.
1: Ja, goedendag.
0: Fijne dag. Deputeerde van de provincie Utrecht.
2: Utrecht is wakker. Bob van Beek.

0: van Wonderful World. Het is prachtig weer. Meer over het weer hoor je zo meteen. Het is 8:55 geworden. In de studio bij mij staat Marjolein Heijen. Zometeen gaan we het over James Bond hebben. Maar even het belangrijkste natuurlijk het nieuws uit de regio over een paar minuten.
1: Ja, dat is toch ook die landelijke staking in het openbaar vervoer. Utrecht Centraal is helemaal uitgestorven. Ik heb het ook nog over een onderzoeker van het UMC Utrecht die kans maakt op een mooie prijs.
2: M voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10:00.
3: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
2: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10:00. Bij ons, Radio M Utrecht.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
10: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
9: Ah, check.
0: 8:30 exact, dit is Radio M Utrecht. Het regionieuws toen Marjolein begint met de landelijke staking van het openbaar vervoer.
1: Ja, het is voor veel mensen lastiger om op school of werk te komen vandaag. Vanwege die landelijke staking rijden er geen treinen en veel minder bussen.
0: Regionieuws toen Marjolein begint met de landelijke staking van het openbaar vervoer.
1: Ja, het is voor veel mensen lastiger om op school of werk te komen vandaag. Vanwege die landelijke staking rijden er

0: vijf uur 's ochtends. Heel veel reizigers zijn er inderdaad niet geweest. Ik denk een stuk of 3, 4 tot nu toe.
1: Ja.
0: De rest is NS-personeel.
2: De staking maakt deel uit van meerdere acties in aanloop naar Prinsjesdag. En dat is volgende week. Het RIVM kan het nieuwe pand in Utrecht nog niet gebruiken, omdat er gasgeneratoren moeten worden geplaatst. De verhuizing van het Gezondheidsinstituut van Bilthoven naar het Utrecht Science Park is opnieuw uitgesteld. De bouw had in 2018 klaar moeten zijn. Uiteindelijk werd het in april van dit jaar opgeleverd. Na trillingen van de trambaan en problemen met de veiligheidsinstallatie is er nu een nieuw obstakel. Door het overvolle stroomnet moeten er dus toch gasgeneratoren komen. Een tijdelijke oplossing. Meerdere woningen in Elst zijn vannacht ontruimd vanwege een gaslek, waardoor gas het riool instroomde. Volgens de brandweer was er ook een sterke gaslucht en tegelijk een stroomstoring. Voor de veiligheid werden woningen ontruimd. Mensen werden door de gemeente Rhenen opgevangen en ze konden rond 3 uur terug naar bed. Het gas is uit het riool onder de Rijksstraatweg geventileerd. Nog niet iedereen heeft meteen weer gas en stroom. Een onderzoek van het UMC Utrecht maakt kans op de James Lindprijs en ruim 12.000 euro. De Utrechtse kanshebber is een studie naar hersenontwikkeling van te vroeggeboren baby's. Gekeken wordt of onder meer omega-3 die ontwikkeling kan verbeteren. Het is een publieksprijs, stemmen kan deze hele maand nog. Tot zover het regionale nieuws. Meer vind je ook op de app en website. Onder meer het live blog over de landelijke OV-staking. Het weer nu nog droog op veel plaatsen, maar in de loop van de dag wordt het onstuimig met stevige buien, een harde wind en mogelijk onweer. Het wordt maximaal 19 graden vanmiddag.
3: Oké, okay. En dan die James Bond. Nog niet bekend wanneer die nieuwe film in première gaat. Dat gaat nog even duren, maar ze zijn nog steeds bezig met een zoektocht naar James Bond. Oh. Laatste nieuws is net naar buiten gekomen. Nou ja, 2 dagen geleden. Gary Oldman wordt hier genoemd. Die is 68 al intussen. Maar ja, dan ben je ook wel, heb je al je sporen verdiend.
2: Dat wel, maar het moet ook vaak een hele fitte James Bond zijn, toch? Want die springt over dingen. En
3: ja, zeker. Ja,
2: explosies overleven.
3: Denk je tegenwoordig met de AI dat het nog nodig is?
2: Oh, dat is ook waar. Ja.
3: Gewoon, die acteurs kunnen gewoon lekker in hun bed blijven liggen. En dan de AI doet de rest. Schandalig als dat zo is.
2: Dat zou jammer zijn.
3: Ja, precies. Maar Gary Oldman wordt genoemd nu als laatste. En die zou wel eens de nieuwe James Bond kunnen worden. Maar helemaal zeker.
2: Nee,
3: absoluut niet.
2: We horen het vast.
3: Waarom kwamen we er ook weer op?
2: Ja, die James Lindprijs, van de James, UMC. Ja.
3: Dat is waar, de James Lindprijs. Toen zei ik, het lijkt wel op. Nee, de James Bondprijs. Goed. Marjolein, dankjewel. Volgende regionale nieuwsbulletin.
2: Ja, tot over een uur.
3: 9:30 dus bij ons op de zender. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met verkeersinformatie van de ANWB. Nou, ga er maar even voor zitten. En misschien zit je wel in de file op dit moment. Het is best wel een flinke ochtendspits geworden. Ja, dat zou dan toch ook wel te maken kunnen hebben met een landelijke staking. Amsterdam-Apeldoorn, de A1, daar beginnen we mee. Van Hoevelaken tot Voorthuizen, 5 minuten extra. Vanaf de andere kant heb je 10 minuten extra reistijd nodig. De A12 vanuit Den Haag is druk tussen Reewijk en Nieuwebrug. Daarna rijdt het goed door in Midden-Nederland. Een minuutje of 10 extra heb je daarvoor nodig. A27 vanuit Almere naar Gorkum, langs Utrecht tussen Hilversum en Knoopend Rijnsweert. Een minuut of 5 à 10 extra. Je hebt 10 minuten vertraging op de N11. Ik neem hem maar een keertje mee. Leiden Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12. Vandaag is het ook wat drukker. 10 minuten vertraging. Ja, ik moet een conclusie trekken. Ik zit hier al een tijdje in de ochtend. En vanochtend dus ook, maar altijd bedoel ik. Het is geen flinke ochtendspits. Ik denk niet dat het komt door de staking in het openbaar vervoer. Zit je thuis? Ben je vandaag thuis gebleven? Laat het eens even weten. We zijn benieuwd wat je van die staking vindt. Dat kun je laten weten via WhatsApp ofwel via de RTV Utrecht app. Of je doet dat via Facebook, want ook daar staat die vraag.
4: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
5: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
6: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
4: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
6: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
7: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
8: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
7: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn

0: Stanley. En sweet, sweet soul, soul music. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja, misschien ben je lekker thuis aan het werk, terwijl je normaal gesproken wel met het openbaar vervoer naar je werk gaat. Dat gaat niet. Het is een 24-uur staking, dus tot de komende nacht, 2 uur, wordt er niet gereden. Althans, bijna nergens. Robert-Jan Boy, in de buurt van Utrecht Centraal, Moreelse Park, heb je al bezocht. De hal van het Utrecht Centraal, waar het heel erg stil was. Ja, ik hoor nu toch wel heel veel mensen om je heen. Zit je in de buitenlucht op dit moment?
1: In de zon, hoor.
2: Nou ja, ik sta hier inderdaad in Moreelse Park bij een tentje. Ja? Een partytent waar koffie te krijgen is. Waar de mensen zich verzamelen van het busvervoer. Moreelse Park vlakbij dat gebouw, dat heet in de volksmond de Inkpot. Het kantoor van ProRail. Er staat ook een tafeltje waar je kunt inschrijven als staker. Kortom, men staat hier al vanaf de vroege ochtenduren te staan, te praten over... Ja, het onderwerp is wel duidelijk, denk ik, meneer.
3: Ja, het gaat om ons sociaal stelsel, onze sociale pilaren van de maatschappij eigenlijk. Hè? Dat zijn het. Ja. Dat proberen ze eigenlijk al jaren inmiddels af te knabbelen. En ik denk dat dat nu genoeg is. Er is al genoeg ellende ontstaan.
2: Welke pilaar is voor u het belangrijkste?
3: Nou ja, pensioen onder andere. Hè? We zijn al een tijdje werkzaam in deze sector inmiddels.
2: Ja.
3: En we hebben een mooie pensioen inmiddels toch wel kunnen opbouwen al. Mooie aanloop in ieder geval. En als er straks maar wat van overblijft ook.
2: Ja, AOW, dat is een beetje bijgesteld door het kabinet, hè?
3: Klopt, dat hebben ze inmiddels wel een beetje bijgesteld. Maar dat vinden wij eigenlijk nog steeds te weinig. Er zijn nog steeds te veel zaken waar ze wel aan blijven knagen. Of ze zetten het in de ijskast.
2: Ja,
3: ja, en dat kunnen ze natuurlijk altijd weer eruit halen.
2: Welke buslijn zit u?
3: Ik werk in Zeist bij de ondersteunende dienst. Dus ik rij af en toe. En ik moet eigenlijk vaak problemen oplossen in het OV.
2: Technische problemen?
3: Ja, onder andere. Ja. Ja. En allerlei problemen.
2: En die zijn helaas genoeg. Hier een collega.
4: Ja, hoi.
2: Die wel op de bus zit.
4: Ja, inderdaad. Ik rij 3 dagen in de week. Dus niet super vaak. Maar dan vanuit Zeistlijnen zoals 34, 73, 29. Dat soort lijntjes rijden we heel vaak.
2: En nog niet zo lang busje.
4: Nee, pas 1,5 jaar zit ik op de bus.
2: En daarvoor?
4: En daarvoor had ik een tijdje illustratiebedrijf. En daarvoor zat ik in academisch onderzoek en onderwijs.
2: Kortom, een hele ommezwaai gemaakt.
4: Ja, ja, er stonden op die bus op een gegeven moment overal van Cubus. Gooi het roer om. Gooi het stuur om.
2: Nou, en dat is gebeurd.
4: En dat was een goed plan.
2: En dan kan ik me voorstellen dat de eerste staking is.
4: Ja, dat klopt. Ja.
2: Hoe is dat?
4: Nou, ik vind het wel gezellig. En het is fijn om met mensen een beetje te praten over... waarom we hier staan. En dan merk je gewoon dat er... je bent niet de enige die hier zo over denkt.
2: Nee, wat is voor de persoon te drijven hier?
4: Dat er een sociaal stelsel moet zijn wat gewoon eerlijk is. En fair is voor mensen die heel belangrijk werk doen.
2: Maar het is over mijn eigen toekomst, hoe dat straks gaat?
4: Ja, ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed of het per se over mijn eigen toekomst gaat. Of over de toekomst om... maar gewoon, het gaat over iedereen. Dus mijn drijfveer is iets meer gewoon de maatschappij in zijn geheel dan dat het per se alleen over mij gaat.
2: Je hoort dat de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen?
4: Dat lijkt me, ja, ik weet het niet.
0: Sorry?
2: Nou ja, ik had de sterkste schouders zwaarste lasten dragen. Dan hoor ik dat het daarop neerkomt. Het gaat om sociale zekerheid.
0: Ja, maar dat hebben mijn opa's geleden, ook, dat? Ook gedaan. Dat hebben mijn opa's ook gedaan.
2: Oh?
0: Die hebben na de oorlog ook alles opgebouwd. En dat zien we nu in deze tijd helemaal laten afbrokkelen. Dat moeten we ook niet toelaten voor onze kinderen.
2: Ja.
0: Ik heb, wat ik net al vertelde, in 2021 een hartinfarct gehad op de bus. In dit geval. Maar dan kom je wel in het traject van de eerste spoor, tweede spoor. En dan ook nog eens een keertje in de via. En dan zegt de via ook van, we vinden je eigenlijk nog gezond om dingen te doen.
4: Ja.
0: Nou ja, en dan ben je eindelijk zover en gezond genoeg om weer te mogen werken. Ja, als dat vangnetje wegvalt, en ook zo meteen voor onze kinderen, ja, daar sta ik hier voor. Daar wil ik wel voor vechten. Ik vecht ook niet voor mijn cao of zo. Nee, ik sta hier voor ons allemaal.
1: normaal. Ja. Ja. En dat moet wel beseft worden. Ja. En daar vechten we voor. We staan hier omdat onze zekerheid gewoon gegarandeerd moet worden. Ook voor de toekomst.
2: En veel collega's doen mee. Ik heb ook mensen die zeggen...
5: Afhaal van ons sociaal stelsel. Terug naar de tekenkamer.
1: Kijk, megafoon. Dat is... Nou ja, dat zegt genoeg. Maar daarom zeg ik van ja, de zekerheid die we nu hebben, die moet gewoon vaststaan.
2: De 24-uur staking, hij duurt nog tot 2 uur vannacht.
1: Ja.
2: Dan gaat alles weer rijden. En de vraag is natuurlijk wat er daarna gebeurt. Om tafel, of zoals we een uur geleden hoorden van FNV, ja, moet er nog meer gebeuren? Misschien dat landelijke, andere sectoren ook staken. Ja,
6: ik wou net zeggen, wij zijn een deel van Nederland dat in actie komt en een sector die in actie komt vandaag, maar dat neemt niet weg dat andere sectoren dat in de aankomende dagen, weken ook gaan doen.
2: Goed, voorlopig hier in het Moreelse Park.
1: Voorlopig
2: tot 2 uur vannacht gaat deze staking door.
1: Precies.
2: Bedankt.
1: Okay. Graag gedaan.

Taylor Swift en Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Zometeen meer over het weer voor vandaag en de komende dagen. Want zonnetje is er inmiddels bijgekomen, maar regen is ook een aantocht. En wind en Magori Brink, die komt er zometeen maar eens even bij. In Utrecht is wakker. Nog even jullie reactie. En de hele dag is dat het thema om over door te praten. De staking in het openbaar vervoer duurt dus tot 2 uur van nacht. Robert-Jan ligt er nog eventjes toe. Vanaf Utrecht Centraal, het Moreelse Park. Waar vandaag de staking kracht bij wordt gezet door heel veel mensen in het openbaar vervoer die daar naartoe komen. Hoe? Ja, met de auto denk ik dan. Reacties en welkom op de staking. Vind je het goed of vind je het minder goed? Laat het weten via de RTV Utrecht app op direct op Facebook van Radio M Utrecht. Met vanuit Sera een goeiemorgen Bob en Marjolein en Robert-Jan. En alvast voor vanmiddag bij Connie en Aart. Goedemiddag. Staken is een recht en ik begrijp dat het openbaar vervoer hier gebruik van maakt om hun eisen te onderstrepen. Ik ben blij dat ik niet afhankelijk ben van het openbaar vervoer. Ik heb mijn eigen vervoer, gelukkig nog. Ik wens iedereen een leuke dag met een soepel randje en de mensen op de weg. Veel sterkte. En Hans vanuit Maartensdijk zegt: ik heb gelukkig geen last van de staking vandaag, maar ik sta wel erachter, want de sociale zekerheid wordt helemaal uitgehold voor de gewone burgers. Mooie uitzending. Het zijn twee van de vele reacties in de app en op RTV Utrecht. Op Facebook van Radio M Utrecht, die je daar al kunt lezen. Jouw reactie is welkom, dus laat maar weten. In dit geval nog even aan Van Beten. En anders vanmiddag dus bij Connie in Aan Tafel en bij Aart in Utrecht komt thuis. En dit is Gilbert O'Sullivan.

0: Leclerc nog een beetje horen als babytje. Ja, ja, ja. Weet je nog wel, Margot?
1: Oh, leuk. Ja.
0: Ja, babytjes zijn leuk. Maar ook als je oma wordt, is het leuk, toch?
1: Zeker, zeker, zeker. Okay. Ik kan erover meepraten.
0: Goed, ja. Ja, ik gelukkig nog niet als opa, maar wie weet gaat het er een keer van komen. Maar gewoon goed dat je weer bij ons bent. Over het weer gaan we praten voor de komende dagen. Maar eerst was het weer van vandaag. Nu nog zonnig in Midden-Nederland. Dat gaat veranderen, hè?
1: Ja, en dat gaat best snel gebeuren. Want ik zie net ten noorden van onze provincie in Amsterdam al een dikke bui. En bij Lelystad de eerste druppels. Ja, en dat hele zaakje dat komt de komende uren naar ons toe. Dus ik denk, nou, vanaf een uurtje of 9:30, 10:00... dan komen ze vanuit het noordwesten binnen. En de eerste buien zijn nog niet zo heel heftig. Maar later vanochtend en vanmiddag, want er zit nog veel meer op de Noordzee, dan komen die buien echt over onze provincie. En daar kan onweer bij zitten. Het kan even stevig doorplensen. En nu is het nog rustig, hè? De wind die waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Maar tijdens die bui gaat de wind draaien naar west tot noordwest. En dan gaat die ook flink toenemen. Vlagerige wind. Dus ja, vanmiddag is het gewoon herfstweer. Met temperaturen. Ja. Nou, tussen de buien door 18, 19 graden. Dus wat dat betreft is het ook een fris dagje. Met dus vooral later vanochtend en vanmiddag stevige buien op het menu.
0: Het weermenu is onstuimig dan, kan ik dat zo zeggen, voor de rest van de dag?
1: Nat en onstuimig, dat is het zeker. En vanavond valt er misschien ook nog een bui, maar vannacht is het gewoon weer droog. En ik denk dat het morgenochtend misschien boven de weilanden misschien een beetje mistig is. Dat vind ik altijd wel mooi, bij een graadje of 8. En dan krijgen we morgen een mooie dag met stapelwolken en zon. Het blijft droog, het is ook rustig en de temperatuur wint er een graadje bij. Dan wordt het wel weer 20 graden.
0: Kijk eens aan, wat een heerlijk vooruitzicht is het dan wel. Ja? Het wordt een beetje lente weer, of moet je er toch onder de kop herfst?
1: Ja,
0: na zomer weer. Maar gewoon, dankjewel. We horen je natuurlijk vanmiddag weer in aan tafel. Kort voor 10:15 bij Connie. Zeker. En bij Aart in Utrecht komt thuis. Ik ga je morgenochtend weer spreken.
1: Tot morgen, Bob.
0: Ik verheug er nu al op. Dankjewel. Dag, Margot. Doeg. Utrecht is wakker ten einde. Morgen weer van 6 tot 9. Nieuws en actualiteit uit Midden-Nederland. De landelijke staking hadden we vandaag als centraal thema. Natuurlijk dus ook bij ons in Utrecht. Het nieuws krijg je ook weer voorgeschoteld. Steeds op het 9:30 met Marjolein Heijen. Ik wens je een lekkere dag. Blijf lekker luisteren natuurlijk naar Radio M Utrecht. Was je iets anders van plan? Niet doen, niet doen. Het Nederlandse lied viert hoogtij bij Edwin Meerman zometeen in de hits uit Holland van 9 tot 10. En je zou ook weer kunnen meepuzzelen bij Pieter. Het woordbouwer van 10 tot 12.

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: Twee fatbikers hebben in Utrecht een man mishandeld met een kettingslot. De man raakte ernstig gewond. In Vleuten gooide een man zwaar vuurwerk door een brievenbus van een woning. Een enorme knal volgde en het gezin zat rechtop in bed. En goed bewakingsbeeld van een man die een scootmobiel steelt uit de hal van een wooncomplex. Hij staat er goed op, dus hopelijk herken je hem. Zo ja, geef het dan door.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.
2: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij.
10: Dit is één land één.
11: Dorald Megens met het NOS-journaal. Reizigers lijken goed op de hoogte van de landelijke OV-staking vandaag. Veel stations en haltes zijn uitgestorven. De actie duurt tot middernacht. Deze Haagse buschauffeur zegt dat hij niet alleen voor zichzelf staakt, maar ook voor zijn passagiers.
12: Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
11: De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, maar het lijkt mee te vallen. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn in de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag, waardoor schepen veel minder zwaar konden worden beladen dan normaal. In augustus werd daardoor volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis laten weten dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden na een ziekbed. Wie er bij het afscheid aanwezig zijn is niet bekendgemaakt, zegt koningshuisdeskundige Josine Drogendijk.
13: We hebben geen gastenlijst ontvangen vanwege de veiligheid. En nu werd gisteravond kwamen er opeens foto's naar buiten dat Zelensky ook in Oslo is. Nou, dat was dus iets wat we niet van tevoren wisten. Ja, iedereen zal wel begrijpen waarom.
11: Nederland wordt in Oslo vertegenwoordigd door het koningspaar en de prinsessen Beatrix en Amalia. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
15: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Goedemorgen, welkom bij Eemland 1 Actueel op deze woensdag 9 september. Zoals gewoonlijk brengen we nieuws en achtergronden bij het nieuws uit Eemland en omstreken. Vandaag op het programma. In Soest is het project High Five begonnen om kinderen te stimuleren vaker op de fiets naar school te gaan. We hebben het over de verspillingsvrije week. Uiteraard het weer met Klaas Bijker. En er is een burendag op de Boekweitland in Soest. En we gaan het verder hebben over de geschiedenis van Soest bij Open Monumentendag.
1: De omroep voor regio Eemland.
2: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Eline Wansink.

0: Hey ja, van Outkast. Lekker plaatje om mee te beginnen op de ochtend. Altijd leuk. Steeds meer gemeenten zoeken naar manieren om kinderen vaker lopend of fietsend naar school te laten gaan. In Soest gebeurt dat onder andere met het project High Five, een initiatief dat beweging, verkeersveiligheid en duurzaamheid combineert. Kinderen worden op een speelse manier gestimuleerd om lopend of met de fiets naar school te komen. We spreken hierover met wethouder Ron Voskuilen, onder meer verantwoordelijk voor verkeer en mobiliteit in de gemeente Soest. Welkom meneer Voskuilen. Meneer Voskuilen? O jee. Nou, ik denk dat we even opnieuw moeten bellen.
1: Hallo.
0: Dan gaan we eventjes...
1: U bent er, Rieke. We gaan even kijken, want ik ben even kwijt.
0: We gaan het zo meteen hebben met meneer Voskuilen over de verkeersveiligheid in Soest. We zoeken hem even op. Ondertussen draai
2: ik... Ja, ik ben er
0: al. Oh, u bent er wel.
2: Goedemorgen.
0: Daar bent u. Goedemorgen. Sorry voor de verwarring. Er was even iets technisch mis. Ik had u aangekondigd. Meneer Voskuilen, waarom vindt de gemeente Soest het zo belangrijk dat kinderen vaker lopend of fietsend naar school gaan?
2: Nou ja, het is vooral belangrijk voor de kinderen dat ze gezond leren leven en zelfstandiger worden. En een afgeleid doel is dat wij proberen de verkeersveiligheid rond scholen minder te maken. En dat begint ook bij bewustwording van de ouders. Dus die combinatie vonden wij in dit project High Five en dat lijkt goed te werken.
0: Ja, want nou ja, veel kinderen worden met de auto naar school gebracht. Welke problemen levert dat dan op rondom scholen?
2: Nou ja, het is vaak te druk. Ouders parkeren nog eens helemaal vooraan, zodat de fietsers in het geding komen. En mensen vinden het vervelend om een stukje te moeten lopen om die auto te parkeren. Dus eigenlijk vinden wij vanuit mobiliteit gezien het vaak onwenselijk. En dat zie je het meest als het slecht weer is. Over het algemeen hebben ouders al de neiging om kinderen vaker naar school te brengen met de auto. Maar als het slecht weer is, wordt het helemaal een druk van belang.
0: Ja, maar is het natuurlijk ook wel een beetje herkenbaar.
2: Ja, iedereen meet dat.
0: Ja, en daarnaast zijn er natuurlijk ook eigenlijk nog wel ouders die die zaken combineren. Dus hun kind even afzetten en vervolgens zelf naar het werk rijden.
2: Ja, nee, dat verbieden we ook absoluut niet. We proberen met een positieve stimulans, spelende wijze, mensen te stimuleren. En vooral die kinderen. Om met de fiets of lopend naar school te gaan. En dat werkt met high fivers. Ze kunnen allemaal punten sparen. Dus het is een spel voor ze geworden. Nou, we waren ook zelf positief verrast over hoeveel kinderen er meedoen. En uiteindelijk hoeveel kinderen blijvend lopend of fietsend naar school gaan. Dus wij zetten dit door, Jan.
0: Ja, want hoe werkt het project precies?
2: Nou, ze krijgen een soort medaillon aan een armbandje. Of op hun fiets kunnen ze een sticker met een code krijgen. En ze moeten ergens letterlijk high fives geven bij palen waar een handje staat. Maar dan registreert het paaltje wie je bent waar en dan weet je hoeveel kilometers je aflegt. En als je voldoende punten hebt gekregen, want je krijgt punten voor, krijg je een cadeautje. En dat zijn gadgets, hè. Dat is een drinkbeker of een fietsbel of sokjes of zo.
0: Oh,
2: en dat vinden
0: leuk.
2: De kinderen leuk. En ik was verrast over de eerste school. Hebben we 21.500... Dat is half keer de aarde rond aan kilometers opgehaald bij de kinderen om naar school te gaan. Dat is echt wel veel. En ook vooral dat ze het blijven doen. Dus niet iedereen natuurlijk. En we gaan het echt niet afdwingen. Het is echt spelende wijze om mensen bewust te maken. En vooral de kinderen.
0: Ja, want bij de startbaan deed 74% van de leerlingen mee. Uiteindelijk kwam eruit dat 25% van die leerlingen structureel minder vaak met de auto naar school gaan. Hoe bijzonder vindt u die resultaten?
2: Nou, positief schokkend, zeg maar. Hè. Dus ik vind dat dat stimulansen helpt, zeg maar. Dus ik vind het leuk dat het spelende wijze gebeurt. En ik hoop dat het op de lange termijn helpt dat mensen meer bewust van zijn dat ze kunnen bewegen, zeg maar. En in plaats van op hun telefoontje thuis op de bank gaan zitten. Of achter in de auto wachten tot ze op school zijn.
0: Ja, absoluut. Maar dan heb ik ga ik een beetje advocaat van de duivel spelen. Hoe ziet u de kansen voor dit project in als het project is gestopt en er geen zeg maar incentives meer zijn, beloningen voor die kinderen om lopend of op de fiets naar school te gaan?
2: Ja, het is een stapje zeg maar in de goede richting. Ik denk dat we moeten blijven communiceren, zowel de kinderen als de ouders, dat het belangrijk is dat ze hun kind leren fietsen en lopen. Dat kunnen ze, maar gewoon dat ze dat vaker doen. En nogmaals, ik snap ouders ook, als je wil werkt en je hebt het is praktisch, dan zet je auto de kinderen wel eens af met de auto. Maar ik zou al blij zijn als van die 25% alweer de helft daarvan langjarig gewoon dat effect blijft doorzetten, gewoon dat ze blijven lopen en fietsen.
0: Ja.
2: Is toch een bewustwording.
0: Ja, dat, en, ja en een gewoonte duurt natuurlijk ook een tijdje om in te slijten. Daar heb je dan ook mee te maken. Dus dan voor ouders dan om hè, die gewoonte af te leren, bijvoorbeeld, om hun kind naar school te brengen. Komend schooljaar start High Five ook op de Danielschool. Zijn er plannen om het project uiteindelijk ook nog op meer scholen in Soest in te voeren?
2: Nou, we hebben het nog op 2 scholen gedaan, hè, de Werveling en de Lutgereschool. Het vraagt wel iets van het management, hè, en dat die mee willen werken. Dus wij zijn wel voornemens het door te zetten. Want wij zijn echt blij met de resultaten en denken dat het goed is voor zowel ouders als kinderen als voor de verkeersveiligheid. Dus als het aan de gemeente Soest ligt, dan gaan we het verder doorzetten.
0: Ja, en hoe wordt dit project uiteindelijk bekostigd? Is dat echt alleen puur uit de gemeente of zijn er nog andere partijen bij betrokken?
2: Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik niet exact weet wie het allemaal bekostigt. Maar als je, kijk, voor ons is de opstart was wel een investeringtje. Maar als je het helemaal hebt, dan weet je wel hoe het doorgezet kan worden. En vallen de kosten ook nog wel iets mee. Dus het is een combinatie tussen de school en de gemeente om het door te zetten. Ja. Uiteindelijk hopen wij dat de scholen zelf die bewustwording hebben dat het helpt. En dat wij als gemeente alleen nog maar hoeven te stimuleren.
0: Ja, begrijp ik. Nou, ik vind het in elk geval een ontzettend mooi project. Stiekem mijn vraag nog. Meneer, hoe ging u zelf naar school vroeger?
2: Ik ging eigenlijk altijd op de fiets. Nou. En op de lagere school lopend en de middelbare school fietsend. En mijn eigen kinderen heb ik voor 95% met de fiets naar school gebracht.
0: Hartstikke goed. Nou, die traditie proberen we weer ook in deze tijd in ere te herstellen met het project High Five in Soest. Meneer Voskuilen, hartelijk dank voor uw tijd en uw toelichting op het project High Five. We wensen het project heel veel succes en zijn benieuwd naar de resultaten in de komende jaren.
2: Dankjewel en een fijne dag.
0: Fijne dag.

0: Hold on, Santana hoor je hier bij Emeland 1. Van 7 tot en met 13 september is het verspillingsvrije week. Tijdens deze landelijke campagne wordt aandacht gevraagd voor een onderwerp dat ons allemaal aangaat: voedselverspilling. Jaarlijks belandt er nog heel veel eten in de vuilnisbak, terwijl dat helemaal niet nodig is. Het is vaak nog heel goed. Ook supermarkten spelen een belangrijke rol in het terugdringen van die voedselverspilling. En bij Jumbo Baarn worden er op verschillende manieren geprobeerd om product een tweede bestemming te geven. Daarover praten we met Floor van den Berg, manager van de Jumbo. Floor, wat houdt de verspillingsvrije week precies in voor de jullie vestiging?
1: Goedemorgen. Wij doen eigenlijk het hele jaar door. Doen wij artikelen die overblijven, zeg maar, dus die op datum zijn.
0: Ja.
1: Of die misschien net niet helemaal goed meer zijn, appeltje in een plekje, dat soort dingen. Dat gaat naar de stichting Samen in Baren. Dat zijn mensen die minder hebben, die dus niet veel besteden hebben. Een soort voedselbank, maar dan echt lokaal voor Baren nog.
0: Ja.
1: Daarnaast hebben we deze week geven we extra aandacht ook door stickers te plakken op alle brood. Denk om de verspilling, kan altijd nog gebruiken. Je kan nog soms een keer brood opbakken, nou dat soort dingen.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk dat is specifiek voor deze week. Daarnaast ook nog groente en fruit wat echt niet meer goed is, zeg maar. Dus waar echt grotere plekken op zitten, wat niet meer voor consumptie geschikt is. Dat gaat naar de kinderboerderij, het kantonpark.
0: Oh ja, ja. En welke producten lopen dan het meeste risico om verspild te worden?
1: De producten met een korte houdbaarheid. Dus denk daarbij aan bepaalde vleesproducten.
0: Ja.
1: Of gesneden groenten. Gebak soms.
0: Ja.
1: En het dagverse brood natuurlijk.
0: Ja, want jullie zijn verplicht ook om dat weg te doen eigenlijk, toch?
1: Dagverse brood wordt deels nog afgeprijsd.
0: Ja.
1: Dus als het van gisteren is, dan wordt het nog volgende ochtend nog verkocht. Als afgeprijsd artikel. Hetzelfde geldt met artikelen van de datum van vandaag. Die worden ook deels afgeprijsd en nog verkocht, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar na de datum van vandaag verkopen we het niet meer.
0: Nee, precies. Dat mag volgens de wet gewoon ook niet, hè?
1: Nee, klopt. Dat vaak nog wel consumptie geschikt is, maar niet meer verkocht mag worden.
0: Ja, nou, daar kom ik zo even op terug. Maar hoeveel wordt er nou eigenlijk weggegooid bij jullie op dagelijkse basis?
1: Dan moet je ongeveer denken. In bedragen kan ik je het niet zo noemen.
0: Nee, maar omvang.
1: Je kan in percentage zou je moeten denken, denk ik, aan zo'n 0,8 van de omzet, zeg maar.
0: Dat is veel.
1: Ja.
0: Ja. Dat is veel. En jullie werken dan dus inderdaad wat je aangeeft met zo'n verspillingsbak waar je dan nog producten uit kan halen. Wat merk je nou van bewustwording bij klanten rondom dit onderwerp, voedselverspilling?
1: Ik denk wel dat het meer leeft als dat het enkele jaren geleden leefde. Dat komt denk ik ook door de fabrikanten die geven er veel meer aandacht aan, op de verpakkingen ook.
0: Ja.
1: Het ruiken, het kijken, het proeven.
0: Ja, kijk, ruik, proef, ja.
1: Ja, dat zie je wel dat mensen daar denk ik bewuster van zijn. Ook al het een dag over datum is, dat het nog prima gebruikt kan worden vaak. Dus dat zie je sowieso. Dus ik zie wel een verandering. Mensen vinden het ook vaak eerder zonde om weg te gooien, zeg maar.
0: Ja, inderdaad. Maar wat zijn nou ook, want we hadden het even heel kort over die houdbaarheidsdatum. Wat zijn nou de grootste misverstanden over die houdbaarheidsdatum van producten die je vaak tegenkomt?
1: Ja, dat mensen denken dat het ook absoluut niet meer eetbaar is na de datum dat het verlopen is, zeg maar.
0: Ja,
1: dat is natuurlijk wisselend een beetje per artikel. Ik kan me voorstellen dat je met gehakt voorzichtiger bent als dat je met een reep chocola bent.
0: Ja, zeker. Dat is natuurlijk ook een soort van boerenverstand gewoon gebruiken.
1: Ja, precies. Dat is het ook. Precies. Ja, dat is het zeker.
0: Kijkt ernaar, ruikt eraan.
1: Met vlees ben ik zelf ook voorzichtiger. Zeker als je het over kip hebt bijvoorbeeld of gehakt.
0: Ja.
1: Daar ben ik wat voorzichtiger mee als dat ik inderdaad met een reep chocola zou zijn. Ja.
0: Ja. En jullie brengen dus ook spullen naar de voedselbank? En samen in Baarn?
1: Samen in Baarn, ja, klopt.
0: Waarom is die samenwerking met die organisaties zo belangrijk?
1: Ja, dat het niet weggegooid wordt. Ik denk dat het allerbelangrijkste is. En we helpen mensen ermee die meer te besteden hebben.
0: Ja, krijgen jullie daar dan nog een feedback van mensen? Of Jullie eigen medewerkers?
1: Nee, dat is eigenlijk zo ingebakken dat het vrij normaal geworden is, zeg maar.
0: Oh, dat is alleen maar positief.
1: Ja, nee, dat vind ik ook. Dus ik natuurlijk niet zo dat dat hoeft te horen, oh, wat fijn is dat doen, want het is eigenlijk gewoon vrij normaal, zeg maar.
0: Ja, maar gelukkig maar. Ja. Dat is dan al gewonnen de afgelopen jaren.
1: Nee,
0: dat is...
1: nee, ja, zeker. Absoluut. Ja.
0: Dus dat is sowieso dan voor een van de dingen die Jumbo de afgelopen jaren geboekt heeft aan vooruitgang op dit gebied. Ja. Zijn er nog meer successen om te delen?
1: Sinds nu anderhalf jaar of zo. Er zijn artikelen die echt over datum zijn, zeg maar, in de winkel. Dus die ook niet meer geschikt zijn voor de voedselbank. Die gaan worden via een aparte stroom ook ingezameld bij Jumbo.
0: Ja.
1: En daar worden weer gewerkt naar dierenvoeding.
0: Hoe gaat het dan, een aparte stroom? Hoe moet ik dat voor me zien?
1: Dat houden we dus apart in aparte kratten.
0: Oh ja. Oh.
1: En dat gaat dan richting DC terug, zeg maar, distributiecentrum.
0: Ja.
1: En daar wordt het weer doorgezet naar een leverancier die dat verwerkt tot dierenvoeding.
0: Oh, dat is ook centraal geregeld?
1: Ja, ja.
0: Super, ja.
1: Klopt. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de sinaasappelschillen. We hebben zo'n sinaasappelpest in de winkel staan.
0: Ja.
1: Die schillen worden ook, gaan ook terug naar het distributiecentrum. En daar wordt schoonmaakmiddel van gemaakt.
0: Oh, dus ik zit gewoon met sinaasappels mijn aanrecht schoon te maken thuis.
1: Als je een sinaasappel variant van je schoonmiddel hebt wel, ja, dat zou kunnen. Ja.
0: Ah, nou, ik leer een hele hoop. Had ik niet direct verwacht. Leuk weetje om hiervan mee te nemen. Welke tips heb je voor luisteraars om thuis minder eten weg te gooien?
1: Wat ik net al zei, gewoon boerenstand gebruiken, denk ik. Kijk even, denk na of je het... En op het moment dat je denkt van, nou, het gaat niet op, misschien eerder kijken of je het met iemand anders kan delen.
0: Oh ja, ja,
1: dat zou een optie kunnen zijn.
0: Dat is ook een mooie, ja.
1: Ja, ja. En wat wij vooral zien is rond feestdagen, zeg maar, dat er dan zoveel gekocht wordt, dat daar misschien wel de meeste...
0: Verspilling in het.
1: Ja.
0: Ja. Oké. Dus ook wees bewuster met wat je nodig hebt. Hou je aan je lijstje en laat je honger je niet leiden in de gangpaden.
1: Nee, nou ja, goed. Aan de ene kant is natuurlijk ons voordeel. Daar leven we ook een beetje van.
0: Ja.
1: Maar neem wel wat je mee wat je nodig hebt en niet veel, denk ik. Ik denk dat het wel schrikking moet zijn, ja.
0: Nou, ik vind dat een mooie boodschap voor de verspillingsvrije week. Floor van den Berg, hartelijk dank voor je tijd en je toelichting.
1: Ja, geen
0: dank. En veel succes met alle initiatieven tijdens de verspillingsvrije week.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké.
1: Dankjewel, succes ook. Dag.

0: Ja, nog een erfenis van het voetbal. Die Die, je hoorde Shakira en Burner Boy. Zouden ze deze week nog steeds op nummer 1 staan in de top 40? Ik weet het niet. Maar we hebben even andere prioriteiten, namelijk...
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Goedemorgen, Klaas.
2: Goedemorgen.
0: Wat kunnen we verwachten vandaag van het weer?
2: Ja, even een terugblikje naar morgen. Want aan de
0: een terugblik naar morgen?
2: Ja.
0: Oh.
2: Een terugblik naar gisteren, sorry.
0: Oh, ja, nee. Ik raak helemaal in de war van jou.
2: Ja, helemaal terecht. Nee, gisteren heeft het vooral aan de kust behoorlijk geregend, geplenst. Meer dan 30 mm. En hier in het midden van het land een millimeter of 15. Dus, en in het uiterste zuiden maar een paar millimeter. Dus de boel is behoorlijk nat geworden. En we gaan er vandaag nog wat aan toevoegen. Dus,
0: nee.
2: Ja, niet die hoeveelheden van gisteren, maar toch een millimeter of 5, 6 is toch wel mogelijk. Over een paar uur begint het al en ook in de middag zijn er buien die geleidelijk wegtrekken. En dan is het aan het eind van de middag mooi zonnig. De temperatuur houdt niet over, want met maximaal 18 graden moeten we het doen. Dus een paar graden onder normaal. En dan, de komende dagen is het wisselvallig. Met dagen dat er bijna niks valt en ook dagen dat er diverse millimeters vallen. Het zijn geen grote hoeveelheden, maar je wordt er toch een gedeelte van de dag aardig nat van. Wisselvallig met dagen dat er bijna niks valt en ook dagen dat er diverse millimeters vallen. Het zijn geen grote hoeveelheden, maar je wordt er toch een gedeelte van de dag aardig nat

0: terug ben. Dus kortom, Klaas?
1: Kortom, we hebben heel veel regen gehad. Vooral aan de, in de kust, maar ook in het midden deed volop mee. En vandaag wordt er nog wat aan toegevoegd de komende uren. Later in de middag droog en daarna licht wisselvallig. Met dagen waar er bijna niks valt en ook dagen waar er diverse millimeters vallen. Okay. Geen grote hoeveelheden.
0: Nou, daar moeten we het dan maar mee doen. Dankjewel, okay. Klaas.
1: Graag gedaan. Ik wens je een mooie dag toe.
0: Hetzelfde. En ja, dit is voor mij toch ook harder dan ik hebben kan, die regen.
2: De omroep voor regio Eemland. Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Amersfoort en Leus.

0: Ja, harder dan ik hebben kan. Van Bluff natuurlijk. Uit 1999. Afkomstig van het album Boven. Ja, want het regent gewoon harder dan ik hebben kan. Ik hou er helemaal niet van. Aanstaande zaterdag staat de wijk Boekweitland in Soest in het teken van Burendag. En organisator Marteke vertelt wat de bezoekers kunnen verwachten. En waarom Burendag zo belangrijk is voor de samenhang in de wijk. Marteke, welkom.
1: Ja. Dankjewel.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Om te beginnen, hoe is het idee ontstaan om juist in Boekweitland een eigen burendag te organiseren?
1: Wel, dit bestaat waarschijnlijk al 30 jaar. Wij wonen hier nu 45 jaar. En op enig moment kwam er een predikant in deze straat wonen. En die had het idee om zoiets te gaan starten. En dat hebben we gedaan. En we draaien dus al met ongeveer 30 jaar.
0: Jeetje. En wat maakt Boekweitland dan zo'n bijzondere buurt om dat zo te vieren?
1: Wat het voor buurt maakt. Ja, het is een hele gecombineerde buurt. Met koophuizen, met sociale huurwoningen. En een bejaardenhuis, wat er natuurlijk toen was. Het oude Groot Engedaal. Ja. En daar wonen nu allemaal, er wordt nu opgepast, oppas jongeren. Dus er wonen nu allemaal jongeren. Dus het is een hele grote combinatie van mensen die hier wonen. En wat we proberen is om zoveel mogelijk de mensen met elkaar te verbinden, met mensen met elkaar kennis te laten maken.
0: Ja, en wat voor activiteiten doen jullie dit jaar met die Burendag?
1: Nou, dit jaar hebben we voor de kinderen, ja, nou hebben we natuurlijk ook altijd activiteiten voor de kinderen. Maar er zijn op dit moment heel weinig basisschoolkinderen in deze straat. Er zijn wel meerdere baby's geboren, maar die zijn nog te klein. Ja. Wat we doen op dit moment voor kinderen, maar ook wel voor volwassenen, dat is schoenen. Jeu de boule. Wij hebben op het terrein in het midden van de Boekweitland hebben wij een jeu de boule baan. Dus dat is heel leuk.
0: Oh ja.
1: Zaklopen. We hebben een springkussen. Oh. Wil ik ook even vertellen. We hebben eigenlijk ook elk jaar een springkussen. En dit jaar mogen wij een springkussen lenen van Jumbo. En dat doet hij gratis. Dus ik wil even zeggen hoe goed dat is. Dat
0: niet te veel hoor. We mogen natuurlijk geen reclame maken. We hadden toevallig net ook al een item over met de supermarkt.
1: Oké,
0: dus,
1: goed.
0: De oud-Hollandse spelletjes. Maar er moet natuurlijk ook er moet wel iets gebeuren eerst, had ik begrepen.
1: Ja, precies. Wij vinden het heel jammer dat een aantal jaar geleden het zomerschoon is afgeschaft. Dat er straten mogen zijn die gewoon met een aantal vrijwilligers de straat schoner gaan maken. Ja. De gemeente levert dan alle spullen die daarvoor nodig zijn. En dat is dat hebben wij jaren ook gedaan hier in Boekweitland. En dat is ook een hele mooie mogelijkheid om mensen met elkaar te laten kennismaken. Maar goed, dat is om een of andere reden is dat gestopt. Dus wat doen wij? We starten nu deze dag met een anderhalf uur zomerschoon. Op eigen initiatief. En dan bellen we gewoon met de gemeente. En die zegt oké, fijn dat jullie dat doen. En die levert de materialen. En we gaan anderhalf uur met elkaar eerst in de straat aan de gang. En daar beginnen we mee.
0: Nou, dat is een hartstikke goed initiatief. Maar maar het is ook echt nodig, begrijp ik, of niet?
1: Het is zeker nodig.
0: Want hoe moet ik me dat voorstellen? Ligt de hele wijk vol met lege blikjes? Of?
1: Dat valt wel mee, maar het gaat dan vooral om onkruid. Wat overal langs groeit. En dat natuurlijk ook wel iets van blikjes, maar dat is wat minder. Het is meer het groen wat overal doorheen komt.
0: Oh ja, nee,
1: en dat wordt dan verwijderd.
0: Dat is irritant genoeg. Ja, dat is irritant genoeg. Maar ik ben wel blij dat het niet alleen maar om rotzooi gaat. Nee. Dan is het wel een fijne wijk om in te wonen.
1: Zeker, dat is het. Ja.
0: Bezoekers wordt gevraagd om iets lekkers en een stoel mee te nemen. Dus krijgen jullie zaterdag dan een soort van gezamenlijke buurtpicknick of borrel?
1: Zeker. Nou, we hebben jarenlang een barbecue georganiseerd. Ook leuk, maar goed, dat was toch best wel kostbaar. En het vlees is niet voor iedereen zo goed. Dus wij houden natuurlijk op een borrel. En die begint om 4 uur. En dan vragen wij aan de mensen of ze wat lek of wat voor bij de borrel mee willen nemen. En dat wordt eigenlijk altijd heel goed gedaan. En er staan een paar staattafels en we vragen de mensen inderdaad, want er wonen ook best heel veel ouderen hier.
0: Mm-hmm.
1: Want we hebben veel ook nog aanleunwoningen die op de Boekheidland zijn.
0: Nou ja, en dat is een andere doelgroep, ja.
1: Ja, en dat is waar. Dus die stoelen zijn wel belangrijk. We hebben wel tafels en staattafels, maar we hebben dus niet zoveel stoelen. Dus vandaar dat we dat vragen.
0: Ja.
1: Of ze stoelen mee willen nemen. Maar dat is dus ook een belangrijk deel van dat buurtfeest.
0: Ja, en de saamhorigheid en het denken aan elkaar. Ja.
1: Ja.
0: En als die dag nou voorbij is en je kijkt terug, wanneer is die dag geslaagd voor jou?
1: Als ik zie dat mensen met elkaar praten. En dat ben ik, ik ken de wijk natuurlijk best goed. Dus ik woon hier al een aardig tijdje, zei ik net. Als ik merk dat de mensen die elkaar dan eigenlijk voor het eerst zien, met elkaar aan in gesprek gaan. Dat
0: ja, mooi.
1: Vind ik heel mooi.
0: Dan is de verbinding echt geslaagd.
1: Zeker. Verbinding is natuurlijk een enorm belangrijk woord de laatste tijd. Hè?
0: Absoluut, absoluut. Ja. En ook om samen te blijven leven.
1: Precies.
0: In een wijk. Ja, mooi.
1: Ja.
0: Hartstikke mooi. Marteke, hartelijk dank voor je tijd. En heel veel succes met de organisatie van de Burendag in Boekweitland. En we hopen op een mooie dag vol ontmoetingen.
1: Zeker. Nou, het weer lijkt mooi te worden. Dus wij kijken er ook naar uit. Hartelijk dank.
0: Oké, succes.
1: Goed zo, dag.

0: Waanzinnig indrukwekkend nummer van Adele. Hello, hoorde je. Dat gaat over nostalgie, spijt en het terugkijken op het verleden. En terugkijken naar het verleden gaan wij nu ook doen. Want op zaterdag 12 en zondag 13 september doen Soest en Soesterberg weer mee aan de Open Monumentendagen. En verschillende historische gebouwen en bijzondere locaties openen dan gratis hun deuren voor publiek. Het landelijke thema dit jaar is veerkracht. Veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. En over het programma en het belang van erfgoed praten we met Kees Vos, voorzitter van Museum Soest. Welkom.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Kees,
0: wat kunnen de bezoekers dit jaar verwachten van de Open Monumentendagen in Soest en Soesterberg?
1: Ja, nou, het museum doet uiteraard mee. De Petrus en Pauluskerk, de Heilige Familiekerk. We hebben namelijk op zaterdag hebben we een bustour langs verschillende monumenten. En dan gaan we glas in lood gaan we bekijken. Dat is ook veerkrachtig erfgoed.
0: Ja.
1: In tijden van onzekerheid, hè, want je hoort nog wel eens dat kerken worden afgebroken en dat soort dingen.
0: Mm-hmm.
1: Er zit een mooi glas in lood in. Dat is in Soest gelukkig niet het geval. En dan hebben we zondag nog een tour met een bus naar de vliegbasis. En dan gaan we bezoeken de shelter. En dan gaan we de ondergrondse legering en de commandobunker bekijken. En dat hebben we uitgezet ook bij de SOS, Stichting Welzijn Ouderen Soest.
0: Ja.
1: En die heeft een oproep gedaan van mensen, ga mee. Allemaal gratis. Ze gaan met een oldtimerbus op pad. Overigens zaterdag is die busrit dus ook met een oldtimerbus. En voor de rit van de zaterdag, dan moeten ze zich tussen 11:45 en 12:30 opgeven in Museum Soest.
0: Okay.
1: En daar vertrekt ook de bus. De Watertoren doet uitgebreid mee. Ik krijg nog steeds verzoekjes. Kan ik de Watertoren op? Maar de Watertoren zitten niet vol, maar zit bomvol.
0: Oh.
1: We hebben zelfs overboekingen en ik heb nog een stapeltje mails op mijn bureau liggen voor mensen die graag willen. Maar we kunnen niets meer kwijt.
0: Oh, maar wat maakt die Watertoren dan zo speciaal?
1: Nou, kijk, heel veel mensen die hebben nog nooit een Watertoren van binnen gezien. En deze Watertoren is nog helemaal intact. Hij is wel bewoond door de familie Hogeboom. En die zeggen, ja, wij vinden het leuk om mee te doen. En we willen de mensen eens laten zien hoe zo'n watertoren gebouwd is.
0: Ja, want is dat dan anders dan een ander gebouw gebouwd is?
1: Ja. Hij heeft natuurlijk een hele andere vorm.
0: Ja, dat valt op.
1: Dat heb je wel gezien. En hij moest natuurlijk... watertorens worden speciaal ontworpen. En deze watertoren is ontworpen door het architectenbureau SEC. Z-E-C-C. En drie jonge architecten... Die komen zelfs ook even deze watertoren bekijken van datzelfde bureau.
0: Oh echt?
1: Maar hun voorgangers hebben natuurlijk die watertoren getekend en gebouwd.
0: Ja, oh dat is leuk.
1: Ja, dat is heel leuk, ja. Nou, het Gagelgat doet mee. En dan hebben we nog een grote korpsverzameling van de technische dienst van de militairen op Soesterberg op het Zeisse Spoor. Die doen ook mee. En dan gaat de bus van zondag gaat daar ook heen.
0: Ja.
1: Maar dat is allemaal opengesteld.
0: Nou, en maar dat, want ook op de vliegbasis, ik kwam daar als kind wel toen het nog in gebruik was ook gewoon.
1: Ja.
0: Maar die shelters en zo, dat is toch wel machtig mooi om dat te zien, hè?
1: Ja, zo'n shelter is hele mooie bouwen. En er stonden vroeger de straaljagers in en later de helikopters.
0: Ja, eerst nog de F-16 natuurlijk.
1: Zo'n shelter wordt helemaal bekeken. De ondergrondse legering is natuurlijk ook, dat was ook gebouwd in het kader van de Koude Oorlog.
0: Ja.
1: Die is eigenlijk ook praktisch nooit binnen te bezichtigen, maar voor deze dag alleen op de zondag open. En dan de commandobunker, dat is ook altijd heel leuk om te zien. Ja, als je dat vergelijkt met de huidige technieken, met de communicatiemiddelen, dan is dat natuurlijk totaal anders.
0: Ja, dat mag ik hopen.
1: Ja. Maar de mensen die dus niet met de bus meegaan, die mogen ook zondag gewoon zelf, hè, op de fiets of met de auto.
0: Die kunnen daarheen, ja.
1: De ingang is aan de Dolderse kant.
0: Ja, klopt.
1: Via de Eilandlaan en is het Hettelaan. Ja.
0: Ja, en er is ook aandacht voor glas- en loodramen op verschillende locaties. Ja. Waarom is daar nou voor gekozen?
1: Ja, elk jaar kijken we naar het thema en dan kijken wat past er een beetje bij. En dat is ook wel eens moeilijk, want je moet maar net gebouwen hebben.
0: Ja, maar als ik denk aan veerkrachtig erfgoed, dan vind ik glas nou niet meteen het idee dat het heel veerkrachtig is.
1: Ja, maar glas en lood... Kijk, glas en lood, dat wordt ook herplaatst. Dus dat is ook veerkrachtig.
0: Dat is waar.
1: He, als
0: het, dus is, het is veerkrachtig in het overleefd.
1: Ja, ook. Ja, dat is het. En dan heb je bijvoorbeeld de oude Mariakerk. Daar zat heel mooi glas en lood in. Dat is bewaard. En daar gaan ze dus ook naar kijken de zaterdag. Dat is weer hergebruikt in het administratief centrum van de Katholieke Kerk, de Sleutel, mm-hmm. hier aan de Steenhofstraat. En die ramen die zijn allemaal opnieuw geplaatst daar. Ja, en dat is natuurlijk prachtig. In de Heilige Familiekerk zit ook prachtig glazen lood en een geweldige muurschildering. Dat is dus allemaal ook veerkrachtig, want het bestaat nog.
0: Ja, absoluut. Ja, dan word je er ook bewuster van met zo'n tour dat er nog is.
1: En behouden moet blijven.
0: En behouden moet blijven, ja. Ja, want waarom is het volgens jou nou zo belangrijk dat monumenten en erfgoed toegankelijk wordt gemaakt voor een breed publiek?
1: Ja, dat is vaak ook je behoud. Als niemand meer oog heeft voor monumenten of wat erin zit, dan op een gegeven moment ebt dat weg. En dan heb je kans dat het verdwijnt. Maar hoe meer belangstelling er ook voor is, ja, hoe meer het ook behouden blijft en onderhouden blijft. Want kijk, een kerk zoals de Heilige Familiekerk, ja, die in Soest, die is verkocht. He, dat is geen kerk meer. Mm-hmm. Maar er zit een prachtige muurschilder in. Glas en lood zit erin. Kijk, dat moet behouden blijven.
0: Ja.
1: En dan hoop je dat degene die hem gekocht heeft dat ook behoudt.
0: En ben je bang dat de nieuwe generaties minder oog voor dit soort dingen hebben?
1: Ja, ja, ja, ja, zonder meer. Dat merk ik in het museum ook. Ja.
0: Wat merk je dan?
1: We krijgen wel jonge mensen in het museum, hoor.
0: Ja. Ja,
1: afgelopen weekend was super druk. Super druk, zondagmiddag. Maar je ziet dan, er zaten ook hele jonge mensen bij, maar door de regels zie je toch vaak de wat ouderen.
0: Ja, hoe denk je dat we nog de jongere generatie hier meer aan kunnen binden?
1: Veel aandacht eraan schenken.
0: Zoals een Open Monumentendag.
1: Zoals op de Open Monumentendagen, maar ook tussendoor met de verschillende wisselexposities. Hè, en de jongeren ook laten zien, kijk, het is bij ons in het museum ook, het is niet alleen het verleden. Wij hebben verleden, heden en toekomst.
0: Ja.
1: He? En dan probeer je toch bij de jongeren. Kijk, wij draaien ook schoolprojecten als museum. Mm-hmm. En dan zie je toch dat die kinderen van de basisscholen het hier gewoon echt, en dat meen ik echt, gewoon geweldig vinden. Die hebben het zo naar de zin met alles wat ze hier mogen en kunnen doen. En wij zijn ook een museum wat heel toegankelijk is. Praktisch alles mag aangeraakt worden. He, ze mogen in een rijtuig zitten, ze mogen een hoge hoed opzetten. In een schoolklasje mogen ze zitten kleuren. Het Museum Soest is ook heel toegankelijk.
0: Heel interactief voor de spreekt de jongeren natuurlijk aan.
1: Precies. Ja. En daar moet je steeds meer heen.
0: Ja, dat denk ik ook. En daarvoor ook natuurlijk die Open Monumentendag. Wat gaat bezoekers het meest verrassen tijdens die Open Monumentendag?
1: Ja, dat durf ik zo niet te zeggen. Ik denk de watertoren.
0: Ja.
1: Onherroepelijk, want als ik verleden jaar zie, was het een groot succes. En als ik dan de terugkoppeling hoor dat de mensen zo verschrikkelijk enthousiast waren. Helemaal bovenin hadden de mensen allemaal A4'tjes gemaakt, geplastificeerd met pijlen. En dan konden ze bepaalde richtingen uitkijken. En er werd er uitleg gegeven wat ze vanaf de watertoren allemaal konden zien. Moet natuurlijk wel helder weer zijn.
0: Ja.
1: Dat was het verleden jaar. En dit jaar hebben we natuurlijk ook wel iets leuks. Want de toren van de Oude Kerk die staat in de stijgers. En de bus van zaterdag die stopt ook bij de toren van de Oude Kerk. En er komt iemand van de gemeente uitleg geven over de restauratie.
0: Oh, dat is natuurlijk wel interessant.
1: Dat is wel heel interessant. En niet alleen de restauratie zelf, maar hoe vlieg je restauratie aan?
0: Ja.
1: Er moet een bestek komen, wat zijn de wensen? Wat wil je behouden? Hè? Waar mag je wel iets aan doen, waar niet? Zoals het haantje boven de kerk, hè, dat wordt ook helemaal gerestaureerd.
0: Bijzonder.
1: En zo'n restauratieproces, dat heeft veel meer om handen dan dat we denken.
0: Nou, ik hoor het allemaal. Hierbij een duidelijke oproep. Kom allemaal naar de Open Monumentendagen. Zaterdag en zondag 12 en 13 september. En
1: alles is te vinden op de website. En de programmaboekjes die zijn gratis af te halen in Museum Soest op de woensdagmiddag.
0: Helemaal goed.
1: En de vrijdagmiddag en dan de zaterdag en de zondag.
0: Wij gaan afronden. Kees Vos, hartelijk dank voor je tijd en je toelichting. En veel plezier bij de Open Monumentendagen.
1: Dank je voor het bellen.
0: En zo zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending. Blijf luisteren naar 101 Radio met na het nieuws het Muziekmuseum met Gert-Jan de Vries. En wil je een uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website 101.nl.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ondanks de OV-staking was het niet buitengewoon druk op de weg. De ANWB spreekt van een vrij gemiddelde ochtendspits. Veel mensen leken van tevoren op de hoogte en hebben alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De meeste stations die bleven leeg, een enkeling wist niet dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het minderheidskabinet deels teruggedraaid. Dan gaan we door naar een bitcoindief. Want een man uit Singapore die heeft in de VS schuld bekend aan een van de grootste cryptodiefstallen in de geschiedenis. Hij kan worden veroordeeld tot 20 jaar cel. De man van 22 wordt gezien als hoofdverdachte van een groep criminelen. Ze zouden van een man uit de stad Washington bitcoins hebben gestolen ter waarde van $245 miljoen. De bende die brak ook in op andere plaatsen om cryptovaluta te stelen. Het geld geven ze uit aan dure auto's, exclusieve appartementen en nachtclubs. In Oslo verzamelen mensen zich voor de uitvaart vanmiddag van de overleden koning Harald. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand. Hij was 89. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. De Spaanse tennisser verloor in de kwartfinale na een lange vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton. Die staat nu in de halve finale. De partij in New York duurde 4,5 uur. Pas na 3:30 s'nachts was de partij klaar. Een record op het Grand Slam toernooi. Het weer nog. Vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon en het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt een graad of 19. Vanavond dan zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: In het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
4: Eén Breda maakt nog geen zomer. Goeie dingen bestaan uit meer.
5: De zespak Breda bier. Zes pijpjes, één greep.
4: Gemoedelijke en gastvrije mensen. Kom kijken en proeven hoe goud twinkelend Breda bier wordt gebrouwen.
5: Voor zo'n uitnodiging vraag uw winkelier.
6: This program is climate neutral.
3: Dit programma is klimaatneutraal.
6: All music will be recycled.
3: Alle muziek wordt gerecycled.
7: Het Muziekmuseum.
8: The Music Museum.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 37. En dat is de week waarin op donderdag 8 september 1966 de eerste aflevering van de Amerikaanse science fiction filmserie Star Trek op de Amerikaanse tv wordt uitgezonden. En dit is ook de week waarin in de Sun Studios in Memphis op 10 september 1954 de tweede opnamesessie is van Elvis Presley. Deze sessie duurt een paar dagen. Onder productionele leiding van Sam Phillips neemt hij Tomorrow Night, I'll Never Let You Go, Satisfied, I Don't Care If The Sun Don't Shine, Good Rocking Tonight en het liedje wat we net hoorden, Just Because op. Elvis Presley wordt begeleid door gitarist Scotty Moore, bassist Bill Black en drummer Johnny Bonero. Good Rocking Tonight en I Don't Care If The Sun Don't Shine worden op 25 september 1954 op single van Sun Records uitgebracht. De plaat is lokaal een succes. Elvis werkt nog steeds als vrachtwagenchauffeur voor Crown Electric in Memphis. In november 1954 zegt hij zijn baan op om beroepszanger te worden. Goeie keus. En het liedje kwam uiteindelijk op Elvis' eerste album terecht. Ja. Straks tijdens deze rondleiding een nummer wat geschreven is in 1959. Nou ja, geschreven, de tekst is bijna letterlijk overgenomen uit het boek Prediker uit het Oude Testament. En dadelijk ook nog muziek van een liedje schrijven die onder andere Hang on Sloopy, Twist and Shout en Peace of My Heart schreef. Niet de minste liedjes. En muziekvrienden, ook deze week weer één oude top 40, eentje dus uit week 37. Het jaar ga ik nog niet verklappen, wat ik daarover kan zeggen is dat het geboortejaar is van Britney Spears. Een zangeres die al op jonge leeftijd bekend werd. En Jody Bernal was ook op jonge leeftijd bekend. Dat kennen we natuurlijk van het liedje Que Si Que No. En op nummer 1 in die top 40 staat het themanummer van de 12e James Bond film. Het wordt gezongen door een Schotse zangeres en actrice. Is ook. En muziekvrienden, ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Zo'n prachtige vinyle plaat, deze keer eentje uit 1966. Dat is een tijd geleden. Het is een Nederlandstalig album en het is het tweede album van een Nederlandse zanger en muzikant. Hij schreef de liedjes vaak zelf niet, de teksten niet in ieder geval. Dan had hij iemand anders voor, maar hij componeerde zelf de muziek. En dadelijk ook nog de Nederlandse vertaling van Don't Blame the Children van Sammy Davis Jr. Oudste nummer deze week is uit 1954. We hoorden hem net van Elvis Presley. We gaan nu naar maandag 1 januari 1962.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles.

0: luisterde naar het nummer An El Negro Trombón van het orkest van Damaso Pérez Prado. Hij is op 11 december 1916 geboren op Cuba. 1947 brengt hij voor het eerst een bezoek aan Mexico. Een jaar later gaat hij daar wonen. Nooit meer heeft hij voeten op Cubaanse bodem gezet. Met zijn Latin orkest staat Pérez Prado in 1955 maar liefst 10 weken lang bovenaan de hitparade in de Verenigde Staten met Cherry Pink en Apple Blossom White. 3 jaar later heeft hij weer een nummer 1 in de Verenigde Staten met Patricia. Het nummer wat we hoorden, N, is geschreven door Armando Travioli. 1951 voor de film N en gezongen door Flo Sandon. Het nummer N wordt in 1953 in de Verenigde Staten uitgebracht en heeft grote invloed op de Amerikaanse popmuziek. Pérez Prado overlijdt aan een beroerte op 14 september 1989. De King of Mambo is 72 jaar geworden. Wat een heerlijke muziek, muziekvrienden. Ongelooflijk. En daarvoor natuurlijk muziek van de Fab Four. Want op het label Audio Fidelity wordt op 10 september 1982 het album The Complete Silver Beatles uitgebracht. Op deze LP staan alle liedjes die de Beatles op 1 januari 1962 tijdens hun auditie voor Decca Records hebben gespeeld. In een razend tempo nemen John, Paul, George en Pete Best 12 nummers op. Het zijn onder andere To Know Her Is To Love Her, Three Cool Cats en Money, het liedje wat we hoorden. Echte platenbaas Dick Rowe laat deze nieuwe groep uit Liverpool koud. Tegen hun manager Brian Epstein zegt hij: sorry, maar gitaargroepen zijn uit de mode. Brian Epstein gaat hier nog tegen in met de opmerking: deze groep wordt groter dan Elvis Presley. Dick Rowe gaat de geschiedenis in als de man die de Beatles afwees. Wij luisterden naar het openingsnummer van de LP Money, That's What I Want, geschreven door Berry Gordy en Janie Bradford. Barrett Strong heeft in 1960 er de eerste hit mee op het Tembla Motown platenlabel. En wij hoorden natuurlijk die versie van de Beatles. Straks de langspeelplaat van de week, tweede album van een Nederlandse zanger en muzikant.
1: Dit is de tipparade.
2: Nummer 3.
0: Voordat we van die langspeelplaat van de week zijn, gaan we eerst naar een liedje uit de tipparade gekoppeld dus aan die top 40 week 37. Een nummer wat uiteindelijk nooit in de top 40 terecht kwam, maar jarenlang in de top 2000 gestaan heeft, dus iedereen kent het. Het is White Sox.

0: Ja, leuk om terug te horen. Nummer 3 uit de tipparade, week 37, 19 nog wat. De band White Sox met Versailles. Het is een eenmalig samenwerkingsproject van de Franse muzici Fabrice Quita en de synthesizer-specialist Frédéric Mercier. Op de B-kant van het singeltje staat een versie van bijna 8 minuten, terwijl de A-kant 4,5 minuut duurt. Het liedje gaat over twee dames die een trip naar Parijs maken en ook langs het paleis van Versailles komen. Plots komen ze in de tijd van koning Lodewijk XIV terecht. Een lied met een leuk verhaal en verschillende muzikale wendingen. Het staat 6 weken in de tipparade en komt niet in de top 40. Muziekvrienden, dan nu de langspeelplaat van de week. Het is een album uit 1966. Het is een Nederlandstalig album. En het is van Boudewijn de Groot. En de plaat heet Voor de Overlevende. Het is zijn tweede album en verscheen in hetzelfde jaar als zijn titeloze debuutplaat. Op Voor de Overlevende staat onder meer de hit Het Land van Maas en Waal met op de B-kant Testament. Alle muziek op de plaat is geschreven door Boudewijn de Groot en alle teksten door Lennart Nijg. Op zijn debuutalbum horen we nog de invloed van protestliederen uit de vroege jaren 60. Voor de Overlevende heeft meer een poëtische benadering. De teksten van Lennart Nijg staan vol met literaire verwijzingen en maatschappelijke kritiek. Het album wordt nu beschouwd als een van de hoogtepunten uit de geschiedenis van de Nederlandstalige popmuziek. De LP wordt bekroond met platina en Boudewijn de Groot ontving ook nog een Edison voor het album. Voor de Overlevende uit 1966 is nu vooral een tijdsdocument en een bewijs van de bijzondere samenwerking tussen componist Boudewijn de Groot en tekstschrijver Lennart Nijg. Daarom is het deze week...
1: Speelplaat van de

0: Openingsnummer van het album Voor de Overlevende. Het heeft dezelfde titel van Boudewijn de Groot uit 1966. Deze week de langspeelplaat van de week. Een album vol prachtige liedjes en korte liedjes. Muziekvrienden, nu totaal wat anders. Eén oude top 40, eentje uit week 37 het jaar. Dat verklap ik nog niet, daar komen we vanzelf al achter als we al die liedjes weer voorbij horen komen. Even kijken naar die lijst. Vijf nieuwelingen, vijf Nederlandstalige liedjes. En opvallend is, vijf medleys. Dus dat zijn de liedjes die zijn samengesteld uit weer verschillende andere liedjes. Muziek uit Frankrijk, Nederland, Engeland, Verenigde Staten, Canada, Suriname, Spanje en Schotland.
1: De Stichting Nederlandse Top 40 telt ze op en wij tellen ze af.
2: Nummer 40.
0: Uit Maastricht, daar komt u oorspronkelijk vandaan. Hij is alweer een tijd geleden overleden. Benny Nijman, daar hebben we het over natuurlijk. We kennen misschien het beste van Ik Weet Niet Hoe. Maar deze kunnen we ons ook herinneren.
3: Waar ik weg

0: Een liedje met een Oosterse melodie. Ja, Benny Nijman. 2008 overleeft hij al met het liedje Ik Zal Je Heb. Het staat dus op nummer 40 in die top 40.
1: Nummer 39.
0: En dat volgt dan vanzelf. De zusjes De Vries.

geschreven door Ali de Vries. Zusje van Doetie. Uit Friesland komen ze. Ze noemden zichzelf Maywood. En ze noemden zich Alice. En hoe heet die andere eigenlijk? Ik weet niet wat de artiestennaam van die andere is. Zij heeft in ieder geval, en interessant is, in 2014 wordt er een Nederlandstalige versie van uitgebracht door Gerard Joling, omdat dan het WK voetbal plaatsvindt in Brazilië. Rio dus, van Maywood op nummer 39. Oh ja, Karen. Dat is die andere route.

Ja, synthesizers waren toen nog niet zo geavanceerd als tegenwoordig. Tegenwoordig kijk je gewoon op een schermpje, zeg maar. In die tijd had je heel veel van die keyboards nodig om het allemaal te maken, zeg maar. Dat zag er allemaal spectaculair uit. En dat deed Jean-Michel Jarre, Franse componist en keyboard player. Die kon daar goed mee weg. Dit heet Magnetic Fields Part 2. Ja, hij heeft meer hits gehad in Nederland. Equinox en Oxygen, dat zijn misschien wel liedjes die jij kan herinneren nog van Jean-Michel Jarre. Staat dus op 38 in die top 40, week 37, 19. Nu op 37. Michel Jarre staat dus op 38 in die top 40, week 37, 19. Nu op 37. Weet je nog wie dit zijn?

Ze begonnen als New Wave band Spandau Ballet. En dit is wel een mooi voorbeeld ervan. Chant No. 1 staat op nummer 37. Muziek uit Nederland. Eigenlijk een voortzetting van een andere Nederlandse band. Die we kennen met bijvoorbeeld There's No More Corn on the Brassos. Dat waren de Walkers. En die noemen zich toen The Press.

En zo heet het ook. Cantara Pepe van de band The Press hadden nog één hit. Dat was I'm Gonna Shoot the DJ. Daarna hebben we niks meer van ze gehoord. Ze zullen wel gestopt zijn. Nou ja, misschien spelen ze nog wel in het snabbelcircuit. Kan best, hè? Nederlandse band. Volgens mij kwamen ze uit Limburg ook. We zijn inmiddels beland bij een nummer wat we kennen van Huey Lewis en the News. Maar in de hitparade staat het in een uitvoering van de band Exile. 35 met het liedje Heart and Soul.

0: Amerikaanse muziek op nummer 35. Ik hoorde, wat hoorde ik?
1: Nieuw.
0: Op 34 vinden we de steunplaat. Dat was een plaat die gepromoot werd in het programma van Frits Spits, De Avondspits. En dat heette dan de steunplaat en dat werd dan zo aangekondigd zoals je het net hoorde. Deze keer dus, deze week, een liedje van Denise Williams. Muziekvrienden weten wel uit welk jaar we deze oude top 40 hebben. Week 37. Het is het jaar waarin Bernard Hinault de Amstel Gold Race wint. Welk jaar was dat nou precies?

Ik vertelde net al, er staan in deze lijst 5 medleys. En op 33 vinden we de eerste. De beroemde Stars on 45 met More Stars.

Op die eerste Stars on 45 stonden hoofdzakelijk liedjes van de Beatles. En deze tweede, volume 2, ja, liedjes van ABBA. Ja, leuk van zo'n top 40. Totaal andere muziek nu. André Hazes.

Deze band uit Montreal komen ze. En ze noemden zich Lime. En dit was denk ik hun enige hit wat ze hadden in Nederland. En zo heet het ook. Een band uit Brooklyn. De Bronx. En Queens. Ja, dan noem je dus de Brooklyn Bronx Queens Band. Zo simpel is het.

0: Oh, wat een lekker nummer is dit, zeg. On the Beat van de Amerikaanse funkband, de BB&Q Band. Dus de Brooklyn Bronx Queens Band.
1: New York.
0: Uit New York dus.

met die geweldige stem. Art Garfunkel. Staat op 29 met Heart in New York. Tweede gedeelte. Ik zou hem graag nog een keer willen beluisteren. Art Garfunkel kennen we natuurlijk van Simon & Garfunkel. Dat is die Garfunkel dus. 28 nu. Hij schreef het zelf. Albert West.

0: 27.
1: Muziek van oorsprong van een Surinaamse zanger. Daar wordt hij geboren, namelijk in 1955. Imrich Lawrence Lobo. En hij noemde zich Lobo. En we horen hier zijn stem. En medley muziek, vrienden. Niet te geloven.

tweede medley dus in deze top 40. Nummer 26. Debbie Jenner is een Engelstalige dame. Ze wordt in Engeland geboren, maar ze formeert in Nederland een band. Vanuit een dansgroepje. Ze noemden zichzelf Doris D en de dames die meezongen en dansten The Pins. En ze hadden een aantal hitjes in Nederland. En zoals bijvoorbeeld Shine Up, Dance On en deze The Marvelous Marionettes. 26 nieuw. En nu, muziekvrienden, dit is de meest bijzondere plaat in deze top 40.

0: Hoor de stem van Theo Peters en hij componeerde het ook. Moeder, mag ik trouwen gaan op 25?
1: My love.
0: Van de Belcanto's.
1: There's only you in my life. The only thing that's right.
0: Volgens het tijdschrift Billboard is dit duet beste duet aller tijden. Diana Ross en Lionel Richie op nummer 24. Endless Love. Die plaat kunnen we eindeloos beluisteren. Zo goed blijft die. Wat dacht je van deze? Ook niet mis, toch? Hij schreef het speciaal om de geboortedag van Martin Luther King te herdenken. En hem eigenlijk een happy birthday te wensen. Stevie Wonder op het Motown platenlabel. Het werd een grote hit wereldwijd. Ja, zo noem je een liedje gewoon simpel happy birthday. Daar is de volgende Stars on 45. Ja, we hadden de Beatles gehad, ABBA gehad. Ja, dat kan je nog meer doen. We doen gewoon themamuziek. Muziek uit films. En we mengen dat een beetje met soulmuziek, zoals dit. Can't give you anything but my love. En daarvoor Star Wars. En wat dacht je van deze? Kung Fu Fighting, Carl Douglas natuurlijk, hè? En dan zou je denken, nou ja, dan komt er wel een volgend commercieel liedje. En wat gebeurt er dan? Eric Clapton. Stars on 45, volume 3, staat dus op nummer 22. 21. Ik denk wel een klassieker, toch? Geschreven de tijd door Barry White. En het wordt eigenlijk gezongen door zijn koor. Met van die dames die de achtergrondvokalen deden. Want hij zingt zelf niet op het liedje. Maar goed, wel de arrangementen. En die begeleidingsband van Barry White heet The Love Unlimited Orchestra. En die zingen dus I'm So Glad To Be A Woman 21.

Linker rijtje nu. Moeten er nog 10 gaan voordat we bij de top 10 zijn. Muziekvrienden weten we al wat er op 1 staat. Het is het 12e themalied uit een Bondfilm. Wordt gezongen door een Schotse zangeres. Dat staat op 1 dus. Nu de Commodores. En zo heet het ook Lady.

0: En dan nu muziek uit Spanje. No me hables. Van Juan Pardo. We hebben al Spaanstalige muziek gehad, helemaal in het begin van deze rondleiding. En deze staat in de lijst.
1: No me hables, no me hables.
0: Op nummer 19.

0: 10.
1: Totaal andere muziek nu weer. Dat vind ik altijd zo interessant van zo'n oude top 40. De Specials uit Engeland met bandleider Jerry Demmers. En ze maakten ska-muziek. En dit is rustige ska, want ska heeft een hoger tempo. Dus noem het dan reggae. Oké. Ze hadden een aantal hits in Nederland. En dit is nou niet echt een hele grote. Maar wel leuk. Tweede gedeelte.

ze hadden een aantal hits. Gangsters bijvoorbeeld. Het meest bekende was wel A Message to Rudy. Oh ja, vergeet ook niet Too Much Too Young. Met de special AKA. Ghost Town kwam tot 12. Stond 9 weken in de Nederlandse top 40. Positieve disco muziek uit Nederland. Zo kan je het wel noemen. De band Spargo met Just For You.

is echt een klassieker van de Nederlandse popmuziek. Nummer 17 dus, Spargo met Just For You. En over klassiekers gesproken, hier zijn de echte klassiekers. Oh, weer zo'n medley. En dan deze keer met klassieke muziek. Het is toch niet te geloven? Het Royal Philharmonic Orchestra speelt mee met een Lindrum drumcomputer. Zo simpel is het.

dat moet Mozart zijn, toch, zou je denken? Ja, muziekvrienden, dit is echt een hit geweest. Staat op 16 dus in die top 40. En het gaat maar door. 5 minuten lang die drumcomputer. En dan dat orkest wat meespeelt. Ja, vonden we toen leuk. Prima, mag toch. Tegenwoordig denk ik een beetje andere smaak gekregen.

We worden er allemaal weer stil van. De prachtige stem van Michael Jackson. Met zo'n heerlijke ballad. One Day in Your Life staat op nummer 15. Hey! Oh, het kwam de tijd van het album Forever, zijn vierde studioalbum. Hey!

Komt oorspronkelijk uit 1960. Peter Koelewijn, we horen hem nu weer zingen. Van, nou, een paar decennia later zou ik je zeggen. In een live-uitvoering, volgens mij kwam dit bij een televisieprogramma vandaan. Veronica, weet je, die ging met die tent, gingen ze door het land heen en zo. Hij speelde dat daar. En later werd het nog een keer gezongen door het rapduo MC Miker en DJ Sven. Ja, dat waren ze. Kennen natuurlijk met dat liedje van Madonna ook. Kom van het dak af 14 dus. Nu nummer 13. En wie is dit eigenlijk? Zat hij niet bij de Rolling Stones? Ja, tot 93 zat hij bij de Rolling Stones. Dus in dit jaar speelde hij dus nog bij de Stones. Bill Wyman.

Hij speelde bas in de Rolling Stones en hij maakte een solo plaatje Je suis une rockstar. Oh, daar zijn de Stones zelf. 12. Muziekvrienden, ik ga zo de top 10 voorlezen en dan draaien we dadelijk ook nog met hem mee. Start me up dus op 12 Rolling Stones. Nog even een klein stukje van een Japanse jongen. Tenminste, zo is het liedje. Het wordt gezongen door een Schotse zangeres. Annika. Eigenlijk heet ze Mary Sanderman. Ja, leuk liedje. Kwam hoog in de hitparade terecht. Maar goed, we gaan de top 10 in.

muziekvrienden, we hebben één oude hitlijst uit week 37. Een top 40 uit het jaar 1981. Daar komt hij. De top 10 ziet er als volgt uit. Nummer 10, Green Door, Shaking Stevens. Die kunnen we ons vast nog wel herinneren. Nummer 9, Who Let the Heartache In, Patricia Paai uit Nederland. Nog meer muziek uit Nederland op nummer 8 van de Dolly Dots. P.S. Echt een goed nummer, zou ik je zeggen. Nummer 7, Why Tell Me Why. Nog een Nederlandse zangeres, Anita Meijer. Nummer 6, The Electric Light Orchestra met Hold On Tight. Nummer 5, The Old Callahan van BZN, ook uit Nederland. Nummer 4, The Wordy Rapping Hood van de Tom Tom Club. Een bijzonder nummer. Nummer 3, weer een medley. De Nederlandse Sterren die Stralen van Rubberen Robbie. Nummer 2, Hands Up van Ottawa. En nummer 1, die muziek uit die James Bond film. Die 12e, gezongen door China Easton.

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
0: Het Muziekmuseum. De langspeelplaat van de week.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen die komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken dan niet op een geschikte plek terecht te komen. Vaak moeten bewoners ook verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen lastig voor kwetsbare ouderen. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanochtend niet veel drukker op de weg. Dat zegt de ANWB, die sprak van een gemiddelde ochtendspits. Veel mensen die leken van tevoren op de hoogte en hadden alternatief vervoer geregeld of werkten thuis. En de meeste stations die bleven leeg en enkeling wist niet eens dat er een staking was. Op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. En regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het kabinet deels teruggedraaid. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag bij Hoorn is vanochtend een man van 78 om het leven gekomen. Het vuur brak rond 6:30 uit in de meterkast en verspreidde zich snel. Omliggende huizen die werden ontruimd. Zo'n 20 bewoners die zijn elders opgevangen. Het vuur is inmiddels uit, maar een aantal buren in Zwaag zit nog altijd zonder stroom. Dat zal niet meer al te lang duren, zeggen de netbeheerders. En Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van Antwerp FC. In een afscheidsbrief zegt de Nederlander van 53 dat afgelopen weekend alle jarenlang opgebouwde vermoeidheid en stress eruit kwam. Hij zegt dat dokters hem hebben geadviseerd te luisteren naar zijn lichaam. Overmars ging 4 jaar geleden aan de slag in België nadat hij vanwege het versturen van dickpics weg moest bij Ajax. Nog datzelfde jaar kreeg hij een hartinfarct. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het is een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.

0: This program is climate neutral.
1: Dit programma is klimaatneutraal.
2: All music will be recycled.
1: Alle muziek wordt gerecycled.
3: All music will be recycled.
4: Het Muziekmuseum.
5: The Music Museum.

0: het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer een rondleiding langs week 37. En uit die week hebben wij een oude top 40 gekozen, eentje uit 1981. Voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die lijst kunnen luisteren. En ook naar het liedje wat op 1 staat, For Your Eyes Only van Sheena Easton. Het is het themaliedje uit de 12e James Bond film. En zij is de eerste en tot nu toe de enige artieste die te zien is tijdens de openingstitels van een Bond film waarin het nummer dus te horen is. Ja, kijk er maar eens naar op YouTube. Ze is daar uitgebreid te zien, want ze zingt het liedje gewoon als een soort videoclip. Aanvankelijk werd de band Blondie gevraagd om een nummer te schrijven voor deze speelfilm. For Your Eyes Only. En Blondie nam een eigen nummer op. Maar de voorkeur ging uiteindelijk uit naar Sheena Easton. De versie van Blondie bracht de band in 1982 zelf uit. En die van Easton stond 11 weken in de top 40 en 2 weken op de eerste plaats. En de muziek die we net hoorden is van Chuck Berry, een kerstliedje. En dat zo net nog in de zomer. In de Chess Studios in Chicago neemt hij op 9 september 1958 zijn eigen composities Run Rudolph Run en Merry Christmas Baby op. De liedjes worden in november 1958 op single uitgebracht. Bij de kerstliedjes komen op 15 december 1958 de Billboard Hot 100 binnen. Run Rudolph Run komt niet hoger dan 69 en Merry Christmas Baby komt tot 71. Straks tijdens deze rondleiding een nummer wat geschreven is in 1959. Nou ja, geschreven, de tekst is bijna letterlijk overgenomen uit het boek Prediker uit het Oude Testament. Interessant om te beluisteren dan, sowieso. En dadelijk ook nog muziek van een liedjesschrijver die onder andere de liedjes Hang on Sloopy, Twist and Shout en Peace of My Heart schreef. Dat zijn niet de minste nummers. En muziekvrienden, natuurlijk ook een langspeelplaat van de week. Het is er eentje uit 1969. Het is een Nederlandstalig album. Het is het tweede album van Boudewijn de Groot en het heet Voor de Overlevende. Dadelijk nog 2 tracks eruit. Ik kijk even in de computer. Ik zie staan De Vrienden van Vroeger en Naast Jou. En dadelijk ook nog een Nederlandse vertaling van Don't Blame the Children van Sammy Davis Jr. Ja, misschien zeg je nummer dat helemaal niks, maar we hebben een hele bijzondere vertaling. En uitvoering ook. En dan vertel ik je nu dat tijdens de presentatie van de platentiendaagse op 12 september 1982 in Amersfoort de leden van Doe Maar een goud en een platina plaat krijgen voor Doris Day en andere stukken. Het album is op 27 maart 82 binnengekomen in de Nederlandse LP Top 50. Doris Day en andere stukken van Doe Maar staat vanaf 8 mei 82 3 weken lang op de eerste plaats. Op deze LP staan onder andere Is Dit Alles, Belle Helene, Doris Day, Liever Dan Lief en Radeloos.

track van de langspeelplaat van de week. Het album Voor de Overlevenden van Boudewijn de Groot uit 1966. En wat mij opvalt is de geweldige geluidskwaliteit. Ik vermoed wel dat het album oorspronkelijk in mono verscheen, maar blijkbaar hebben we hier een prachtige remix, zeg maar, in stereo. We luisterden naar het liedje Naast Jou met de muzikale begeleiding, de arrangementen en de orkestleiding van Ger van Leeuwen. Onthoud die naam even. Dan nu die Nederlandse vertaling van Don't Blame the Children van Sammy Davis Jr. Het gaat hier om het liedje De Kinderen Zijn Niet Schuldig uit 1967 van Gerard de Vries. Hij is dat jaar discjockey bij de zeezender Radio Veronica. In 1965 heeft hij als cowboy Gerard zijn eerste hit met Het Spel Kaarten. Deze single is een vertaling van Deck of Cards en is goed voor een tweede plaats in de Nederlandse top 40. Het liedje De Kinderen Zijn Niet Schuldig komt op 9 september 1967 binnen op nummer 39 in de Nederlandse top 40. Het is een vrij letterlijke vertaling van Don't Blame the Children. Een Engelstalig nummer van Ivan Reeve en Hill Brown Barnum, gezongen door Sammy Davis Jr. Dit origineel bereikt op 15 juli 1967 de 37e plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Laten we er even een klein stukje van luisteren. Kijken of we het liedje herkennen.

0: You know, we read in the papers and we hear on the air of killing and stealing and crime everywhere. And we sigh and we say as we notice the trend, this young generation, where will it end? But can we be sure that it's their fault alone? I mean, that maybe a part of it isn't our own. Are we less guilty who place in their way too many things that lead them astray? Like too much money.
1: Nou, liedje dus waar hoofdzakelijk in gepraat wordt. Gerard de Vries heeft zelf de vertaling van Don't Blame the Children gemaakt. Bij de opname van het lied wordt hij begeleid door een koor en het orkest van, daar is hij dan, Ger van Leeuwen, die Boudewijn de Groot ook assisteerde. De kinderen zijn niet schuldig komt in 1967 tot 25 in de Nederlandse top 40. En hier is dat lied van Gerard de Vries.

Elke dag kunnen we het lezen en wordt het ons verteld over moord, diefstal en geweld. En spreekt over gebrek aan eerbied en gebrek aan tucht. Over die nieuwe generatie en waar het wel naartoe zal gaan. Wat zal het einde zijn? Maar ik ben er zeker van dat zij niet de schuldigen zijn. Er gebeuren te veel dingen in het dagelijks bestaan die hen verwarren en onzeker maken. Hebben ze te veel geld om uit te geven en te veel vrije tijd? Maken zij de films van twijfelachtige inhoud, seks, misdaad, wreedheid? Of boeken waarvan het lezen je benauwt? En het kwaad dat ze aanhoren in gesprekken van de ouderen? Zoveel jongeren worden naar het kwaad gedreven door ouders die zelf verkiezen niet thuis te zijn. Zij dragen geen schuld. Is dat misdadige jeugd? Nee, mensen, kinderen maken geen rotfilms en schrijven de boeken niet. En zij stellen gangsters niet voor als mensen waar de wereld het van...

Zij maken de sterke drank niet. Zij beheren geen kroegen. En zij hebben niets over onze wetten te vertellen. Zij zijn de makers niet van al die wapens. Zij verhandelen geen marihuana en LSD. Dat doet de oudere generatie. Want er zit immers winst in de jeugd. Maar snel zijn we met ons oordeel. De schuld van een heel volk legt men hen op de schouders. Wie van ons werpt de eerste steen? Wie zichzelf kent, veroordeelt niemand. Want in hoeveel gevallen is dit niet

Ja, geweldig. Nummer 30 uit die top 40, week 37, 1981. De Brooklyn, Bronx en Queens Band. Dat zijn dus drie wijken uit New York. En het liedje heette On The Beat. Een geweldig funknummer. Ja, want dat is wat ze maakten. New York. En het liedje heette On The Beat. Een geweldig funknummer. Ja, want dat is wat ze maakten.

1963 voor zijn album The Bitter and the Sweet. Voor de tekst gebruikt hij de eerste 8 versen van het derde hoofdstuk van het Bijbelse boek Prediker uit het Oude Testament. De tekst van het liedje en de Bijbeltekst zijn vrijwel identiek. Beide teksten zetten steeds het woord tijd voor 2 tegenovergestelde dingen, zoals geboren worden en sterven. Dus we horen in de tekst a time to be born, a time to die. Of a time to love, a time to weep. Turn, Turn, Turn van de Birds komt op 23 oktober 65 de Amerikaanse hitparade binnen. De single staat vanaf 4 december 65 3 weken lang op de eerste plaats. In Nederland bereikt Turn, Turn, Turn van de Birds de 15e plaats.

The Music Museum. De Nederlandse top 40 en tipparade. Je hoort ze een dag eerder en ze zijn een week beter.

0: Angela Kramers, Patty Zomer, Ria Briefies, Angela Groothuizen, Esther Oosterbeek en Anita Heijk. De Dolly Dots. En ze worden natuurlijk altijd geassocieerd met Fluitsmijn van Tijn. Maar dit is Peter van Asten en Richard Dubois. Die hebben de band geformeerd eigenlijk. Die hebben de meidenband bedacht. En die produceerden het geheel ook. En daarom klonk het ook zo geweldig. Straks muziek van een liedjeschrijver die onder andere Hengel Sloopy, Twist and Shout en Peace of My Heart schreef. Maar eerst nog even...
1: De langspeelplaat van de week.

Van de langspeelplaat van de week. Het liedje De Vrienden van Vroeger. Boudewijn de Groot. Het album voor de overlevenden. We doen het album weer dicht. En wachten tot volgende week voor een nieuw album. Wat ik er nog over kan zeggen is de arrangementen deze keer niet van Ger van Leeuwen zijn in dit liedje wat we net hoorden. Nee, hij had ook de Vlaamse orkestleider en arrangeur gevraagd voor deze plaat. Bert Page, die heeft de arrangementen gedaan op het liedje wat we net hoorden. Dan nu muziek van die liedjeschrijver die onder andere Tell Him, A Little Bit of Soap, Cry to Me, Hang on Sloopy, Twist and Shout en Piece of My Heart schreef. Het gaat hier om Burt Burns. Deze songs schrijft hij in de tijd dat hij werkzaam is voor de befaamde liedjesfabriek The Brill Building in New York. In 1964 wordt Burt Burns producer bij Atlantic Records. Ook werkt hij enige tijd voor Decca Records in Londen. Hier produceert hij de hits Shout van Lulu and the Lovers en Baby Please Don't Go en Here Comes the Night van de groep Dem met zanger Van Morrison. Zijn eerste solo-hit, Brown Eyed Girl, schrijft hij samen met Burt Burns in 1967. Het is een van de laatste producties van Burt Burns. Hij overlijdt op 31 december van dat jaar aan hartproblemen. Burt Burns werd geboren als Burt Russell en werd maar 38 jaar oud. De single Brown Eyed Girl van Van Morrison komt op 9 september de Nederlandse top 40 binnen en bereikt uiteindelijk de 16e plaats. Het staat in 1967 7 weken in de top 40.

0: fijn om weer terug te horen. Van Morrison schreef het samen met Burt Burns. Brown Eyed Girl. Muziekvrienden, we zijn er bijna doorheen. Ik heb er nog één.
1: Nummer 38.
0: Van die Franse synthesizer-specialist Jean-Michel André Jarre. Hij werd het meest bekend met Equinox en Oxygen. En dit was een hitje van later. Het staat dus in die top 40, week 37, 1981, op nummer 38. Magnetic Fields, part 2. Muziekvrienden, volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwde radio. Je kunt dat natuurlijk altijd vinden via het grote wereldwijde web. Tot een volgende keer.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de VS en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. En de stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Schiphol. Door de urenlange storing bij de Britse luchtverkeersleiding stranden tienduizenden passagiers op luchthavens. Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick. De zaak tegen vier studenten van het Utrecht Studentenkoor, die verdacht worden van het verspreiden van een bangalijst, is uitgesteld. Een van de vrouwen die aangifte hadden gedaan is directe familie van een medewerker van de rechtbank. De rechtbank Gelderland neemt de zaak nu over. De vier verdachten worden verdacht van het verspreiden van een lijst met privégegevens van zo'n 30 leden van een vrouwenvereniging. Bij de foto's van studenten stonden seksistische opmerkingen. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een paar seconden uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. En de zangeres van 21 stond vorige week nog vier keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Vorig jaar won ze de Edison Popprijs. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 19 graden en vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Goedemorgen, welkom bij Eemland 1 Actueel op deze woensdag 9 september. Zoals gewoonlijk brengen we nieuws en achtergronden bij het nieuws uit Eemland en omstreken. Vandaag op het programma. In Soest is het project High Five begonnen om kinderen te stimuleren vaker op de fiets naar school te gaan. We hebben het over de verspillingsvrije week. Uiteraard het weer met Klaas Bijker. En er is een burendag op de Boekweitland in Soest. En we gaan het verder hebben over de geschiedenis van Soest bij Open Monumentendag.
1: De omroep voor regio Eemland.
2: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Eline Wansink.

0: Hey ja, van Outkast. Lekker plaatje om mee te beginnen op de ochtend. Altijd leuk. Steeds meer gemeenten zoeken naar manieren om kinderen vaker lopend of fietsend naar school te laten gaan. In Soest gebeurt dat onder andere met het project High Five, een initiatief dat beweging, verkeersveiligheid en duurzaamheid combineert. Kinderen worden op een speelse manier gestimuleerd om lopend of met de fiets naar school te komen. We spreken hierover met wethouder Ron Voskuilen, onder meer verantwoordelijk voor verkeer en mobiliteit in de gemeente Soest. Welkom meneer Voskuilen. Meneer Voskuilen? O jee. Nou, ik denk dat we even opnieuw moeten bellen.
1: Hallo.
0: Dan gaan we eventjes...
1: U bent er, Rieke. We gaan even kijken, want ik ben even kwijt.
0: We gaan het zo meteen hebben met meneer Voskuilen over de verkeersveiligheid in Soest. We zoeken hem even op. Ondertussen draai
2: ik... Ja, ik ben er
0: al. Oh, u bent er wel. Ik...
2: Goedemorgen.
0: Daar bent u. Goedemorgen. Sorry voor de verwarring. Er was even iets technisch mis. Ik had u aangekondigd. Meneer Voskuilen, waarom vindt de gemeente Soest het zo belangrijk dat kinderen vaker lopend of fietsend naar school gaan?
2: Nou ja, het is vooral belangrijk voor de kinderen dat ze gezond leren leven en zelfstandiger worden. En een afgeleid doel is dat wij proberen de verkeersveiligheid rond scholen minder te maken. En dat begint ook bij bewustwording van de ouders. Dus die combinatie vonden wij in dit project High Five en dat lijkt goed te werken.
0: Ja, want nou ja, veel kinderen worden met de auto naar school gebracht. Welke problemen levert dat dan op rondom scholen?
2: Nou ja, het is vaak te druk. Ouders parkeren nog eens helemaal vooraan, zodat de fietsers in het geding komen. En mensen vinden het vervelend om een stukje te moeten lopen om die auto te parkeren. Dus eigenlijk vinden wij vanuit mobiliteit gezien het vaak onwenselijk. En dat zie je het meest als het slecht weer is. Over het algemeen hebben ouders al de neiging om kinderen vaker naar school te brengen met de auto. Maar als het slecht weer is, wordt het helemaal een druk van belang.
0: Ja, maar is het natuurlijk ook wel een beetje herkenbaar.
2: Ja, iedereen meet dat.
0: Ja, en daarnaast zijn er natuurlijk ook eigenlijk nog wel ouders die die zaken combineren. Dus hun kind even afzetten en vervolgens zelf naar het werk rijden.
2: Ja. Nee, dat verbieden we ook absoluut niet. We proberen met een positieve stimulans, spelende wijze, mensen te stimuleren. En vooral die kinderen om met de fiets of lopend naar school te gaan. En dat werkt met High Five. Ze kunnen allemaal punten sparen. Dus het is een spel voor ze geworden. Nou, we waren ook zelf positief verrast over hoeveel kinderen er meedoen. En uiteindelijk hoeveel kinderen blijvend lopend of fietsend naar school gaan. Dus wij zetten dit door, Jan.
0: Ja, want hoe werkt het project precies?
2: Nou, ze krijgen een soort medaillon aan een armbandje. Of op hun fiets kunnen ze een sticker met een code krijgen. En ze moeten ergens letterlijk high fives geven bij palen waar een handje staat. Maar dan registreert het paaltje, registreert wie je bent waar en een beetje hoeveel kilometers je aflegt. En als je voldoende punten hebt gekregen, want je krijgt punten voor, krijg je een cadeautje. En dat zijn gadgets, hè. Dat is een drinkbeker of een fietsbel of sokjes of zo.
0: Oh,
2: en dat vinden
0: leuk.
2: De kinderen leuk. En ik was verrast over de eerste school. Hebben we 21.500, dat is half keer de aarde rond, aan kilometers opgehaald bij de kinderen om naar school te gaan. Dat is echt wel veel. En ook vooral dat ze het blijven doen. Dus niet iedereen natuurlijk. En we gaan het echt niet afdwingen. Het is echt spelende wijze om mensen bewust te maken. En vooral de kinderen.
0: Ja, want bij de startbaan deed 74% van de leerlingen mee. Uiteindelijk kwam eruit dat 25% van die leerlingen structureel minder vaak met de auto naar school gaan. Hoe bijzonder vindt u die resultaten?
2: Nou, positief schokkend, zeg maar. Hè. Dus ik vind dat dat stimulansen helpt, zeg maar. Dus ik vind het leuk dat het spelende wijze gebeurt. En ik hoop dat het op de lange termijn helpt dat mensen meer bewust van zijn dat ze kunnen bewegen, zeg maar. En in plaats van op hun telefoontje thuis op de bank gaan zitten. Of achter in de auto wachten tot ze op school zijn.
0: Ja, absoluut. Maar dan heb ik ga ik een beetje advocaat van de duivel spelen. Hoe ziet u de kansen voor dit project in als het project is gestopt en er geen, zeg maar, incentives meer zijn, beloningen voor die kinderen om lopend of op de fiets naar school te gaan?
2: Ja, het is een stapje, zeg maar, in de goede richting. Ik denk dat we moeten blijven communiceren, zowel de kinderen als de ouders, dat het belangrijk is dat ze hun kind leren fietsen en lopen. Dat kunnen ze, maar gewoon dat ze dat vaker doen. En nogmaals, ik snap ouders ook, als je wil werkt en je hebt het is praktisch, dan zet je auto de kinderen wel eens af met de auto. Maar ik zou al blij zijn als van die 25% alweer de helft daarvan langjarig gewoon dat effect blijft doorzetten, gewoon dat ze blijven lopen en fietsen.
0: Ja.
2: Het is toch een bewustwording.
0: Ja, dat, en, ja en een gewoonte duurt natuurlijk ook een tijdje om in te slijten. Daar heb je dan ook mee te maken. Dus dan voor ouders dan om hè, die gewoonte af te leren, bijvoorbeeld, om hun kind naar school te brengen. Komend schooljaar start High Five ook op de Danielschool. Zijn er plannen om het project uiteindelijk ook nog op meer scholen in Soest in te voeren?
2: Nou, we hebben het nog op 2 scholen gedaan, hè, de Werveling en de Lutgereschool. Het vraagt wel iets van het management, hè, en dat die mee willen werken. Dus wij zijn wel voornemens het door te zetten. Want wij zijn echt blij met de resultaten en denken dat het goed is voor zowel ouders als kinderen als voor de verkeersveiligheid. Dus als het aan de gemeente Soest ligt, dan gaan we het verder doorzetten.
0: Ja, en hoe wordt dit project uiteindelijk bekostigd? Is dat echt alleen puur uit de gemeente of zijn er nog andere partijen bij betrokken?
2: Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik niet exact weet wie het allemaal bekostigt. Maar als je, kijk, voor ons is de opstart was wel een investeringtje. Maar als je het helemaal hebt, dan weet je wel hoe het doorgezet kan worden. En vallen de kosten ook nog wel iets mee. Dus het is een combinatie tussen de school en de gemeente om het door te zetten. Ja. Uiteindelijk hopen wij dat de scholen zelf die bewustwording hebben dat het helpt. En dat wij als gemeente alleen nog maar hoeven te stimuleren.
0: Ja, begrijp ik. Nou, ik vind het in elk geval een ontzettend mooi project. Stiekem mijn vraag nog. Meneer, hoe ging u zelf naar school vroeger?
2: Ik ging eigenlijk altijd op de fiets. Nou. En op de lagere school lopend en de middelbare school fietsend. En mijn eigen kinderen heb ik voor 95% met de fiets naar school gebracht.
0: Hartstikke goed. Nou, die traditie proberen we weer ook in deze tijd in ere te herstellen met het project High Five in Soest. Meneer Voskuilen, hartelijk dank voor uw tijd en uw toelichting op het project High Five. We wensen het project heel veel succes en zijn benieuwd naar de resultaten in de komende jaren.
2: Dankjewel en een fijne dag.
0: Fijne dag.

0: Hold on, Santana hoor je hier bij Emeland 1. Van 7 tot en met 13 september is het verspillingsvrije week. Tijdens deze landelijke campagne wordt aandacht gevraagd voor een onderwerp dat ons allemaal aangaat: voedselverspilling. Jaarlijks belandt er nog heel veel eten in de vuilnisbak, terwijl dat helemaal niet nodig is. Het is vaak nog heel goed. Ook supermarkten spelen een belangrijke rol in het terugdringen van die voedselverspilling. En bij Jumbo Baarn worden er op verschillende manieren geprobeerd om het product een tweede bestemming te geven. Daarover praten we met Floor van den Berg, manager van de Jumbo. Floor, wat houdt de verspillingsvrije week precies in voor de jullie vestiging?
1: Goedemorgen. Wij doen eigenlijk het hele jaar door. Doen wij artikelen die overblijven, zeg maar, dus die op datum zijn.
0: Ja.
1: Of die misschien net niet helemaal goed meer zijn. Appeltje in een plekje, dat soort dingen. Dat gaat naar de stichting Samen in Baren. Dat zijn mensen die minder hebben, die dus niet veel bezeten hebben. Een soort voedselbank, maar dan echt lokaal voor Baren nog.
0: Ja.
1: Daarnaast hebben we deze week geven we extra aandacht ook door stickers te plakken op alle brood. Van, denk om de verspilling, kan altijd nog gebruiken. Je kan nog soms een keer brood opbakken, nou dat soort dingen.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk dat is specifiek voor deze week. Daarnaast ook nog groente en fruit wat echt niet meer goed is, zeg maar. Dus waar echt grotere plekken op zitten, wat niet meer voor consumptie geschikt is. Dat gaat naar de kinderboerderij, aan het kantonpark.
0: Oh ja, ja. En welke producten lopen dan het meeste risico om verspild te worden?
1: De producten met een korte houdbaarheid. Dus denk daarbij aan bepaalde vleesproducten.
0: Ja.
1: Of gesneden groenten. Gebak soms.
0: Ja.
1: En het dagverse brood natuurlijk.
0: Ja, want jullie zijn verplicht ook om dat weg te doen eigenlijk, toch?
1: Dagverse brood wordt deels nog afgeprijsd.
0: Ja.
1: Dus als het van gisteren is, dan wordt het nog volgende ochtend nog verkocht. Als afgeprijsd artikel. Hetzelfde geldt met artikelen van de datum van vandaag. Die worden ook deels afgeprijsd en nog verkocht, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar na de datum van vandaag verkopen we het niet meer.
0: Nee, precies. Dat mag volgens de wet gewoon ook niet, hè?
1: Nee, klopt. Dat vaak nog wel consumptie geschikt is, maar niet meer verkocht mag worden.
0: Ja, daar kom ik zo even op terug. Maar hoeveel wordt er nou eigenlijk weggegooid bij jullie op dagelijkse basis?
1: Dan moet je ongeveer denken. In bedragen kan ik je het niet zo noemen.
0: Nee, maar omvang.
1: Je kan in percentage zou je moeten denken, denk ik, aan zo'n 0,8 van de omzet, zeg maar.
0: Dat is veel.
1: Ja.
0: Ja. Dat is veel. En jullie werken dan dus inderdaad wat je aangeeft met zo'n verspillingsbak waar je dan nog producten uit kan halen. Wat merk je nou van bewustwording bij klanten rondom dit onderwerp, voedselverspilling?
1: Ik denk wel dat het meer leeft als het enkele jaren geleden leefde. Dat komt denk ik ook door de fabrikanten die geven er veel meer aandacht aan, op de verpakkingen ook.
0: Ja.
1: Het ruiken, het kijken, het proeven.
0: Ja, kijk, ruik, proef, ja.
1: Ja, dat zie je wel dat mensen daar denk ik bewuster van zijn. Ook al het een dag over datum is, dat het nog prima gebruikt kan worden vaak. Dus dat zie je sowieso. Dus ik zie wel een verandering. Mensen vinden het ook vaak eerder zonde om weg te gooien, zeg maar.
0: Ja, inderdaad. Maar wat zijn nou ook, want we hadden het even heel kort over die houdbaarheidsdatum. Wat zijn nou de grootste misverstanden over die houdbaarheidsdatum van producten die je vaak tegenkomt?
1: Ja, dat mensen denken dat het ook absoluut niet meer eetbaar is na de datum dat het verlopen is, zeg maar.
0: Ja,
1: dat is natuurlijk wisselend een beetje per artikel. Ik kan me voorstellen dat je met gehakt voorzichtiger bent als dat je met een reep chocola bent.
0: Ja, en zeker. Dat is natuurlijk ook een soort van boerenverstand gewoon gebruiken.
1: Ja, precies. Dat is het ook. Precies. Ja, dat is het zeker.
0: Kijk ernaar, ruikt eraan.
1: Met vlees ben ik zelf ook voorzichtiger. Zeker als je het over kip hebt bijvoorbeeld of gehakt.
0: Ja.
1: Daar ben ik wat voorzichtiger mee als dat ik inderdaad met een reep chocola zou zijn. Ja.
0: Ja. En jullie brengen dus ook spullen naar de voedselbank? En samen in Baarn?
1: Samen in Baarn, ja, klopt.
0: Waarom is die samenwerking met die organisaties zo belangrijk?
1: Ja, dat het niet weggegooid wordt. Ik denk dat het allerbelangrijkste is. En we helpen mensen ermee die meer te besteden hebben.
0: Ja, krijgen jullie daar dan nog een feedback van mensen? Of ja, nee, jullie eigen medewerkers?
1: Nee, dat is eigenlijk zo ingebakken dat het vrij normaal geworden is, zeg maar.
0: Oh, dat is alleen maar positief.
1: Ja, nee, dat vind ik ook. Dus ik natuurlijk niet zo dat dat hoeft te horen, oh, wat fijn dat jullie dat doen, want het is eigenlijk gewoon ja, vrij normaal, zeg maar.
0: Ja, maar nou ja, gelukkig maar. Ja. Dat is dan al gewonnen de afgelopen jaren.
1: Nee,
0: dat is...
1: nee, ja, zeker. Absoluut. Absoluut. Ja.
0: Dus, en, dus dat is sowieso dan voor een van de dingen die Jumbo de afgelopen jaren geboekt heeft aan vooruitgang op dit gebied. Ja. Zijn er nog meer successen om te delen?
1: Ja, sinds nu anderhalf jaar of zo. Er zijn artikelen die echt over datum zijn, zeg maar, in de winkel. Dus die ook niet meer geschikt zijn voor de voedselbank. Die gaan we via een aparte stroom ook ingezameld bij Jumbo.
0: Ja.
1: En daar worden weer gewerkt naar dierenvoeding.
0: Hoe gaat het dan, een aparte stroom? Hoe moet ik dat voor me zien?
1: Dat houden we dus apart in aparte kratten.
0: Oh ja.
1: En dat gaat dan richting DC terug, zeg maar, distributiecentrum.
0: Ja.
1: En daar wordt het weer doorgezet naar een leverancier die dat verwerkt tot dierenvoeding.
0: Oh, dat is ook centraal geregeld?
1: Ja, ja.
0: Super. Ja.
1: Klopt. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de sinaasappelschillen. We hebben zo'n sinaasappelpest in de winkel staan.
0: Ja.
1: Die schillen worden ook, gaan ook terug naar het distributiecentrum. En daar wordt schoonmaakmiddel van gemaakt.
0: Oh, dus ik zit gewoon met sinaasappels mijn aanrecht schoon te maken thuis.
1: Als je een sinaasappel variant van je schoonmiddel hebt wel, ja, dat zou kunnen. Ja. Ah.
0: Nou, ik leer een hele hoop. Had ik niet direct verwacht. Leuk weetje om hiervan mee te nemen. Welke tips heb je voor luisteraars om thuis minder eten weg te gooien?
1: Wat ik net al zei, gewoon boerenstand gebruiken, denk ik. Kijk even, denk na of je het... En op het moment dat je denkt van, nou, het gaat niet op, misschien eerder kijken of je het met iemand anders kan delen.
0: Nou oh ja, ja, dat
1: zou een optie kunnen zijn.
0: Dat is ook een mooie, ja.
1: Ja. Ja. En wat wij vooral zien is rond feestdagen, zeg maar, dat er dan zoveel gekocht wordt dat daar misschien wel de meeste
0: verspilling in zit.
1: Wordt. Ja,
0: ja. Oké. Dus ook wees bewuster met wat je nodig hebt. Hou je aan je lijstje en laat je honger je niet leiden in de gangpaden.
1: Nee, nou ja, goed, aan de ene kant is natuurlijk ons voordeel, daar leven we ook een beetje van.
0: Ja.
1: Maar ja, neem wel wat je mee wat je nodig hebt en niet veel, denk ik. Ik denk dat het wel een schrikje moet zijn, ja.
0: Nou. Ik vind dat een mooie boodschap voor de Verspillingsvrije Week. Floor van den Berg, ja. Hartelijk dank voor je tijd en je toelichting.
1: Ja, geen
0: dank. En veel succes met alle initiatieven tijdens de Verspillingsvrije Week.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké.
1: Dankjewel, succes ook. Dag.

0: Ja, nog een erfenis van het voetbal. Die Die, je hoorde Shakira en Burner Boy. Zouden ze deze week nog steeds op nummer 1 staan in de top 40? Ik weet het niet, maar we hebben even andere prioriteiten, namelijk...
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Goedemorgen, Klaas.
2: Goedemorgen.
0: Wat kunnen we verwachten vandaag van het weer?
2: Ja, even een terugblikje naar morgen. Want aan de
0: een terugblik naar morgen?
2: Ja.
0: Oh.
2: Een terugblik naar gisteren, sorry.
0: Oh, ja, nee. Ik raak helemaal in de war van jou.
2: Ja, helemaal terecht. Nee, gisteren heeft het vooral aan de kust behoorlijk geregend, geplenst. Meer dan 30 mm. En hier in het midden van het land een millimeter of 15. Dus, en in het uiterste zuiden maar een paar millimeter. Dus de boel is behoorlijk nat geworden. En we gaan er vandaag nog wat aan toevoegen. Dus,
0: nee.
2: Ja, niet die hoeveelheden van gisteren, maar toch een millimeter of 5, 6 is toch wel mogelijk. Over een paar uur begint het al en ook in de middag zijn er buien die geleidelijk wegtrekken. En dan is het aan het eind van de middag mooi zonnig. De temperatuur houdt niet over, want met maximaal 18 graden moeten we het doen. Dus een paar graden onder normaal. En dan, de komende dagen is het wisselvallig. Met dagen dat er bijna niks valt en ook dagen dat er diverse millimeters vallen. Het zijn geen grote hoeveelheden, maar je wordt er toch een gedeelte van de dag aardig nat van. Dus dat begint dan morgen. Moet ik even kijken hoor.
0: Ik kijk er nog niet zo naar uit hoor, Klaas.
2: Nee, morgen is het bijna droog, dus dat valt er mee. Maar de dagen erop valt er toch wel enkele millimeters iedere dag. En dan is de regen, heeft een voorkeur voor de middag en avond.
0: Nou, oké, dan ga ik 's ochtends naar buiten en dan zorg ik dat ik op tijd terug ben. Dus kortom, Klaas.
2: Kortom, we hebben heel veel regen gehad. Vooral in de kust, maar ook in het midden deed volop mee. En vandaag wordt er nog wat aan toegevoegd. De komende uren, later in de middag droog. En daarna licht wisselvallig met dagen waar er bijna niks valt. En ook dagen waar er diverse millimeters vallen.
0: Okay.
2: Geen grote hoeveelheden.
0: Nou, daar moeten we het dan maar mee doen. Dankjewel, okay. Klaas.
2: Graag gedaan. Ik wens je een mooie dag toe.
0: Hetzelfde. En dit is voor mij toch ook harder dan ik hebben kan, die regen.

programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Amersfoort en Leusden.

0: Ja, harder dan ik hebben kan. Van Bluff natuurlijk. Uit 1999. Afkomstig van het album Boven. Want het regent gewoon harder dan ik hebben kan. Ik hou daar helemaal niet van. Aanstaande zaterdag staat de wijk Boekweidland in Soest in het teken van Burendag. En organisator Marteke vertelt wat de bezoekers kunnen verwachten. En waarom Burendag zo belangrijk is voor de samenhang in de wijk. Marteke, welkom.
1: Ja. Dankjewel.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Om te beginnen, hoe is het idee ontstaan om juist in Boekweidland een eigen burendag te organiseren?
1: Wel, dit bestaat waarschijnlijk al 30 jaar. Wij wonen hier nu 45 jaar. En op enig moment kwam er een predikant in deze straat wonen. En die had het idee om zoiets te gaan starten. En dat hebben we gedaan. En we draaien dus al met ongeveer 30 jaar.
0: Jeetje. En wat maakt Boekweidland dan zo'n bijzondere buurt om dat zo te vieren?
1: Wat het voor buurt maakt. Ja, het is een hele gecombineerde buurt. Met koophuizen, met sociale huurwoningen. En een bejaardenhuis, wat er natuurlijk toen was. Het oude Groot Engedaal. Ja. Er wordt nu opgepast, oppas jongeren. Dus er wonen nu allemaal jongeren. Dus het is een hele grote combinatie van mensen die hier wonen. En wat we proberen is om zoveel mogelijk de mensen met elkaar te verbinden, met mensen met elkaar kennis te laten maken.
0: Ja, en wat voor activiteiten doen jullie dit jaar met die Burendag?
1: Nou, dit jaar hebben we voor de kinderen, ja, nou hebben we natuurlijk ook altijd activiteiten voor de kinderen. Maar er zijn op dit moment heel weinig basisschoolkinderen in deze straat. Er zijn wel meerdere baby's geboren, maar die zijn nog te klein. Ja. Maar wat we doen op dit moment voor kinderen, maar ook wel voor volwassenen, dat is schoenen, jeu de boule. Wij hebben op het terrein in het midden van de Boekweidland hebben wij een jeu de boule baan. Dus dat is heel leuk.
0: Oh ja.
1: Zaklopen. We hebben een springkussen. Oh. Wil ik ook even vertellen. We hebben eigenlijk ook elk jaar een

0: een springkussen. En dit jaar hebben wij, mogen wij een springkussen lenen van Jumbo. En dat doet hij gratis. Dus ik wil even zeggen hoe goed dat is.
1: Niet te veel hoor. We mogen natuurlijk geen reclame maken. We hadden toevallig net ook al een item over met een supermarkt.
0: Dus de
1: oud-Hollandse spelletjes. Maar er moet natuurlijk ook er moet wel iets gebeuren eerst, had ik begrepen.
0: Ja, precies. Wij vinden het heel jammer dat een aantal jaar geleden het zomerschoon is afgeschaft. Dat er straten mogen zijn die gewoon met een aantal vrijwilligers de straat schoner gaan maken.
1: Ja.
0: De gemeente levert dan alle spullen die daarvoor nodig zijn. En dat is dat hebben wij jaren ook gedaan hier in Boekweitland. En dat is ook een hele mooie mogelijkheid om mensen met elkaar te laten kennismaken. Maar goed, dat is om een of andere reden is dat gestopt. Dus wat doen wij? We starten nu deze dag met een anderhalf uur zomerschoon. Op eigen initiatief. En dan bellen we gewoon met de gemeente. En die zegt oké, fijn dat jullie dat doen. En die levert de materialen. En we gaan anderhalf uur met elkaar eerst in de straat aan de gang. En daar beginnen we mee.
1: Nou, dat is een hartstikke goed initiatief. Maar het is ook echt nodig, begrijp ik, of niet?
0: Het is zeker nodig.
1: Want hoe moet ik me dat voorstellen? Ligt de hele wijk vol met lege blikjes?
0: Dat valt wel mee, maar het gaat dan vooral om onkruid. Wat overal langs groeit. En dat natuurlijk ook wel iets van blikjes, maar dat is wat minder. Het is meer het groen wat overal doorheen komt.
1: Oh ja, nee,
0: dat wordt dan verwijderd.
1: Dat is irritant genoeg. Ja, dat is irritant genoeg. Maar ik ben wel blij dat het niet alleen maar om rotzooi gaat.
0: Ja.
1: Dan is het wel een fijne wijk om in te wonen.
0: Zeker, dat is het. Ja.
1: Bezoekers wordt gevraagd om iets lekkers en een stoel mee te nemen. Dus krijgen jullie zaterdag dan een soort van gezamenlijke buurtpicknick of borrel?
0: Zeker. Nou, we hebben jarenlang een barbecue georganiseerd. Ook leuk, maar goed, dat was toch best wel kostbaar. En het vlees is niet voor iedereen zo goed. Dus wij houden het nu op een borrel. En die begint om 4 uur. En dan vragen wij aan de mensen of ze wat bij de borrel mee willen nemen. En dat wordt eigenlijk altijd heel goed gedaan. En er staan een paar staattafels. En we vragen de mensen inderdaad, want er wonen ook best wel veel ouderen hier.
1: Mm-hmm.
0: Want we hebben veel ook nog aanleunwoningen die op de Boekweitland zijn.
1: Ja, dat is een andere doelgroep, ja.
0: Ja, en dat is waar. Dus die stoelen zijn wel belangrijk. We hebben wel tafels en staattafels, maar we hebben dus niet zoveel stoelen. Dus vandaar dat we dat vragen.
1: Ja.
0: Of ze stoelen mee willen nemen. Maar dat is dus ook een belangrijk deel van dat buurtfeest.
1: Ja, en de saamhorigheid en het denken aan elkaar. Ja.
0: Ja.
1: En als die dag nou voorbij is, en je kijkt terug, wanneer is die dag geslaagd voor jou?
0: Als ik zie dat mensen met elkaar praten. En dat ben ik, ik ken de wijk natuurlijk best goed. Ik woon hier al een aardig tijdje, zei ik net. Als ik merk dat de mensen die elkaar dan eigenlijk voor het eerst zien, met elkaar in gesprek gaan. Dat
1: vind ik
0: heel mooi.
1: Dan is de verbinding echt geslaagd.
0: Zeker. Verbinding is natuurlijk een enorm belangrijk woord de laatste tijd. Hè?
1: Absoluut, absoluut. Ja. En ook om samen te blijven leven.
0: Precies.
1: In een wijk. Ja, mooi.
0: Ja.
1: Hartstikke mooi. Marteke, hartelijk dank voor je tijd. En heel veel succes met de organisatie van de Burendag in Boekweitland. En we hopen op een mooie dag vol ontmoetingen.
0: Zeker. Nou, het weer lijkt mooi te worden. Dus wij kijken er ook naar uit. Hartelijk dank.
1: Oké, succes.
0: Goed zo, dag.

0: Waanzinnig indrukwekkend nummer van Adele. Hello, hoorde je. Dat gaat over nostalgie, spijt en het terugkijken op het verleden. En terugkijken naar het verleden gaan wij nu ook doen. Want we op zaterdag 12 en zondag 13 september doen Soest en Soesterberg weer mee aan de Open Monumentendagen. En verschillende historische gebouwen en bijzondere locaties openen dan gratis hun deuren voor publiek. Het landelijke thema dit jaar is veerkracht. Veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. En over het programma en het belang van erfgoed praten we met Kees Vos, voorzitter van Museum Soest. Welkom.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Kees, wat kunnen de bezoekers dit jaar verwachten van de Open Monumentendagen in Soest en Soesterberg?
1: Ja, nou, het museum doet uiteraard mee. De Petrus en Pauluskerk, de Heilige Familiekerk. We hebben namelijk op zaterdag hebben we een bustour langs verschillende monumenten. En dan gaan we glas en lood gaan we bekijken. Dat is ook veerkrachtig erfgoed.
0: Ja.
1: In tijden van onzekerheid, hè, want je hoort nog wel eens dat kerken worden afgebroken en dat soort dingen.
0: Mm-hmm.
1: Daar zit een mooi glas en lood in. Dat is in Soest gelukkig niet het geval. En dan hebben we zondag nog een tour met een bus naar de vliegbasis. En dan gaan we bezoeken de shelter. En dan gaan we de ondergrondse legering en de commandobunker bekijken. En dat hebben we uitgezet ook bij de SOS, Stichting Welzijn Ouderen Soest.
0: Ja.
1: En die heeft een oproep gedaan van mensen, ga mee. Allemaal gratis. Ze gaan met een oldtimerbus op pad. Overigens zaterdag is die busrit dus ook met een oldtimerbus. En voor de rit van de zaterdag, dan moeten ze zich tussen 11:15 en 12:30 opgeven in Museum Soest.
0: Okay.
1: En daar vertrekt ook de bus. De Watertoren doet uitgebreid mee. Ik krijg nog steeds verzoekjes, kan ik de Watertoren op? Maar de Watertoren zitten niet vol, maar zitten bomvol.
0: Oh.
1: We hebben zelfs overboekingen en ik heb nog een stapeltje mails op mijn bureau liggen van mensen die graag willen. Maar we kunnen niets meer kwijt.
0: Ja, maar wat maakt die Watertoren dan zo speciaal?
1: Nou, kijk, heel veel mensen die hebben nog nooit een Watertoren van binnen gezien. En deze Watertoren is nog helemaal intact. Hij is wel bewoond door de familie Hogeboom. En die zeggen, ja, wij vinden het leuk om mee te doen. En we willen de mensen eens laten zien hoe zo'n watertoren gebouwd is.
0: Ja, want is dat dan anders dan een ander gebouw gebouwd is?
1: Ja. Hij heeft natuurlijk een hele andere vorm.
0: Ja, dat valt op.
1: Dat heb je wel gezien. En hij moest natuurlijk... watertorens worden speciaal ontworpen. En deze watertoren is ontworpen door het architectenbureau SEC. Z-E-C-C. En drie jonge architecten. Die komen zelfs ook even deze watertoren bekijken van datzelfde bureau.
0: Oh echt?
1: Maar hun voorgangers hebben natuurlijk die watertoren getekend en gebouwd.
0: Ja, oh dat is leuk.
1: Ja, dat is heel leuk, ja. Nou, het Gagelgat doet mee. En dan hebben we nog een grote korpsverzameling van de technische dienst van de militairen op Soesterberg op het Zeisse Spoor. Die doen ook mee. En daar gaat de bus van zondag gaat daar ook heen.
0: Ja.
1: Maar dat is allemaal opengesteld.
0: Nou, maar dat, want ook op de vliegbasis, ik kwam daar als kind wel toen het nog in gebruik was ook gewoon.
1: Ja.
0: Maar die shelters en zo, dat is toch wel machtig mooi om dat te zien, hè?
1: Ja, zo'n shelter is heel hele mooie bouwen. En er stonden vroeger de straaljagers in en later de helikopters.
0: Ja, eerst nog de F-16 natuurlijk.
1: Zo'n shelter wordt helemaal bekeken. De ondergrondse legering is natuurlijk ook, dat was ook gebouwd in het kader van de Koude Oorlog.
0: Ja.
1: Die is eigenlijk ook praktisch nooit binnen te bezichtigen, maar voor deze dag alleen op de zondag open. En dan de commandobunker, dat is ook altijd heel leuk om te zien. Ja, als je dat vergelijkt met de huidige technieken, met de communicatiemiddelen, dan is dat natuurlijk totaal anders.
0: Ja, dat mag ik hopen.
1: Ja, ja. Maar de mensen die dus niet met de bus meegaan, die mogen ook zondag gewoon zelf, hè, op de fiets of met de auto.
0: Die
1: naar
0: kunnen daarheen, ja.
1: Ja, de ingang is aan de Dolderse kant.
0: Ja, klopt.
1: Via de Eilandlaan en is het Hettelaan. Ja.
0: Ja, en er is ook aandacht voor glas- en loodramen op verschillende locaties. Ja. Waarom is daar nou voor gekozen?
1: Ja, elk jaar kijken we naar het thema en dan kijken we wat past er een beetje bij. En dat is ook wel eens moeilijk, want je moet maar net gebouwen
0: hebben.
1: Ja,
0: maar als ik denk aan veerkrachtig erfgoed, dan vind ik glas nou niet meteen het idee dat het heel veerkrachtig is.
1: Ja, maar glas en lood... Kijk, glas en lood, dat wordt ook herplaatst. Dus dat is ook veerkrachtig.
0: Dat is waar.
1: He, het is
0: veerkrachtig in het overleefd.
1: Ja, ook. Ja, dat is het. En dan heb je bijvoorbeeld de oude Mariakerk. Daar zat heel mooi glas en lood in. Dat is bewaard. En daar gaan ze dus ook naar kijken de zaterdag. Dat is weer hergebruikt in het administratief centrum van de Katholieke Kerk, de Sleutel, mm-hmm. hier aan de Steenhofstraat. En die ramen die zijn allemaal opnieuw geplaatst daar. Ja, en dat is natuurlijk prachtig. In de Heilige Familiekerk zit ook prachtig glas en lood en een geweldige muurschildering. Dat is dus allemaal ook veerkrachtig, want het bestaat nog.
0: Ja, absoluut. Ja, dan word je er ook bewuster van met zo'n tour dat er nog is.
1: En behouden moet blijven.
0: Ja. Ja, want waarom is het volgens jou nou zo belangrijk dat monumenten en erfgoed toegankelijk wordt gemaakt voor een breed publiek?
1: Ja, dat is vaak ook je behoud. Als niemand meer oog heeft voor monumenten of wat erin zit, dan op een gegeven moment ebt dat weg. En dan heb je kans dat het verdwijnt. Maar hoe meer belangstelling er ook voor is, ja, hoe meer het ook behouden blijft en onderhouden blijft. Want kijk, een kerk zoals de Heilige Familiekerk, ja, die in Soest, die is verkocht. He, dat is geen kerk meer. Mm-hmm. Maar er zit een prachtige muurschilder in. Glas en lood zit erin. Kijk, dat moet behouden blijven.
0: Ja.
1: En dan hoop je dat degene die hem gekocht heeft dat ook behoudt.
0: En ben je bang dat de nieuwe generaties minder oog voor dit soort dingen hebben?
1: Ja, zonder meer. Dat merk ik in het museum ook. Ja.
0: Wat merk je dan?
1: We krijgen wel jonge mensen in het museum, hoor.
0: Ja. Ja,
1: afgelopen weekend was super druk, zondagmiddag. Maar je ziet dan, er zaten ook hele jonge mensen bij, maar door de regels zie je toch vaak de wat ouderen.
0: Ja, hoe denk je dat we nog de jongere generatie hier meer aan kunnen binden?
1: Veel aandacht eraan schenken.
0: Zoals een Open Monumentendag.
1: Zoals op de Open Monumentendagen, maar ook tussendoor met de verschillende wisselexposities. Hè, en de jongeren ook laten zien, kijk, het is bij ons in het museum ook, het is niet alleen het verleden. Wij hebben verleden, heden en toekomst.
0: Ja.
1: Hè? En dan probeer je toch bij de jongeren, kijk, wij draaien ook schoolprojecten als museum. Mm-hmm. En dan zie je toch dat die kinderen van de basisscholen het hier gewoon echt, en dat meen ik echt, gewoon geweldig vinden. Die hebben het zo naar de zin met alles wat ze hier mogen en kunnen doen. En wij zijn ook een museum wat heel toegankelijk is. Praktisch alles mag aangeraakt worden. He, ze mogen in een rijtuig zitten, ze mogen een hoge hoed opzetten, in een schoolklasje mogen ze zitten kleuren. Het Museum Soest is ook heel toegankelijk.
0: Heel interactief voor de jeugd. Dat spreekt de jongeren natuurlijk aan.
1: Precies. Ja. En daar moet je steeds meer heen.
0: Ja, dat denk ik ook. En daarvoor ook natuurlijk die Open Monumentendag. Wat gaat bezoekers het meest verrassen tijdens die Open Monumentendag?
1: Ja, dat durf ik zo niet te zeggen. Ik denk de Watertoren.
0: Ja.
1: Onherroepelijk, want als ik verleden jaar zie, was het een groot succes. En als ik dan de terugkoppeling hoor dat de mensen zo verschrikkelijk enthousiast waren. Helemaal bovenin hadden de mensen allemaal A4'tjes gemaakt, geplastificeerd met pijlen. En dan konden ze bepaalde richtingen uitkijken. En er werd er uitleg gegeven wat ze vanaf de Watertoren allemaal konden zien. Moet natuurlijk wel helder weer zijn.
0: Ja.
1: Dat was het verleden jaar. En dit jaar hebben we natuurlijk ook wel iets leuks. Want de toren van de Oude Kerk die staat in de stijgers. En de bus van zaterdag die stopt ook bij de toren van de Oude Kerk. En er komt iemand van de gemeente uitleg geven over de restauratie.
0: Oh, dat is natuurlijk wel interessant.
1: Dat is wel heel interessant. En niet alleen de restauratie zelf, maar hoe vlieg je zo'n restauratie aan?
0: Ja.
1: Er moet een bestek komen, wat zijn de wensen? Wat wil je behouden? Hè? Waar mag je wel iets aan doen, waar niet? Zoals het haantje boven de kerk, hè, dat wordt ook helemaal gerestaureerd.
0: Bijzonder.
1: En zo'n restauratieproces, dat heeft veel meer om handen dan dat we denken.
0: Nou, ik hoor het allemaal. Hierbij een duidelijke oproep. Kom allemaal naar de Open Monumentendagen.
1: Precies.
0: Zaterdag en zondag 12 en 13 september. En
1: Alles is te vinden op de website. En de programmaboekjes die zijn gratis af te halen in Museum Soest op de woensdagmiddag.
0: Helemaal goed.
1: En de vrijdagmiddag en dan de zaterdag en de zondag.
0: Wij gaan afronden. Kees Vos, hartelijk dank voor je tijd en je toelichting. En veel plezier bij de Open Monumentendagen.
1: Dank je voor het bellen.
0: En zo zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending. Blijf luisteren naar 101 Radio met na het nieuws het Muziekmuseum met Gert-Jan de Vries. En wil je een uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website 101.nl.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Noorwegen is de uitvaart begonnen van de overleden koning Harald. Staatshoofden uit de hele wereld zijn erbij, net als de koningshuizen van Nederland, Spanje en België, Denemarken en Luxemburg. Ook de Oekraïense president Zelensky is aanwezig. Honderden militairen die zorgen voor de veiligheid in Oslo. De rouwstoet die gaat van het paleis naar de Domkerk, waar de afscheidsdienst is. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89. Hij is opgevolgd door zijn zoon Håkon. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. En vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. En ook andere partijen zijn kritisch. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de Verenigde Staten en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe olie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. Er passen 71.000 mensen in. En de zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk en het wordt 19 graden. Vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio. Menno Dekker.

Lekker oud werk bij Dekker Radio. Zeker 800 jaar geleden gemaakt deze. American Breed en Bend Me, Shape Me. Overdreven Dekker? Ja, dat klopt. Ja, zo overdreven. Komt uit 1968 namelijk. Maar dat is toch 800 jaar geleden, of niet soms? Hey, welkom bij dit uur. Ik heb er weer zin in. En ik ga verder met A, B, C en When Smokey Sings. En wie is Smokey dan? Nou, die draai ik straks ook. Smokey Robinson van Smokey Robinson and the Miracles. En als die zingt, luister naar ABC, wat ze zeggen.

Vroeger, in 1978, dansten papa en mama op deze muziek in de discotheek. Wel eens van gehoord, een discotheek? Ja. Dan kon je geen boeken lenen of platen. Nee, dan kon je je ouders uitlenen. Ja, Chic the Freak. En zo'n freak staat er achter dit mengpaneel. Ja, dat denk ik. Ja, ik heb het gehoord hoor. Koop is hier, Oscar Simonson met Magnus Singmark en Summerson.

album uit Snelle en Bent hoor je met Stiekem Gedanst. En ik heb stiekem niet meegedanst. Is dat erg? Nee hoor. De muziek houdt niet op bij Dekker Radio. Earth and Fire. Dat lijkt op Earth, Wind and Fire, maar de wind hadden ze niet mee. Love of Life.

shame, Dekker. Ja, ik ga hem wegdraaien. Ik heb namelijk na de Foo Fighters nog even deze dame. Ja, uit Nederland. Tineke Schouten. Met haar leuke liedjes. Leni uit de Takkenstraat. Luistert.

0: Zo. Tineke Schouten was dan wel een hele aardige artiest, hè? Met grappige liedjes. Ik ga eens eventjes kijken in Studio 2, want Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie.

0: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Noorwegen begint zo de uitvaart van de overleden koning Harald. Staatshoofden en royals uit de hele wereld zijn erbij. Onder wie koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia. De olieprijzen zijn opnieuw gestegen na aanvallen van de VS en Iran. Een vat ruwe Brentolie was vanochtend meer dan $100. Aan de pomp is de gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine inmiddels €2,72. Het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen enkele minuten uitverkocht, meldt er evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, maar ook zon, waait stevig bij een graad of 19.

Deel 2 van dit uur Dekker Radio met Neil Young ging er van start. En Only Love Can Break Your Heart uit 1970. Oh, wat oud. Dadelijk Ocean Ellie met Tangerine, maar eerst deze. Van de Opposites. Slapeloze nachten. Ik wens het je niet toe.

0: kunnen beter zingen. Hopeloze nachten, toch? Ja. Slapeloze nachten zijn hopeloze nachten. Ik vind het mooi geweest, heren van de oppositie.
1: Je hoort het in Dek.

0: hoort het in Dekker Radio.
1: En weet je wat je nog meer hoort? Een verhaal uit 1984 dat ik hierbij heb. Als ik deze hoor, dan denk ik terug aan 1984. Wij stonden met het illegale, moet je horen, radiostation in het hartje van Amsterdam. In de Rai, op een van de vele beurzen daar. En we hadden geen live uitzending, maar die namen we op. En die werd later illegaal uitgezonden. En toen was dit de hit. En dat is onverbrekelijk verbonden met mijn gedachten van toen. Wham! En ik hoorde hem voor het eerst. Everything She Wants. Toen dacht ik, oh jee, wauw. Ja, zo dacht ik erover.
2: Oh, yeah.
1: Ik vond hem geweldig. En hij is nog steeds geweldig hoor, deze. Hierna China Crisis met Wish for

Lionel Richie en de Commodores. Easy uit 1977. Oh, lang geleden, Dekker. Even de recente. Oké, dat doen we. Hannah, May en...

mooi, hè? Ja, kon jij hier altijd wel blijven? Kon ik maar altijd hier blijven? Hannah May en Bluff. Met een O en een streepje erdoor. Ik moet opschieten, Dekker. Oh ja, het eind is in zicht van dit uur Dekker Radio. Nou al? Ja, nu al. Oh, jeetje. Ik dacht dat ik nog meer tijd had. Maar dat is waarschijnlijk wishful thinking. Ja. We gaan dan luisteren naar China Crisis. En ik zeg tot de volgende Dekker Radio maar weer.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Domkerk in Oslo is de overleden koning Harald herdacht. Premier Støre zei in zijn toespraak dankbaar te zijn voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Hij vierde met ons mee toen er feest was, zei de premier. Maar hij rouwde ook met ons, zoals na de aanslagen van Anders Breivik in 2011. In de Noorse hoofdstad zijn naar schatting 400.000 mensen aanwezig voor de uitvaart. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89 en de oudst regerende vorst van Europa. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 actief beëindigd. Sinds 2 jaar is het mogelijk om het leven van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijkt te beëindigen. Een speciale commissie die stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al vanaf de veel te vroeg geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Nederland is het eerste land ter wereld met deze regeling die geen euthanasie heet, omdat de wet voorschrijft dat iemand euthanasie zelf moet kunnen aanvragen. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht, meldt haar evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. Vorige week stond de zangeres van 21 nog 4 keer in de Ziggo Dome. Het weer, vanmiddag nog altijd buien en lokaal onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, later weer wolken en buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Ja, welkom hier op Eemland 1 en welkom bij weer een nieuwe Music Memories. De kop is er vanaf. Met Bill Wyman, Cici en Rockstar. Nou ja, die dus. We gaan ze weer draaien hoor. Lekkere plaatjes uit vervlogen tijden. We gaan naar van het ene decennia naar het andere. Kortom, heel veel leuke gauw houden. Dat gaan we doen dit komende uur. Niet te veel praten, lekker veel muziek. Dat is ook een beetje het motto. We gaan gauw verder met muziek uit de jaren 70. Niemand minder dan Smokey. En nee, niet Living Next Door to Alice. Maar een van die anderen. I'll Meet You at Midnight.

Ja, ze blijven ze herhalen hoor, die films met Dr. Jones, oftewel Indiana Jones. Aqua, die zong erover in de jaren 90. We gaan even wat lekker Nederlandstalig draaien. 016, 07.

Ja, hou doe hè. Nou, we hebben weer genoeg reclame gemaakt voor Brabant met O1607. En het leven is goed in het Brabantse land. We gaan even een stukje muziekhistorie met je doornemen. We kennen allemaal deze.

0: in de jaren 80 was dat een hitje voor... Nou, een hitje, zeg maar gerust, een hit voor drukwerk. Maar er zijn veel meer versies van. We kennen onder andere Creedence Clearwater Revival uit de jaren 60. Dat is denk ik de bekendste als je een stukje teruggaat, alhoewel het geen hit geworden is. Maar het komt oorspronkelijk uit 1923. En laat ik daar nou een stukje van gevonden hebben. Luister even.
1: Let the midnight space show shine an ever-loving light on me.
0: Dat is Dave Pistol, Pete Cuttrell. En de Midnight Special, en dit komt uit 1923 of 1948 is deze opname, maar... ik zeg het niet goed. 1923, de eerste commerciële opname van dit nummer. En waarschijnlijk is het zelfs nog ouder. Er zijn dus heel veel versies van gemaakt. Dan kan ik die van Creedence Clearwater Revival draaien, maar deze is ook leuk. Little Richard.
2: You wake

Blijft een mooi nummer hoor. En ja, een Orinoco Flow hier op Eemland 1 Music Memories. Een uur lang terug in de tijd met de lekkerste gouden ouwe. Nou, en dit is er één hoor. The Bellamy Brothers en Let Your Love

Matthias Reimer had een paar leuke hitjes hoor in de jaren 90. En dit was er een van. Verdammt, ich lieb dich hier op Eemland 1. De ene gouden oude rijgen we aan de ander. We gaan nu weer naar de jaren 80. Ja, deze mannen die scoorden in elk decennia wel hits. Maar deze komt uit de jaren 80. Ik heb het over de Golden Earring. En een van hun vele grote hits. When the Lady Smiles.

0: mooi outro. Ik wou zeggen intro, maar intro had ik al volgepraat. Outro, daar ga ik niet aan beginnen. Ja, kan ik wel aan beginnen, maar een beetje zonde hè, voor deze Golden Earring en When the Lady Smiles hier op Eemland 1.
1: Wat is het weer gezellig.
2: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Satisfaction.

Benny Benassi en Satisfaction. Zo, die is ook in één keer afgelopen, zeg. Dat is lekker makkelijk. Pas geleden ben ik in Engeland geweest. En toen waren we in Liverpool. En toen zijn we met een boot de Mersey overgestoken. Jawel, ferry across the Mersey. Dit moest eens even draaien. Gary en de Pacemakers.

blijkbaar zijn er meerdere versies van. Want als je goed luistert, hoorde je dat dit niet het origineel is. Maar goed, doet er niet toe. Blijft wel leuk hoor. Ferry Across the Mersey. Het is wel een oude opname, dat hoor je. Van Gary and the Pacemakers. En van Gary and the Pacemakers naar Dimitri van Toren. En hey, come on.

zijn van die nummers, daar word je vrolijk van. De Mockingbird Hill van Root Syndicate. En ja, daar kan ik ook een hele boom over opzetten hoor. Want er zijn ook heel veel oudere versies van te vinden. Maar daar gaan we het een andere keer wel eens eventjes over hebben. We gaan nu gewoon even lekker weer muziek draaien. We gaan naar de jaren 80 in Deep. En les naar de DJ Save My Life, een van de grote hits. En wij gaan hem gewoon nog een keer draaien hier op Emeland 1.

Let's start de DJ Save My Life van In Deep hier op Eemland 1. En dan kijken we op de klok en dan zien we dat het tijd is om afscheid van je te nemen. Zo'n uurtje Music Memories, het vliegt echt voorbij. Ik heb er nog eentje voor je te gaan. En die is van de Sweet Sensation en Sad Sweet Dreamers. Heel graag tot de volgende Music Memories hier op Eemland 1.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechter heeft hem veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft Fred H. niet meer terug de gevangenis in. Hij werd vorig jaar opgepakt. In zijn huis werd pornografisch materiaal van kinderen gevonden. De man van 52 verzamelde en verspreidde expliciete beelden met kinderen. Hoebe was sinds de oprichting in 1989 onderdeel van Heideroosjes. Na zijn arrestatie stapte hij direct uit de band. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft in zijn verhoor voor de coronacommissie opvallende kritiek geuit op het RIVM. Volgens hem gebruikte het RIVM voor de adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Het RIVM zegt dat de cijfers altijd achterlopen, maar geen 5 dagen zoals Kuipers beweert. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat uit de modellen van het RIVM goede voorspellingen zijn gerold. Een oproep van Kuipers is nu om bij een volgende crisis meerdere modellen te gebruiken. Bij een luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers die hebben vandaag 4 lichamen geborgen uit het puin. 7 mensen worden nog vermist. De gevangenis stortte maandag in na een aanval van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. En vanochtend werden nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van de Houthis. En in Oslo is de uitvaart van koning Harald bezig. Het afscheid is in de Domkerk in de Noorse hoofdstad Oslo. Later vandaag wordt het lichaam van Harald bijgezet in de vesting Akershus. En vanochtend stonden Noren tot wel 7 uur in de rij om nog afscheid te nemen van Harald. Het weer, buien met onweer. Het is ongeveer 18 graden en de zon die breekt ook af en toe door. Morgen ook zonnige periode en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de zoveelste onverwachte wegafsluiting door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28. En vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. En chauffeurs die moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. De kans is groot dat de kosten worden doorberekend aan klanten. De bedrijven roepen de politiek op om in actie te komen. Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert. De hoop is dat door de nieuwe regels Europese doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. Elk jaar gaat er in de publieke sector in Europa meer dan 2500 miljard euro om via de publieke aanbestedingen. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. De ploeg pakte daar verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Ecuador. De Advocaat was de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer, de buien trekken over. Lokaal kan onweer een klap onweer vallen. Het is ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Bond Jan Berg.

We openen het programma Bond voor vandaag. Deze terug naar het jaar 1985 met deze van Alison Wyer. All Cried Out, de titel van de plaat. En ik zeg wederom hartelijk welkom. Jan Berg is mijn naam en ik draai de plaatjes ook weer voor u het komende uur. Hedendaagse muziek van De Bouwsa. Love Myself.

0: Doe eens mezelf de plaat van de Bauza, hedendaagse muziek anno 2026. Wij gaan terug in de tijd met wat wij noemen...
1: Oude meuk!
0: We gaan 1965. Danny Hutton is dit en Roses and Rainbow.

0: En zo hadden we opeens een stukje gigantische oude meuk voorgeschoteld gekregen. 1965, Danny Hutton, Roses and Rainbows.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Ja, in die bonte verzameling hoppen wij naar het jaar 2003 met Jameson. Dit is Complete.

0: 2003 dat dit uitkwam. Jamerson Complete, helemaal compleet. En prachtige muziek hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: We gaan naar 2020 met Rolf Sanchez. Dit is Como Tú.

0: Ja, 2020 muziek van Rolf Sanchez. Kom maar toe. Altijd leuke, vrolijke muziek van deze Rolf Sanchez. Tijd om eens even wat nieuws te gaan draaien.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Inderdaad, het nieuwe werk van Lisa Byrne. Dit is Swagger.

0: Lisa Byrne en Swagger was dan de titel van dit nummer. Hier in de Bonte Muziekverzameling, want u luistert nog steeds naar.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: In ieder geval waar we wel ons best voor doen natuurlijk, hè, om het een beetje bont te maken. De Spice Girls heb ik hier voor u. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. Wanna be.

0: En zo is het met If You Wanna Be. Dat was een nummer van de dames Spice Girls uit 1996, alweer deze opname. Ja, the time flies when you're having fun, zeggen ze. En dat is ook vandaag weer het geval.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Met de muziek van de jaren 70 gaan wij op naar het half uur. We gaan dat doen met muziek uit 1977. Een beetje disco-achtige muziek van Gila. En een nummer wat dan getiteld is Gentleman Colors Are Not Allowed.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een basisschool in Overasselt zijn meerdere verstopte wapens gevonden. Wat voor wapens is niet bekendgemaakt? Vermoedelijk hebben ze te maken met de schietpartij vorige week in het dorp niet ver van Nijmegen. In Noorwegen is afscheid genomen van de overleden koning Harald. De kist kwam een uur geleden aan bij het koninklijk mausoleum. Bij de uitvaart waren staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld aanwezig. En Dick Advocaat gaat verder als bondscoach van Curaçao. De bond en de trainer van 78 zijn het eens over een contract voor een jaar. Het is volgens de bond goed voor de continuïteit, stabiliteit en rust rondom het nationale team. Het weer, nog altijd buien, tussendoor ook zon. Het is een graad of 18. Morgen zo goed als droog en een graadje warmer.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond. Met

0: En zo is er net gewoon een leuke plaat van deze Sienna Spiro. Great Expectation. Hoge verwachtingen heeft ze. Ja, dat kan soms wel eens tegenvallen in het leven.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar 1967 met David Carrick. I Found a Love. Nou, dat is mooi.

0: De gouden oude muziek uit het jaar 1967. David Garrick was dit. I Found a Love. En hij had er hit mee. Hij had meerdere grote hits. Damage's Applesby was denk ik wel een van de bekendste van die nummers.
1: De magische muziekselectie. In de beste mix.
0: In de beste mix naar 2007 met Craship. Steek de stekker erin en zet het aan. Plug it in en turn me on.

0: De 2007 muziek van Cressup. Plug It In en Termion. De titel van deze plaat. 2007 muziek. Tijd weer voor wat nieuws.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Evelien Hansen. En zij gaat het leven vieren. Leven alsof er geen morgen is. Leben als gab es kein morgen.

0: Jazeker, de muziek van Evelien Hansen. Leben als gapes keinen morgen.
1: Hey Jan, wat is het weer al de noorste gezellig bij die?
2: Tomorrow way to

En dat was het, de muziek van Rihanna samen met David Guetta. Right Now was de diepe van de plaat. Bracht ons aan het einde van het programma op ons voor vandaag. We zitten er weer doorheen. Mijn naam is Jan Berg en ook vandaag weer met plezier het programma voor u gemaakt. Reageren op het programma kan wel en mag natuurlijk altijd. Janberg.radio@gmail.com is dan het adres waar u daarvoor terecht kan. Ik wens u nog een hele fijne dag. Vertel even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar 1973. Electric Light Orchestra. Roll Over Beethoven. Het nummer geschreven in de jaren 50 van de vorige eeuw door Chuck Berry. En daar nog een nieuw werkje van de Douglas Jaffa Project. En dat doen ze samen met Natalie Casper. Simple Things is dan de titel van de plaat. Ik laat het hierbij. Bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende bond.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28 en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. En ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken 1 uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. Bij de uitvaart in Oslo waren vandaag staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld en honderdduizenden Nooren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het koninklijk paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liepen onder andere de nieuwe Noorse koning Haakon en de koning Willem-Alexander. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het daarover eens geworden. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is De Duurzame Draai. Een programma van Eemland 1 in samenwerking met de duurzame organisaties van onze regio.
4: Welkom bij De Duurzame Draai, het programma over duurzaamheid. Ik ben Annemarie en samen met Henk, Noelle en Tessa maken we vandaag weer een programma vol duurzame initiatieven van Baren, Soest en Bunschoten. We spreken wethouder Prakke, horen wat er in Bunschoten gebeurt met de isolatieaanpak en onze technicus Menno vertelt wat hij heeft ervaren tijdens de verschillende verbouwingen in zijn eigen huis. Ook blikken we vooruit naar dinsdagavond 29 september met Aart Houwing en hebben we het over afvalvrije scholen in Soest en omgeving. Leuk dat je luistert!

0: Je hoorde natuurlijk Earth, Wind and Fire. Ik hou ervan. En weet je wat er ook in september speelt? De Rabo Club Support. Want heb je een rekening bij de Rabobank, dan kun je stemmen op clubs en verenigingen in jouw regio en zo helpen aan een extra bijdrage. Je hebt wel 3 stemmen. En ook Baarn Duurzaam doet dit jaar mee, voor meer groen in Baarn. Dus breng je stemmen uit, het kost je niks en het helpt om jouw favoriete clubs en verenigingen. Tijd voor een gesprek. Bij ons aan tafel zitten klimaatburgemeester van Soest Tessa Koenderink en Rob Kleinegris van het Soester initiatief VANG. Misschien heb je het wel eens gehoord, afvalvrije scholen. Maar hoe werkt dat eigenlijk? Tessa gaat met Rob in gesprek over dit mooie initiatief en de projecten die zij op scholen draaien. Ik ben best wel benieuwd om hier meer over te horen. Tessa.
1: Ja, fijn om hier te zijn. En leuk Rob, om jou tegenover mij te zien in de studio.
2: Ja, dankjewel.
1: Van afval naar grondstof is de stichting waar jij voor werkt en waar jij de initiatiefnemer voor bent. Kun je iets meer vertellen over de missie van de stichting?
2: Nou, de stichting dat heeft natuurlijk een... wij gaan dus echt van afval naar grondstof. En we hebben verschillende punten waar we dus mee bezig zijn. En dat is ook de zorg voor de planeet Aarde. Onze eigen woon- en leefomgeving in goede conditie houden. Vanaf van de grond, we zijn dus begonnen echt op de scholen, zeg maar.
1: Waarom nou, daar per se? Wat vond je daar belangrijk aan?
2: Nou, het was dus zo. Ik heb vroeger in het wijkbeheerteam gezeten. En daar zagen we dus op scholen dat ze hadden dus afvalcontainers. En er werd alles ingedaan, zeg maar. Dus er stond zo'n container van de een of andere afvalverwerker. En daar werd alles ingedaan. Er werd dus papier ingedaan, er werd plastic ingedaan. En wat wij ook toen tegenkwamen, ontzettend veel sappakjes. Ik heb het toen we begonnen in Soest, dat is zo'n 14 jaar geleden, toen hadden we 1,4 miljoen sappakjes op alle scholen. Nou, dat is een enorme berg. En toen zeiden we, nou, daar moeten we toch vanaf. En toen zijn we overgegaan naar de dopper. Hmm. Dus een fles water. Nou ja, dat is al ontzettend veel gezonder dan een sappakje. Want we hebben de kinderen laten uitrekenen hoeveel suikerklontjes er in een sappakje zaten. He, dus dan, dat was dan ook een educatie erbij, zeg maar. He, dus de kinderen gingen kijken, zoveel gram suiker erin. En hoeveel weegt dan een suikerklontje? En dan uitrekenen hoeveel suikerklontjes er in een sappakje gaan. Nou, dus ja, dat is dus niet gezond, want er waren wel kinderen bij die namen 3 sappakjes mee per dag.
1: We gaan nu een beetje de details in, hè? Maar ik hoor je eigenlijk 2 elementen al heel mooi aan elkaar verbinden. Ja. Namelijk gezondheid, hè? En ook de leefomgeving en ook hoe dat weer met elkaar samenhangt. Ja. En dat is, als ik het een beetje mag samenvatten, voor jou heel erg de aanleiding geweest om je op dit thema te focussen in, nou ja, de duurzaamheid. Er is natuurlijk genoeg te doen. Wij praten samen ook wel eens over klimaat en het klimaatvraagstuk. En dit is jouw speerpunt geweest.
2: Ja.
1: Kun je kort vertellen hoe op de school, wat doet de stichting? Je noemde net al mooi in detail de programma's om ze bewust te maken. Hoe zijn jullie gekomen tot van afval naar grondstof? Hè, dat er minder afval op scholen en beter bijvoorbeeld geselecteerd wordt? Beter gescheiden wordt?
2: Dat is, je moet dus de mens niet het vingertje voorhouden van je moet dit en je moet dat. Nee, je moet iets bedenken waar het voor hun aantrekkelijk wordt, vrolijker wordt. Nou, en waar worden ze vrolijk van? Als ze minder moeten gaan betalen.
1: Oh ja.
2: Dus dan is dan zo. De scholen die betaalden voor zo'n container om het af te voeren. Nou, er waren scholen bij, een hele grote school, die betaalden toen al €2500 om per jaar om dus het afval af te voeren. Nou, dan hebben we dus bedacht van oké, een school die staat niet op een bedrijventerrein. Die staat gewoon tussen waar de woningen staan. En waarom zou de afvaldienst van de gemeente ook niet de scholen kunnen bedienen? Nou, en dat hebben we toen zo in elkaar gezet. De scholen die kregen dus ook de containers, net als de huishoudens. En dan hoefden ze niet meer die grote posten betalen voor het afval.
1: Afvoeren. Dat is een mooie motivatie voor de school, kan ik me voorstellen. En ja. hoe motiveer je dan de kinderen? Want die zullen daar geen oog voor hebben van wat nee. er wordt betaald voor afval.
2: Nee, precies.
1: Hoe breng je die kinderen daarbij?
2: Dus de kinderen kregen dan een milieules. Hè, en dat werd dan verzorgd door een docent, acteur, bioloog. Dat is Koos de Vuilnisman, was dat. Hè? Dat is Theodor Braaksma. En die verzorgde dan de milieueducatie. En daar ging het dus echt om het kringloopverhaal, zeg maar. Dus het werd dus uitgelegd van het kringloop. Hè? Dus de lente, de zomer, de herfst, de winter, hoe het allemaal draait. En dat het dus ook, ook aan je eigen lichaam moet enzovoort. Mm-hmm. Hè? Dus echt het kringloopverhaal. Werd dus daar verteld. En daar hoort geen rommel bij.
1: Nee, mooi. Het kringloopverhaal, hè, dat noem jij heel erg goed. Van, hey, we hebben maar beperkte middelen op de aarde. En als we daar veel te veel van uithalen en veel te veel aan stuk maken. Ja. Ja, dan lopen we natuurlijk op een gegeven moment komen we in de min.
2: Ja.
1: En als we gewoon precies eruit halen wat we er ook weer aan terug kunnen brengen en in kunnen herstellen, dan is er die kringloop mooi gesloten en kunnen we prima met elkaar leven. Dus ik vind dat een heel mooi uitgangspunt wat op scholen natuurlijk het vertrekpunt moet zijn voor de jeugd. Kunnen scholen zich nog aanmelden voor zo'n milieueducatieprogramma en daarmee dus het kringloopverhaal vanuit jullie meekrijgen?
2: Nou, graag. Want hoe meer ziel, hoe meer vreugd. En hoe meer wij dus ook kunnen educatie geven van hoe wij dus moeten omgaan met onze leefomgeving, zeg maar. Dat is heel belangrijk.
1: Wat ik mooi vind is dat jij niet alleen eigenlijk vertelt hoe het moet aan de jeugd. Maar dat jullie ook zelf de handen uit de mouwen steken. Dus er is bijvoorbeeld straks in de Klimaatweek op 7 november Soesterberg ruimt op. Jullie hebben een Europese conferentie of iets dergelijks rondom afval. Dus het is veel breder dan dat. Waar kunnen mensen nog iets hierover terugvinden op jullie website? Wil je die nog voor de luisteraar nog even noemen?
2: Nou ja, dat is heel eenvoudig. Gewoon achter de computer en tik in Moeder Aarde Gezond. En dan kom je op onze website.
1: Moeder Aarde Gezond. Nou, dat lijkt me een prachtig uitgangspunt. Ja. Mooi dat je er bent en dat je voor onze regio zoveel oppakt. Want dit is een vrijwillige taak die jij met veel verve uitvoert. Dus dat vind ik echt helemaal te gek. Dank je wel.
2: Nou, graag gedaan.

0: Heel toepasselijk was dit Jamiroquai met Emergency on Planet Earth. Nou, de volgende onderwerp. Hij is geen nieuwe wethouder in Baren, maar hij heeft wel een nieuwe portefeuille met onder andere duurzaamheid. Daar willen we meer over weten. Noelle sprak met Hugo Prakke over zijn ideeën.
1: Goeiedag allemaal. Ik ben hier bij Hugo Prakke in het gemeentehuis in zijn nieuwe kamer. Hugo, dankjewel voor de uitnodiging
2: dat
1: we even langs mochten komen.
2: Fijn dat je er bent.
1: Ja. En nou ja, we zijn natuurlijk van de duurzame draai. Ja. En jij hebt een nieuwe portefeuille gekregen. Waaronder de met mooie titels als klimaatneutraal en circulair. En ook de natuur. Maar ik dacht, laten we maar met punt 1 beginnen. Klimaatneutraal en circulair. Wat houdt dat in voor ons, voor Baarn?
2: Ja, nou ja, wat je zegt klopt helemaal. Het is een nieuwe portefeuille. Dus ik ben ook nog een beetje aan het zoeken van wat gaan we daar nou precies op doen en hoe gaan we die invulling doen. Dus nou, ook wel afspraak gehad bijvoorbeeld met Baarn Duurzaam. Dus goed na te denken over wat zijn nou onze doelen. Maar ik vertaal hem in ieder geval, daarom heb ik het ook klimaatneutraal en circulair genoemd. De ambitie vanuit het Baarns Klimaatakkoord is natuurlijk om in 2030 zoveel mogelijk klimaatneutraal te zijn. En in 2050 helemaal klimaatneutraal. Dus dat is de opgave die wij niet als gemeente willen, maar die we als Baarn en alle inwoners en ondertekenaars ook van het Klimaatakkoord willen. En dus dat gaat eigenlijk over klimaatneutraal. Doelstelling. En daarnaast hebben we inderdaad circulair. Nou, de doelstelling is in 2050 dat heel Nederland eigenlijk al het afval weer op een of andere manier weer wordt hergebruikt. Dus naar een nul afval in 2050. Nou, dat is ook de doelstelling dan van Baarn. Dus ik dacht, nou, dat is mooi om daar. Vind ik ook een positievere benaming dan te praten over, nou, we moeten iets met het afval. Nee, de opgave is, het zijn gewoon grondstoffen die we op een andere manier heel goed weer kunnen gaan hergebruiken.
1: Ja. Ja. Oh, wat goed. Nou ja, dat is.
2: En dat is niet eenvoudig, hè? Dus ik weet dat we de doelstelling hebben naar nul. Terwijl we nu nog op iets van 130, 140 kilo restafval per inwoner zitten. Dus dan hebben we nog een hele lange weg te gaan. Ja. Ja.
1: En wat kunnen we als Baarnse inwoners zeg maar morgen doen? Als we echt, weet je wel, het zijn altijd kleine stapjes.
2: Het zijn kleine stapjes.
1: Die uiteindelijk een groot verschil maken.
2: Ja, en als gemeente zelf gaan we dat ook niet bereiken. Nee. Dus daar hebben we alle inwoners voor nodig. Dus iedereen kan in zijn of haar eigen omgeving eigenlijk kijken. Hoe kan ik aan die, nou, als het gaat over klimaatneutraal. Dus wat kan ik zelf doen als het gaat over bijvoorbeeld isoleren? Nou, daar hebben we ook allerlei subsidies voor. Om je daarbij te helpen. Om dat te doen. Maar je kunt natuurlijk ook kijken van, goh, ik wil van het gas af. Nou, dan zijn we nu ook in het Eemdal bezig met of collectief of individueel. Maar mensen kunnen natuurlijk ook kijken. Uiteindelijk is het ook elke, als je de stroom die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken, is natuurlijk altijd zo'n slogan. Dus ook kijken van, goh, kan ik misschien net even iets minder lang douchen. Apparaten gewoon uitzetten, 's avonds. Dus het zijn altijd kleine dingen. Vroeger had je natuurlijk de slogan, beter milieu begint bij jezelf.
1: Ja, ja.
2: Het is niet zo dat, en dat gaat natuurlijk nooit, gaat iedere inwoner dat klimaatprobleem zelf oplossen. Maar je kunt wel, hoe klein ook, een bijdrage daarin leveren. En daar helpen we mee als daar iets voor nodig is.
1: Ja. Oh ja, nou weet je wat ik zelf tegenwoordig doe, vind ik zelf al heel knap. Ik heb bedacht van je apparaat stand-by laten aanstaan. Is eigenlijk gewoon heel dom. Hè?
2: Heel dom.
1: Je bent die van je eigen portemonnee.
2: Nou, dom is niet het goede woord.
1: Nee, maar
2: het
1: is niet slim. Dus nu heb ik mezelf aangeleerd dat ik inderdaad 's avonds gewoon tv uit, modem uit, nou ja, lampen. Ja. En dan dat is natuurlijk alles gaat uit. En dan maar neem nu ook de tv daarin mee.
2: Ja.
1: En dat is echt perfect. Dus, ja. En dan ook de hele dag. Want ja, ik bedoel, meestal kijk je alleen 's avonds. Dus ik vind het ook wel echt, ik denk, nou, volgens mij, misschien is het 2 cent per dag of zo, maar alle kleine beetjes.
2: Alle kleine beetjes zelf. Dan zijn in feite is dat de boodschap. Ja.
1: Ja, helemaal goed.
2: En daarin kunnen dus inwoners, maar ook ondernemers, een bijdrage leveren.
1: Ja, dat is waar. Ja. En een ander item in jouw portefeuille is de natuur in brede zin. En daar ben ik eigenlijk ook wel heel erg benieuwd naar, van wat dat dan voor jou, wat dat dan gaat. Inhoud.
2: Ja. Nou ja, dat is ook nog wel wat ik al in het begin zei, de zoektocht. Het bijzondere was dus dat we eigenlijk in het vorige college, en ik weet niet hoe het daarvoor zat, maar er was er geen portefeuille natuur. Dus bij deze coalitiebesprekingen hebben we ingebracht, dat is eigenlijk wel... Nou, dat is best gek dat dat niet is. Dus daarom dat die portefeuille natuur is benoemd. En dat loopt natuurlijk wel dwars door biodiversiteit. Als het gaat ook in de openbare ruimte. Wat bij mijn collega Simon Bremmer ligt. Maar het gaat ook over, wat ook in het coalitieakkoord staat, wel over de landgoederen. We weten allemaal dat de landgoederen het zwaar hebben. Dat de natuur het in op de landgoederen. We hebben natuurlijk geen eigen gronden. Maar of het nou Staatsbosbeheer is of het is Pijnenburg. En dat is wel wat er in het coalitieakkoord ook staat. Daarin met hun te gaan zoeken hoe we daar invulling aan kunnen geven. Om dat gewoon tot de lengte van jaren in stand te houden. En eigenlijk is het heel logisch dat zo'n groene gemeente als Baren met zoveel natuur. Dan is het de portefeuille. Maar ik heb nog niet een antwoord op de vraag. Goh, wat zou ik nu over 4 jaar bereikt willen hebben? Want dat is volgens mij nu even met elkaar te bedenken. Ja. Nou, wat zou dat dan natuurlijk zijn?
1: Ja. Nou, je was er natuurlijk bij toen we met Baar Natuurlijk Groen gingen fietsen door superleuk. Ons mooie baar.
2: Superleuk. Ja.
1: En dan zag je ook wel van als je bewoners de ruimte geeft en een kans om mee te werken aan het in stand houden van de natuur. Of het zelfs uit te bereiden in Baar. Dan dat daar echt wel heel wat mensen zijn die daar heel enthousiast over zijn. Dus dat is denk ik ook goed.
2: Ja, ook daar kan dus elke inwoner kan daar een bijdrage aan leveren.
1: Ja, want we waren, en ook nu ook natuurlijk met de vleermuiskasten. Ja. Dat er mogelijkheid is om vleermuiskasten op te hangen. Dus dat je dat kan aanvragen.
2: Ja.
1: Nou ja, dat zijn natuurlijk wel kleine ondersteuningen ook aan die natuur. Die gewoon heel goed zijn. Ja.
2: Ja, maar natuur is natuurlijk heel breed. Dus terecht ook de vraag. Maar het gaat ook over de waterkwaliteit die we met elkaar hebben. Dus kijken naar de Eem. Het gaat inderdaad over het bomenbestand. Om te kijken, hoe gaat het nou met onze beuken en alle andere soorten. Maar het gaat er inderdaad ook over de biodiversiteit die bij jou in de straat is. En hoe kunnen we, misschien meer tegels eruit. Hè? Het bekende tegelwippen wat in heel veel gemeentes gebeurt. Tegels eruit, groen erin. Nou, ook al die beetjes helpen. En je ziet gewoon natuurlijk dat afgelopen zomer ook de warmte. Je ziet gewoon dat die klimaat, of de opwelming van het klimaat, gewoon enorm veel impact heeft. En juist vergroening, meer natuur, ook voor verkoeling kan gaan zorgen.
1: Oké. Okay. Nou, Hugo, onze 7 minuten zijn alweer voorbij.
2: Dat gaat snel.
1: Ontzettend bedankt en leuk dat je dit wilde vertellen aan ons. En graag tot de volgende keer.
2: Graag gedaan en van harte welkom.
1: Oké, bedankt.

0: Dit was Patti Smith met People Have the Power.
1: Hallo allemaal. Ik heb vandaag weer eens een interview met Evert. En Evert is energiecoach in Bunschoten. En Evert is, nou, die weet natuurlijk een heleboel. En vandaag gaan we het speciaal hebben over isoleren. Zo van, goh, wat kun je eigenlijk allemaal in je huis isoleren? En waar is dat eigenlijk goed voor? Dus Evert, brand los.
2: Brand los, ja. Ja. Ja, ik denk dat iedereen ondertussen wel tot ontdekking gekomen is om je woning te isoleren. Dat gaat schelen in je gasgebruik en tegenwoordig met die warmtepompen en ook in het energiegebruik van elektra. Dus ik denk dat we een stap verder zijn nu als we 10 jaar terug. Mensen zijn echt bewust geworden van dat gebeuren. Vroeger betaalde je misschien 20 cent voor een kuub gas, maar tegenwoordig is het iets van 1,5 euro geworden. Dus men wil ook wel. En isolatie kan op een heleboel mogelijke dingen. Vroeger had je iets van vloerisolatie. Ach, het is onder de vloer altijd warm. Waarom zou je dat isoleren? Maar dan zijn we tot ontdekking gekomen dat het toch echt wel interessant is. Want er gaat echt heel veel warmte, ook die vloer, uit. De meeste warmte overigens gaat het dak uit. En dat is...
1: Warmte stijgt.
2: Die warmte stijgt. Dus ja. Dat is als je ergens op moet gaan beginnen nog, pak dan het dak aan. Nu is het niet altijd de makkelijkste oplossing. Omdat hierboven heb je al je spullen staan, je vakantiespullen, je winterspullen. Nou ja, je moet aan die binnenkant isoleren. Jongen, jongen, wat een gedoe. Doe het gewoon. Pak het een keer aan. Kost je een paar avond. Maar je hebt er straks ook echt plezier van. Want echt, die warmte blijft in de hele woning ook langer zitten. Maar ook voor zomers. Want hetzelfde geldt ook andersom. Als het heel warm is, sorry. Als het heel warm is, dan... Dan komt ook die warmte naar binnen. En als dat goed geïsoleerd is, scheelt het heel stuk. Begin daarmee. Ja. Het mooiste is natuurlijk aan de buitenkant.
1: Ja.
2: Buitenkant isoleren. Maar als je een woning alleen hebt, kan dat prima. Maar als je in een rijtjeswoning zit, ja, dan moet de hele buurt mee gaan doen. En waarom is dan de buitenkant warmer? Dat is een beetje technisch. Dat heeft te maken met het douwpunt. Op het moment dat je de binnenkant gaat isoleren en je doet het niet goed. Dus let op met isoleren aan de binnenkant. Dat is levensgevaarlijk als je het niet goed doet. Want dan kan zo je dak eraf rotten, maar dan krijg je het douwpunt, verplaats je namelijk tussen je dakbeschot en je isolatie in. Vocht. Nou, vocht vreet door. En zeker weten bij 3-4 graden rond die tijd en zeker eronder, dan is je dak zeik en zeiknat.
1: Ja, precies. Daar, dat zijn, maar dus, het is ook niet als amateur, ik bedoel, je hebt toch wel ook wel een beetje verstand ervan nodig.
2: Precies, precies. Precies.
1: Ja, zelf
2: maar vroeger,
1: is toch,
2: voorheen was het zo, je moest een origineel bedrijf inhuren. Dat was ook zo. En dat, ja, dat kost ook geld. Je krijgt subsidie voor, als het ook zo gebeurt. Maar tegenwoordig kun je zelf ook subsidie krijgen als je alleen de materialen aanschaft en het zelf doet. Dus ik waarschuw me even, als je dat gaat doen, let op hoe je het doet.
1: En ja, precies. Dus ja. Maar het is inderdaad, de warmte stijgt en daar verdwijnt het natuurlijk ook.
2: Maar goed, er zijn meerdere mogelijkheden natuurlijk.
1: Ja, precies, want vaak heb je ook, ik bedoel, kieren.
2: Ja.
1: Dat is ook wel een, hoe heet het? Een dingetje.
2: Ja.
1: Dat je dus met, dat kieren dicht natuurlijk ook echt een heel goed idee is. Omdat daar natuurlijk ook letterlijk veel warmte doorheen vertrekt. Ja.
2: Ja, dat is ook, daar zijn we ook al in begonnen. We hadden toen zo'n papiertje van waar je dan kon zien van joh, wat zijn de acties om dat zelf op een snelle manier te doen. Kost niet zoveel, klaar. Maar kieren is ook wel, ook daar moet je mee opletten. Want op het moment dat je dus alle kieren dichtzet, en dat zijn vaak oude woningen, die hebben ook geen ventilatie. Ja. Dan zet je ook de ventilatie dicht. Dus ook dat zijn dingen, mensen doen dat nu ook wel, hè, alles dichtzetten. Maar let op dat je wel per dag gewoon zo nu en dan even al die deuren of ramen even openzet. Even allemaal frisse lucht erin. Ik heb namelijk altijd, als ik een bezoek breng, neem ik ook altijd een CO2-meter mee. En dat is ook heel grappig om dat mee te maken. Als je dat ding er neerzet, dan staat hij ergens op 400-500. Nou, toppie, hè? Toppie. Ja, toppie. En je zit een poosje en dan zie je dat ding gewoon 500, 600, 700, 800. En wat is hier aan de hand? En dan blijkt het ook dat er ook geen ventilatie in zit.
1: Goh, ik geloof dat er dan hier ook niet van die goede ventilatie is. Hè? Want ja. Evert heeft hem mee. En we zitten er nu even naar te kijken. Hij staat al op 700.
2: Ja, dat precies.
1: Ja, we zitten hier met z'n drieën en het raam dicht. Dus dan loopt het al snel, loopt het op.
2: Ja,
1: dus echt, Evert heeft hem mee. En we zitten er nu even naar te kijken. Hij staat al op 700.
2: Ja, dat precies. Ja,
1: we zitten hier met z'n drieën en het raam dicht. Dus dan loopt het al snel, loopt het op.
2: Ja,
1: het is echt, het is heel, ik vond dit ook, het is voor mij ook een eye-opener geweest. Zo van

0: zo leuk. Dan iedereen in de zaal zitten kijken wat gebeurt er allemaal. Maar de volgende dag komt die man dat ding terugbrengen. Hij zegt, ik heb er niet besteld, want dan wil ik hem ook hebben. Ja. Top toch? Ja. Zit mij 708. We maken ons te druk.
1: Ja. Rustig blijven. Dus kieren, dak hebben we gehad. De vloer hebben we natuurlijk al even gehad.
0: Ja, vloer is wel een dingetje ook precies.
1: Ja, ja.
0: Je hebt twee mogelijkheden. Hè?
1: Ja.
0: De vloer, de grond met korrels. Dat zal een adviseur ook zeker adviseren.
1: Mm-hmm.
0: Want het is makkelijkst om dat spul eronder te spuiten en klaar.
1: Ja.
0: Ik ben hou zelf liever van de onderkant van die vloer te isoleren. Maar goed, ruimte hebben.
1: Je moet in de kruipruimte kunnen. Hè? Want dat moet wel kunnen.
0: Ja. Dus 55 centimeter ruimte moet er zijn. Dat is een gegeven die we hebben. En ik heb ook altijd een duimstokje bij me. En dan kunnen we zulke dingen meten. Maar wat er ook absoluut interessant geworden is. Dat zijn dat dubbel glas. Ja? Mensen zijn heel enthousiast over het dubbel glas. Want ze waren in 1970, 1980 kwam dat al een beetje op. En hartstikke blij.
1: Mm-hmm.
0: En nu zegt ik. Ja, het wordt tijd dat het dubbel glas gaat vervangen. En ja, dan is het even rondkijken. Hoe kan dat? Maar ook zit subsidie op. Moet je niet om de subsidie doen. Maar je krijgt het resultaat ook zichtbaar. Als je dubbel glas waar je had. En je zit ergens voor het raam. Voel je toch een soort koude stralingswarm. Ja. Ondanks dubbel glas is. Maar heb je tegenwoordig de HR++. Dat zegt de triples nog veel verder.
1: Mm-hmm.
0: Is ook een stuk duurder. Maar als je het HR++ hebt. Dan merken mensen gewoon. Ik voel geen kou meer in mijn nek. Kijk. En dan zijn we op de goede weg.
1: Okay.
0: Er zijn twee dingen. Warmte.
1: Ja.
0: Warmte.
1: Ja.
0: Hè, behoud je binnen.
1: Ja.
0: En. Ja. Het comfort.
1: En ook de warmte buiten. Want zo'n HR++ glas heeft dat ook een soort. Want ik voel. Weet je, ik voel nu af en toe aan mijn raam. Denk ik, goh, ja, als je dus geen zonwering aan de buitenkant hebt, dan.
0: Ja, dat scheelt ook. Ja, scheelt ook.
1: Ja.
0: Het mooie is ook, als het goed is, dan krijg je de condensatie aan de buitenkant. Dat is heel grappig. Mensen die bellen wel eens op. Nou ja, die bellen wel eens op. Ja, ik heb nou dubbel glas. Maar volgens mij is het nou helemaal niet goed. Ik vind het wel prima. Maar ik heb nou het idee dat die lek is. Want er zit de isolatie, de condens aan de buitenkant. Heel mooi om te zien.
1: Ja, dat is een goed teken dus.
0: Goed teken.
1: Oké, okay,
0: ja.
1: Dat moeten we zo houden.
0: Ja, mensen ook weer gerust.
1: Ja, interessant. Dus in dat inderdaad, en die subsidie is ook oké. Vanaf 3 vierkante meter kan je subsidie krijgen voor HR++ glas. Dus als je dubbel glas hebt, dan moet je dat echt wel proberen.
0: Neem het mee. En er zijn heleboel plekken nog, en zeker die oudere woningen, die hebben dat allemaal wel. Maar dat is zeker te doen. Maar goed, er is heel veel te doen op dat gebied. Wij komen ook met een heel vragenlijstje. We beginnen ook altijd met wat is je energiegebruik en het gasgebruik enzovoort. En aan de hand daarvan kun je al een beetje landelijk zien. Is het een dubbelhuis, enkelhuis? Van hoe is het gebruik hier? Dat geef je al zelf al meteen een goed opstapje om verder te praten en dieper te gaan wat mogelijk is.
1: Ja.
0: Dus supermooi te doen.
1: Leuk. En het is zeker maatwerk. Dat blijkt ook alweer.
0: Ja.
1: Evert, ontzettend bedankt weer voor deze kennissessie.
0: Ja.
1: En dankjewel voor deze isolatieles. Energy use causes CO2. CO2 causes the greenhouse effect. The greenhouse effect causes global warming. But the trees and the forest.

unless we discuss them.

0: Op dinsdagavond 29 september organiseert Baarn Duurzaam een avond over saldering, zonnepanelen, stroom en de toekomst. Jouw toekomst misschien wel. Daarover vertellen die avond drie experts, allemaal vanuit een andere invalshoek. Aart Houwink van Bijzonder Baarn vertelt over netcongestie en de belasting op ons net. Allard Goedkoop van Soester Energie gaat in op wat je als bewoner zelf kunt doen. En Jacob Malenstein van Wat Piek vertelt over technische mogelijkheden, zoals batterijen en slimme laadpalen. Het klinkt als een mooie avond. Bij mij aangeschoven Aart Houwink. Welkom.
1: Hallo.
0: Hi Aart.
1: Vertel eens.
0: Die salderingsregeling die gaat stoppen in januari. Dus mensen met zonnepanelen die denken, joh, wat gebeurt er? Wat heeft dat concreet voor mij?
1: Ja, nou, misschien goed om even te vertellen wat nou eigenlijk die salderingsregeling is, hè? Want misschien weet niet iedereen dat precies. Maar die salderingsregeling die zorgt ervoor dat wanneer jij met je zonnepanelen stroom maakt die je niet direct zelf gebruikt, maar aan het net teruglevert, dat je die mag salderen, dat je die mag wegstrepen tegen stroom die je op een ander tijdstip uit het net gebruikt. En dat is financieel voordelig. Maar het is eigenlijk ook wel een beetje een bijzondere regeling. Het is bij wijze van spreken, als jij, aardbeien in je tuin kweekt en je hebt op het top van het seizoen te veel aardbeien en die breng je naar de groenteboer en je spreekt met die groenteboer af dat hij jou in een heel laag deel van het seizoen weer een bakje aardbeien voor dezelfde prijs teruglevert. Dat is eigenlijk ook heel gek. En dat is de reden, een van de redenen waarom de overheid nu heeft besloten dat die salderingsregeling moet eindigen.
0: Ja, mooi verhaal. Dat is wel heel concreet inderdaad. Aardbeien in de winter. Want die zijn niet te betalen. En dan die avond, die gaat over de vraag, wat kun je nou zelf doen? Maar wat is volgens jou iets wat nou iemand met zonnepanelen al nu kan gaan doen?
1: Ja, ik denk dat het allereerste en het allerbelangrijkste is dat je eigenlijk zoveel mogelijk van de stroom die je zelf opwekt ook zelf op dat moment dat het opgewekt wordt het beste kan gebruiken. Nou, en wanneer wek je op? Nou, dat is natuurlijk vooral in de lente, zomermaanden en de vroege herfst. En dat is vooral op het midden van de dag. Nou, zomer is natuurlijk langer dan dat. Dus dan wek je stroom op. Ja, en hoe kan je die nou het beste zelf meteen gebruiken? Dan is het het goedkoopste, het voordeligste. Nou, daar zijn een heleboel dingen voor te bedenken. Je kunt op een ander moment je afwasmachine aanzetten. Namelijk als jij zelf stroom maakt en niet pas 's avonds laat. Je kunt
0: eerder koken.
1: Je kunt op een ander moment gaan koken, maar dat is toch wat ingewikkelder,
0: oh,
1: denk
0: toch
1: ik.
0: Wel.
1: Maar je kunt natuurlijk ook denken aan, als je die hebt, je elektrische auto opladen op het moment dat je daar zelf stroom voor maakt. En als je die hebt, ook bij het gebruik van je warmtepomp rekening houden met het moment waarop je zelf stroom hebt. Of je airconditioning. Dus bij allerlei apparatuur die we hebben, kunnen we nadenken over wanneer het handigste is om die aan te zetten.
0: Ja, en dan denk ik wel, we roepen van we hebben een piek. Hè? Maar die piek geldt dan eigenlijk niet voor mensen die zonnepanelen hebben. Want die doen dan zelf opwekken op dat moment, op die piek.
1: Als jij zelf opwekt en die stroom meteen zelf gebruikt, dan gaat die stroom niet het elektriciteitsnet op, neemt dus ook geen capaciteit weg en doet dus ook niet mee aan, zeg maar, netcongestie veroorzaken. Nee. Want dat is natuurlijk een ander onderwerp wat problemen geeft op dit moment.
0: Nou ja, maar in het kader van alle informatie die tot iedereen komt, dat vind ik wel een mooie koppeling eigenlijk. Hey, en jullie zijn die avond met drie experts, hè? Vanuit allemaal een andere invalshoek. Wat is nou zo interessant op die avond? Want ja, iemand die heeft zonnepanelen en denkt, nou, misschien heb ik er wel baat bij om die avond te komen. Wat gaan we horen? Wat gaan we meemaken die avond?
1: Waarom moet iedereen komen?
0: Ja.
1: Nou ja, om te beginnen, ik zal dus wat vertellen, toch ook over netcongestie en het verband daarmee met die salderingsregeling. Ik zal ook wat vertellen over de achtergrond van die salderingsregeling en hoe dat gegaan is en waarom die bestaat en waarom die nu weggaat. Maar belangrijker is natuurlijk, en wat kan je daar nou zelf aan doen, hè? Dus wat Allard gaat doen is eigenlijk veel beter dan ik het net heb gedaan. Vertellen wat je gewoon als huishouden zelf kan doen aan het op een slimmere manier op het goede moment stroom gebruiken.
0: Ja.
1: En dat zijn die voorbeelden die ik een beetje gaf, maar daar zijn er natuurlijk nog meer van. En wat er natuurlijk ook bij hoort, is de technische kant. En dat is wat Jacob gaat uitleggen. En je kunt ook, als je een laadpaal hebt, je laadpaal, als je een warmtepomp hebt, je warmtepomp. Als je een batterij hebt, je batterij, die kun je allemaal ook zo regelen dat die voor jou het gunstigste resultaat opleveren.
0: Ja, nou, ik vind het klinkt al heel interessant. En zijn er nou nog andere dingen waarvan je zegt, ja, kom naar Lokaal O?
1: Nou, ik denk dat het gewoon een onderwerp is, hè, de manier waarop wij met onze energie omgaan en de manier waarop we ook niet alleen voor onszelf het meest voordelige plaatje kunnen maken, maar ook kunnen bijdragen aan de manier waarop we als Baren en eigenlijk natuurlijk groter Utrecht-Nederland op een verantwoorde manier die energietransitie zo snel mogelijk kunnen laten verlopen. Nou, dit zijn allemaal onderwerpen die daarmee te maken hebben.
0: Ja, heel mooi. Nou, als je nu denkt van dit gaat over mij en hier wil ik meer over weten en ik wil er ook bij zijn. Dan kun je naar Baarn Duurzaam en op de website onder het kopje actueel kun je aanmelden voor deze avond. Want we willen natuurlijk wel weten hoeveel mensen er gaan komen. En of het ook allemaal wel past daar in Lokaal O. Want anders gaan we uitwijken naar de bibliotheek wat mij betreft. Dus meld je aan. Aart, ik wil je hartelijk bedanken voor dit interview.
1: Jij bedankt.
0: En ik zie je in ieder geval de 29e. Ik ben erbij.
1: Zeker.
0: Dankjewel.

0: de ruimte zweven.
1: Ik heb hier in de studio twee mannen met verstand van techniek. Henk en onze technicus Menno. En allebei weten ze het nodige over een duurzaam huis. Henk gaat met Menno in gesprek over zijn eigen huis. Wat heeft hij allemaal aangepakt en wat heeft hij daarover geleerd? Luister jij mee, heren?
2: Ja, ik begrijp dat jij je huis hebt verduurzaamd. Kun je daar iets over vertellen? Wat voor huis heb je eigenlijk?
3: Nou, we hebben een hoekhuis hier in het Eemdal. En dat is een eensgezinswoning geworden. In 2001 hebben we het van een kleiner huis met één anderhalve slaapkamer hebben we het naar een eensgezinshuis met drie slaapkamers gebracht. Ja. Dat was de eerste stap eigenlijk in het duurzaamheidsproject. Ja. Want,
2: je hebt een puntdak op je huis?
3: Ja,
2: klopt. Okay, voor het beeld, hè?
3: Ja, zeker.
2: Ja, mooi. Vertel eens, wanneer ben je daarmee begonnen en waarom?
3: Nou, in 2001 gingen we dus een grote verbouwing doen door een verdieping op het huis te laten zetten. En toen hebben we meteen gevraagd om dat zo duurzaam mogelijk te doen, zeg maar. Qua isolering van de muren en van het glas. Want al het glas is vervangen in het huis. En bijna al het glas.
2: Wat soort glas heb je er nu in zitten?
3: Ja, HR++. Ze is toen meteen erin gezet. Ja, dat zit er nog steeds in. Dus dat is al 25 jaar geleden.
2: Ja, en de muren geïsoleerd, hoe heb je dat gedaan?
3: Dat zijn van die blauwe platen die daartussen geschoven zijn in de spouwmuur. Want ze moesten een stuk gaan metselen. Dus,
2: Oké, dat was het nieuwe stuk.
3: Ja, het hele nieuwe stuk en een stukje naar beneden ook. Want ze hebben het hele dak eraf gehaald. En het hele dak.
2: Dak is ook geïsoleerd.
3: Ja.
2: Vloer ook geïsoleerd?
3: Nee, dat is een later project geweest. Toen deed de gemeente Baarn iets met van die balletjes onder je huis laten spuiten. En dat zijn van die kleine, hoe heet dat? Piepschuim balletjes.
2: Ja.
3: En daar ging de hele buurt gingen ze langs een bedrijf wat gesponsord werd door, of tenminste wat gesubsidieerd werd door de gemeente Baarn. En omdat wij altijd water onder ons huis hebben in het Eemdal, dachten we dat wel een goed idee was. Want dat water is 's winters koud en zomers ook koud, dat is wel een voordeel. Maar
2: ja, het werkt goed tegen vocht. Hè,
3: Dus dat was de volgende stap.
2: Ja.
3: En dat beviel meteen, want we gingen echt minder stoken. Dat weet ik niet meer precies. Maar je merkt het ook aan je blote voeten, zeg maar, als je door de benedenverdieping loopt. Ja. Helaas konden we geen vloerverwarming krijgen, omdat wij een hele mooie, dikke eiken pakket hebben. En een beetje zonde is. En dan was de volgende stap dat we, ik liep tegen mijn pensioen en zo. En toen zeiden we, we willen wat groots doen. En toen hebben we gekeken naar naar zonnepanelen en een warmtepomp.
2: Ja, en hoe is dat afgelopen?
3: Nou, dat is in 2022 geweest. En we hebben verschillende mensen benaderd erover. En dat ging moeizaam in eerste instantie. Toen is er iemand van Duurzaam Baarn erbij gekomen. En die heeft ons advies gegeven. En die heeft ook wat mensen in de omgeving genoemd die eventueel dat zouden kunnen doen. Want wij wilden dat graag iemand uit de omgeving laten doen. Dat hebben we in 2022 gedaan. Dus er is een warmtepomp hybride gekomen. Want de gasketel deed nog heel erg goed. En de zonnepanelen, 25 zonnepanelen. Want ondertussen reken ook elektrisch. Dus dat hebben we ook meteen
2: elektrische auto
3: opgepakt.
2: Ja. Wat goed. En die warmtepomp, hè? Daar heb je natuurlijk wel van gemerkt dat die geïnstalleerd werd in je kosten.
3: Ja, in de kosten. We zijn 66% minder gas gaan gebruiken. Dus van 1200 kuub naar 400 kuub per jaar. Dus dat is echt een winst.
2: Substantieel,
3: een leuk bijkomend voordeel was eigenlijk dat wij hadden nogal een warme zolder. Ondanks de isolatie werd het zomers, als de zon er de hele dag op stond, werd het heel warm. En grappig genoeg kregen we Ik zei dat al tegen die installateur. Ik zei, volgens mij krijgen we dan ook een koelere zolder. Nou, daar heb ik nog nooit van gehoord, zei hij.
2: Nee.
3: Maar het is echt zo. Dus we hebben geen airco meer op de zolder staan zomers.
2: Oh, dat is veel.
3: Misschien 1 of 2 dagen als het extreem weer is. Maar deze zomer hebben we het 1 dag aangehad. Dus, nou, dat zegt
2: en die zonnepanelen, zijn die voldoende om je warmtepomp te bedienen?
3: Nou, we spelen Kiet. We gebruiken geloof ik nu nog 1000 kilowatt per jaar. Dat we dus betrekken van Stedin. En daar, de rest, die andere 6000, die komt, voor de auto en voor de auto warmtepomp en alles komt allemaal van de zonnepanelen. Ja,
2: ja, mooi. En weet je ook wat het je allemaal gekost heeft bij elkaar?
3: Ja, dat is met subsidies en zo, dat was wat ingewikkeld. Maar ik denk dat het iets van €16.000 was. Ja, dus 25 zonnepanelen en een warmtepomp en een warmteboiler. Voor de warmwater. Het warmwater zit voor 80%. Er wordt nog iets met gas gedaan. De laatste 5 graden wordt nog bijverwarmd. Ja. Zeg maar.
2: Okay. Nou, even heel in het kort een heel avontuur. Dank je wel, Menno.
1: Nou, heren, bedankt. En wil u ook nou een energiecoach aan huis hebben van Baarn Duurzaam? Dat kan heel makkelijk. Dan komt bijvoorbeeld Henk of een van zijn collega's langs bij u. Dit was weer de Duurzame Draai voor deze maand. Dank je wel voor het luisteren en tot volgende keer.
4: Dit is Eemland 1.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er blijven honderden miljarden euro's aan subsidie liggen om EU-landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas. Dat meldt de Europese Rekenkamer. Van de 300 miljard euro die de Europese Commissie vrijmaakte na de Russische inval, is nog maar 55 miljard gebruikt. Om geld uit de miljardenpot te krijgen, moeten landen aangeven hoe ze minder afhankelijk willen zijn van Russische brandstoffen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in hernieuwbare energie. Maar de meeste landen hebben niet eens een aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet, in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Ook zo'n 160.000 Nooren waren erbij. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers en ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. Scholieren klagen over een nieuwe update van Magister. De app met daarin roosters en behaalde cijfers heeft dit schooljaar een nieuw uiterlijk gekregen. Veel leerlingen moeten daar nog aan wennen. Tegen NOS Stories zeggen ze de app onoverzichtelijk en onduidelijk te vinden. Ze krijgen foutmeldingen of komen onbedoeld te laat. In een reactie zegt Magister de kritiek serieus te nemen. Daarom komen er de komende tijd aanpassingen. En ook kunnen leerlingen in de app kiezen voor een uiterlijk dat veel lijkt op de oude. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
7: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
8: De Mystery Tour.
7: Het programma met de muziek waarmee het allemaal begon.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen. Dat meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij, maar er is maar 55 miljard van gebruikt. De meeste landen hebben geen plan ingediend om geld uit die miljardenpot te krijgen. Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers heeft kritiek geuit op het RIVM. Tijdens een verhoor door de coronacommissie zei hij dat het RIVM voor zijn adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen gebruikte, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Hij zei wel dat het model van het RIVM op zich goed functioneerde, zegt verslaggever Lars Geerts.
1: Hij gaat er ook niet vanuit dat er een heel ander beleid was geweest als de cijfers die hij aanleverde waren gebruikt. Maar hij zei alleen, ik zou voor de evaluatie mee willen geven dat het altijd beter kan. En gaf bijvoorbeeld ook de aanbeveling mee om meerdere modellen te gebruiken. Niet één, dat doen weerkundigen ook, zei hij. En dat zou zijn aanbeveling zijn.
0: Het RIVM zegt in een reactie dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de modellen goede voorspellingen gaven. De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld. Hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf voorbij. Hij verspreidde expliciete beelden met kinderporno, zegt de rechter.
2: De verdachte is mede verantwoordelijk voor het seksueel misbruik van kinderen. Omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan een instandhouding van de vraag daarnaar. Daarmee heeft de verdachte zich dus schuldig gemaakt aan het plegen van een zeer ernstig feit.
0: Wielrenner Matthew Brennan blijft ongenaakbaar in de Ronde van Spanje. De Britse renner van Visma Leasebike schreef in Sevilla ook de 17e etappe op zijn naam. Alweer zijn 5e zege in deze ronde. Het weer, eerst nog buien, maar vannacht droog bij 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: Hartelijk welkom.
5: Kees Veerling met de Baarnse Naald.
6: En dit is hem, de Baarnse Naald bij Eemland 1. En dit keer de complete zomereditie. Oftewel, geen politiek in Baren, want alles ligt natuurlijk stil in verband met het zomerreces. We hebben dus ongelooflijk veel muziek in deze uitzending. En we beginnen met Bob Marley en de Wailers.

Je hoorde twee nummers achter elkaar. De eerste die was van niemand minder dan Bob Marley en The Wailers. En een prachtig nummer, het nummer One Love and People Get Ready. En de laatste was van de Culture Club, Karma Chameleon. Dat was een van de grote hits. De andere grote hit, die hebben we ook in de buurt. En dat was het nummer Do You Really Want to Hurt Me?

dat waren ze. Twee nummers achter elkaar van de Culture Club, Karma Chameleon. En natuurlijk het laatste wat je hoorde. Dat was Do You Really Wanna Hurt Me? De twee grootste hits die ze gehad hebben. De volgende is van een Amerikaanse band. En die band die werd opgericht in 1971. En die treedt met een onderbreking van 14 jaar nog steeds op. De naam verwijst naar de Amerikaanse adelaar. En tevens het beeldmerk van de Verenigde Staten. Het album der Greatest Hits 1971-1975 was tot 2009 het best verkochte album aller tijden in de Verenigde Staten. Tot het moment dat het overtroefd werd door Michael Jackson's Thriller na het overlijden van de popster. En dan hebben we het natuurlijk over de Eagles. En een van die hits van de Eagles is deze, het nummer New Kids in Town.

Wat een heerlijke muziek, deze van de Eagles. Het nummer New Kid in Town. En dan kun je bedenken dat ze ooit gestart zijn als begeleidingsband van Linda Ronstadt. En muziek ook een beetje uit diezelfde tijd. En ja, wat ook een van de nummers is die ik altijd weer terug wil halen, dat is deze van de Doobie Brothers. Prachtig nummer. Wat er gewoon, tenminste... Nee, dat is hem niet. Ik wil een andere draaien. Ik wil gewoon deze hebben. Het nummer wat het allerbekendste is natuurlijk van ze. En dat is deze. Ja, als je die alleen die begintonen hoort, dan weet je het al wel. Dit is hem. Listen to the music.

0: Heerlijke muziek van de Doobie Brothers komt uit 1972. Stond op de LP in de tijd. Ja, het was gewoon een LP nog. Toulouse Street. De moeite waard om van tijd tot tijd weer voor de dag te halen. Gewoon heerlijke muziek. Eens even kijken, wat hebben we nog meer voor je? We gaan eens even naar een blokje met twee nummers Nederlandstalig. En dit was best een ongelofelijke grote hit. Hij heette Joost Nuizel. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

Muziek van Joost Nuisel. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. En daar gaan wij altijd aan blijven herinneren. Want dit is een nummer wat je natuurlijk van tijd tot tijd weer terug laat komen. En dan komen we terecht bij Harry Klorkenstein. En dat was een project van een groep Klein Orkest. En in 1982 scoorde de band onder dit pseudoniem. De tweede naam is een anagram. De hit O.O. Den Haag. Op het podium trad Klein Orkest Rodi en geluidsman Harry de Jong als Klorkenstein op. Dus het werd geschreven trouwens door Harry Jekkers. Nou, fantastische muziek. Gewoon leuk om weer eens even voor de dag te halen.

0: Kees Veerling.
1: Prachtig, twee Nederlandstalige nummers achter elkaar. En die laatste, ja, het blijft gewoon natuurlijk heerlijk. Om dat weer eens voor de dag te huilen. Harry Klorkenstein. En ik zei het al, dat was dus een project van het Klein Orkest. En dan gaan we eens even bij onze oosterburen te raden. En ook daar is de nodige muziek waar we aandacht aan kunnen besteden. Wat dacht je van deze? Eens even kijken. Ja, dan moet ik deze hebben. Matthias Reim had een behoorlijke grote hit. En we zien hem ook nog weer steeds.

Muziek van Matthias Heim en zijn grootste hit, dat is deze Verdammt, ik liep die. En dit vind ik ook altijd gewoon best wel een heerlijk nummer om van tijd tot tijd weer voor de dag te halen. Julianne Werding,

0: sturen. En dit was Juliane Werding en ze had een behoorlijke grote hit met deze. Het nummer Geh nicht in die Stadt heute Nacht. En we gaan even ver terug in de tijd. We komen terecht in de jaren 60.
1: Herinnert u zich

Toen kwamen we terecht bij Brian Hyland. Een nummer Sealed with a Kiss. Later werd dat nog eens een keer behoorlijk overgedaan door Bobby Fenton, die ook een behoorlijke grote hit met hetzelfde nummer Sealed with a Kiss had.

Personality van Lloyd Price. Het stond 3 weken lang op nummer 1 in de Billboard Hot 100 in Amerika. En het kwam niet op nummer 1, het kwam op nummer 2. En daar bleef hij dus ook 3 weken lang staan. Helaas, de eerste positie heeft hij dus niet bereikt. We gaan eens even kijken naar iets anders.

Mooie samenwerking tussen Chrissie Hynde van The Pretenders en UB40 en I Got You Babe. Eens even kijken, de volgende, dat is ook een mooie. Het is een reggae-nummer van Bob Marley en The Wailers. En voor het eerst verscheen het in 1974 op het album Natty Dread. Het nummer werd pas echt bekend in de uitvoering, zoals die te horen is, op het album Live in 1975. En dat hebben we het over No Woman, No Cry. En laten we nou net die live-uitvoering hier ook hebben.

Bob Marley en de Wailers. No Woman, No Cry. En je zou het kunnen vertalen als nee meisje, huil niet. En het nummer handelt over de kracht van vrouwen. Prachtig nummer, lange uitvoering die we je bijna helemaal hebben laten horen. We hebben er nog twee te gaan, wat dacht je van deze? Dit is niemand minder dan het prachtige nummer van Aretha Franklin. Respect. What do you want?

Prachtig, we hebben van Aretha Franklin een paar grote hits heeft ze gehad. En dit was natuurlijk eentje van, geweldig nummer trouwens, om te draaien. Komt van een cd af en die heet Atlantic Records 50 Years. Eens even kijken, hebben we er nog één te gaan? Ja, we hebben er nog één te gaan. Oh, dit is ook zo'n heerlijk nummer. Sam and Dave, Soul Man.

Soul Man. En dan hebben we het natuurlijk over Sam en Dave. En dat allemaal op het Atlantic Records label. Je had twee soorten Atlantic Records. En je had natuurlijk de Philly Sound. Tijd om afscheid van je te nemen trouwens. Het is de hoogste tijd geworden. Het programma De Baan Snelt zit weer helemaal vol. Dit was een van de zomeredities. Het is uiterst stil wat politiek betreft in Baren. We zitten midden in het zomerreces. Maar wekelijks zijn we er uiteraard met het programma De Baan Snelt. Mijn naam is Kees Veerling. Graag weer tot volgende week met een nieuwe naald.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat naar verwachting om middernacht weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond open gaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Miljarden aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russisch gas blijven op de plank liggen. 4 jaar geleden kwam de EU met een fonds om lidstaten te helpen, zegt redacteur Marlotte Roldaan.
1: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
0: Volgens de Europese Rekenkamer is er van de 300 miljard subsidie maar 55 miljard gebruikt. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Daardoor komen ze onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. De makers van de app zeggen met de feedback aan de slag te gaan en de app aan te passen. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Dat gebeurde in Oslo in de vesting Akershus, zegt correspondent Rolien Creton.
2: Daar liggen ook zijn ouders en grootouders begraven in de koninklijke crypte. Dat is een soort familiemausoleum. En dat is ook toegankelijk voor publiek. Dus dat wordt jaarlijks bezocht door duizenden Noren en buitenlandse toeristen.
0: Bij de uitvaart waren staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
1: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
0: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. And I'm lost in a day.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV begrijpt eventuele frustraties van reizigers.
1: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op de goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
0: Coalitiepartijen balen van de staking. Hulporganisatie Americares kan wereldwijd meer medicijnen leveren dankzij een donatie van $50 miljoen. Het gaat om de grootste donatie in het 47-jarige bestaan van de organisatie. Het geld komt van een Amerikaanse familie. Americares moest projecten stopzetten sinds de Amerikaanse overheid fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De grond wordt nog altijd nat gehouden met sprinklers, zegt de brandweer tegen de VRT.
2: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
0: Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst waarschuwde Marokko en Spanje vooraf voor de massale migrantenoversteek naar Ceuta, blijkt uit vrijgegeven documenten. Toch zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte te zijn geweest. De onthulling vergroot de druk op de regering Sanchez. De bestorming van de Spaanse exclave kostte aan 141 mensen het leven. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een belangrijke gasstad in Siberië. Het is volgens Oekraïne de eerste droneaanval zo diep in Rusland. Volgens de Russische gouverneur kon de aanval worden afgewend en veroorzaakte brokstukken brand, maar raakte niemand gewond. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd die ervan wordt beschuldigd een sabotageactie te hebben voorbereid voor Rusland. De Brit van 31 zou zijn benaderd door de Russische militaire geheime dienst. Details zijn verder niet bekendgemaakt. De verdachte moet morgen voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, dat meldt minister Karremans. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale media berichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek. 1.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is daarna ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht dicht in beide richtingen. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: Non-stop.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen te horen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Bewoners en omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat vandaag weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. De Hardenbergenbrug in de A28 in Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is inmiddels ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Senegal al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.